0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Clara Live.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Clara, live.

0: continuo.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen. Volgens de nieuwste barometer van de oudervereniging OKRA betalen bewoners nu gemiddeld zo'n €2.300 per maand. In commerciële woonzorgcentra is dat zelfs nog €200 per maand meer. En op deze manier wordt de kloof met de pensioenen te groot, zegt Herman Vonk van OKRA.
2: Dat betekent dat een gemiddelde werknemer in een gemiddeld woonzorgcentrum elke maand €758 moet bijbetalen, alleen maar om de kost van het woonzorgcentrum te kunnen betalen. We zien ook dat die prijzen sterker gestegen zijn dan de pensioenen het afgelopen jaar. En die spanning tussen gemiddelde pensioenen en de gemiddelde kost van een woonzorgcentrum, die wordt daardoor toch erg groot.
1: De gemiddelde prijs voor nieuwe bewoners steeg het afgelopen jaar met 2,8%, terwijl de pensioenen met zo'n 2% stegen. Er komt geen terugbetaling van Wegovy. Dat is een medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke van Vooruit volgt daarmee het advies van het RISIF. De reden om Wegovy niet terug te betalen is onder meer dat het medicijn langdurig ingenomen moet worden. Want wie ermee stopt, komt weer aan. Als er wel een terugbetaling zou komen, dan zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat kan de staat jaarlijks miljarden kosten. Er wordt gestaakt bij een toeleverancier van de Gentse autofabriek Volvo en daardoor ligt de productie daar voorlopig stil. Bij toeleverancier Plasman worden onder meer bumpers gemaakt en wordt sinds dinsdag gestaakt. Een onderhandelingspoging heeft niks opgeleverd en de staking duurt dus voort. En daardoor zitten in de Volvo-fabriek in Gent zo'n 4.500 arbeiders thuis op economische werkloosheid. Het hoofd van de politie van het Britse district Hampshire heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. Die student van 18 werd in december vorig jaar door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was geworden van een mesaanval. Niet veel later is hij gestorven aan zijn verwondingen. De bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt en ze zijn moeilijk om te bekijken, zegt de politiechef nu.
3: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
1: Eerder deze week zijn er nog heel wat mensen op straat gekomen in de regio om te protesteren tegen het optreden van de politie. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van onderhandelen in Washington onder leiding van de VS. Er zijn een aantal voorwaarden voor het akkoord vastgelegd. Over 2 weken moet er dan verder onderhandeld worden over een permanenter staakt het vuren. Gisteravond zijn er wel nog aanvallen geweest in de 2 richtingen. Israël zegt dat het een drone en 2 projectielen van Hezbollah uit de lucht heeft gehaald. En bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn 9 mensen omgekomen. Daarbij ook 2 hulpverleners in een ziekenwagen. Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs zijn de halve finalisten bij de mannen bekend. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finale. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de 2e halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Het weer vandaag wisselvallig en winderig met buien en kans op onweer, maxima tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, ook zaterdag dan nog buien en tot 20 graden. Zondag zou het meestal droog blijven en dan halen we nog 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien. Ja, het lijkt weer even herfst vanmorgen. Ik ben in de gietende regen hier naartoe gereden. Maar kijk, een warme kop koffie maakt veel goed en mooie muziek om mee te beginnen natuurlijk. Goedemorgen en welkom bij Espresso.

sprookjes worden meestal verteld bij het slapen gaan, maar dit was er eentje voor bij het wakker worden. Lettre en net uit de sprookjes van Moeder de Gans, Ma Mère Loi van Maurice Ravel. En dit is muziek uit de late middeleeuwen van de Italiaan Antonio Zaccara da Teramo. Muziek over de wispelturigheid van het lot, ad ogni vento, met alle winden mee.

Italiaans ensemble Mala Punica met Ad ogni vento van Antonio Zaccara da Teramo. En dit was begin mei nog een keuze van Clara, het debuut van de Argentijnse luitiste Evangelina Mascardi, Beyond Vivaldi, met op dat album nog heel wat andere luitconcerti van namen die veel minder bekend zijn dan Vivaldi. Zoals deze Jacob Friedrich Kleinknecht.

En deel uit het concerto voor luid van Jacob Friedrich Kleinknecht met Evangelina Mascardi en het ensemble Estrovagante. Espresso.

Het werd hier ineens wat warmer binnen met deze traditional uit Venezuela. Uit het nieuwe album van L'Arpeggiata. En ze komen met dit programma dit najaar nog naar Luik op zondag 11 oktober. Dus misschien een idee voor een weekendje weg nog.

0: Een sonate van Edgar Tinel met het Mephisto Piano Duo. Het is 6:30. Dag Lode.
1: Greet, goedemorgen.
0: Lode, de prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen.
1: Ja, volgens de nieuwste barometer van de ouderenvereniging Okra betalen bewoners nu gemiddeld zo'n €2.300 per maand. In commerciële woonzorgcentra is dat zelfs nog wat hoger, €200 per maand meer. En op die manier wordt de kloof met de pensioenen wel heel erg groot, zegt Okra. De gemiddelde prijs voor nieuwe bewoners steeg het afgelopen jaar met 2,8%, terwijl de pensioenen maar met 2% stegen. Er wordt gestaakt bij een toeleverancier van de Gentse autofabriek Volvo en daardoor ligt de productie daar voorlopig stil. Bij toeleverancier Plasman worden onder meer bumpers gemaakt. Een onderhandelingspoging bij het bedrijf heeft niks opgeleverd en de staking duurt dus voort. Daardoor zitten bij de Volvo-fabriek zo'n 4.500 arbeiders thuis op economische werkloosheid. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Er zijn een aantal voorwaarden voor het akkoord vastgelegd. Over 2 weken moet er dan verder onderhandeld worden over een wat permanenter staakt het vuren. Gisteravond zijn er wel nog aanvallen geweest in de twee richtingen. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon bijvoorbeeld zijn nog 9 mensen omgekomen. Het weer vandaag wisselvallig en winderig met buien en kans op onweer. Maxima tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Ook zaterdag nog buien en tot 20 graden. Zondag zou het dan meestal droog blijven en dan halen we tot 18 graden nog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

L'Orchestra di Padova e del Veneto was al goed op dreef in deze symfonie van Johann Baptist van Hal. Een beetje Beethoven nu. Dit is een deel uit zijn tweede strijkquintet.

Enkele muzikanten uit het WDR Symfonieorkest Keulen. Met een deel uit Beethovens tweede strijkquintet. En dit is er eentje voor al wie zich nog een keertje om kan draaien nu. Jasmine Lullaby.

0: Jasmine Lullaby van en met Bijan Shemirani op Kalimba. En dat is zo'n kleine duimpiano uit Afrika.
1: Clara, blijf verwonderd. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
2: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten. Na.
3: Hoogstraten aardbeien.
5: Clara Live.

lied van Fernand de la Tombelle over het zoete vergif van de liefde. Vorig jaar opgenomen in Studio 4 van Flanger door Cyril Dubois en Brussels Philharmonic. En Brussels Philharmonic en het Antwerp Symphony Orchestra begeleiden de komende weken nog de eerste 6 laureaten van de voorbije Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Er is dus nog niet meteen vakantie in zicht voor de finalisten, want nu zijn er nog de laureatenconcerten in Brugge, Antwerpen, Brussel, Leuven en Hasselt. En daarvoor studeren de laureaten vaak, maar niet altijd, nog eens een ander concerto in dan dat wat ze op de finale gespeeld hebben. De hele kalender en het hele programma staan op de site van de Koningin Elisabeth-wedstrijd.

Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Philippe Herwegen. Met het derde deel uit de derde symfonie, de Rheinische van Robert Schumann. En deze symfonie komt ook aan bod in aflevering 82 intussen van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek met Clara en Sander. En het is donderdag, dus straks weer een nieuwe aflevering.

La Cetra Barocco Orchest Basel met een elegante chaconne van Giuseppe Antonio Brescianello. En na deze Boccherini is het 7 uur en dan is Lode Roelser met wat nieuws.

0: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen en Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een nieuw staakt het vuren. Goedemorgen. Een kamer in een woonzorgcentrum in Vlaanderen is het afgelopen jaar opnieuw duurder geworden. Volgens de nieuwste barometer van ouderenvereniging OKRA betalen bewoners nu gemiddeld zo'n €2.350 per maand. Dat is bijna €600 meer dan het gemiddelde pensioen, dat zegt Herman Fonk van OKRA.
1: Wij vinden eigenlijk dat de overheid zou moeten werken aan een systeem waarbij de prijzen die ouderen betalen, dat varieert in functie van je inkomen en van je vermogen. We kennen dat ook al in de kinderopvang. We kennen dat ook in de thuiszorg. En daarom hebben we ook een systeem uitgewerkt met een aantal deskundigen waarbij ouderen maximum 3/4 van hun netto pensioen zouden betalen voor het woonzorgcentrum. Dat kan via de zorgkassen. En dat een verschil zou worden bijgelegd vanuit de erfenisrechten.
0: Over het algemeen zijn de commerciële woonzorgcentra het duurste, met een gemiddelde van bijna €2.600 per maand. In non-profit voorzieningen betaal je gemiddeld €2.300 en in publieke centra iets meer dan €2.200. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, dat is een medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke van Vooruit volgt daarmee het advies van het RISIF. De reden om Wegovy niet terug te betalen is onder meer dat het medicijn langdurig ingenomen moet worden. Want wie ermee stopt, ziet zijn gewicht weer stijgen. Als er wel een terugbetaling zou komen, zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat zou dan jaarlijks miljarden kosten. Er wordt gestaakt bij een toeleverancier van de Gentse autofabriek Volvo. En daardoor ligt de productie daar voorlopig stil. Bij toeleverancier Plasman worden onder meer bumpers gemaakt en daar wordt sinds dinsdag gestaakt. Een onderhandelingspoging heeft niks opgeleverd, de staking duurt dus voort. En daardoor zitten in de Volvo-fabriek zo'n 4.500 arbeiders momenteel thuis op economische werkloosheid. Belgen shoppen steeds vaker online, maar vooral buitenlandse webshops zoals Shein en Temu profiteren daarvan. Dat blijkt uit een onderzoek van Bicom, dat is de federatie van webshops. Vorig jaar gaven de Belgen online €18,3 miljard uit, ruim 5% meer dan het jaar daarvoor. De kwaliteit in buitenlandse webshops is niet altijd even betrouwbaar, zegt Grete Koker van Bekom.
2: Belgen kopen graag ook aan lagere prijzen. Nu, lagere prijzen staan niet altijd garant voor kwaliteit of een lange levensduur. En ja, op dat moment wordt daar niet zo meer rekening gehouden eigenlijk door die consument of door die koper.
0: Het hoofd van de politie van het Britse district Hampshire heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. Die student van 18 werd in december vorig jaar door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was geworden van een mesaanval. Niet veel later is hij aan zijn verwondingen overleden. De bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt en ze zijn moeilijk om te bekijken, zegt de politiechef.
3: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Eerder deze week zijn er nog heel wat mensen op straat gekomen in de regio om te protesteren tegen het optreden van de politie. Hongarije wil zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen tussen Kiev en de EU van start gaan. De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, had de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar wilde dat verzet opgeven in ruil voor betere rechten voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En dat akkoord is er nu dus. Het is wel vooral symbolisch belangrijk, want een echte toetreding kan nog jarenlang op zich laten wachten. Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een nieuw staakt het vuren. Dat melden beide landen en de Verenigde Staten in een gezamenlijke verklaring. Aan het akkoord zijn wel heel wat voorwaarden verbonden. Els Ayels, wat is er precies afgesproken?
4: Wel, om te beginnen was er officieel al enkele weken een bestand tussen Israël en Libanon, maar dat werd aan de lopende band geschonden. Nu zeggen beide landen dus opnieuw dat ze de gevechten willen stoppen, maar pas als Hezbollah Israël niet meer onder vuur neemt en zich volledig terugtrekt uit het zuiden van Libanon. In het akkoord staat ook dat er in dat zuiden proefzones komen die volledig onder controle zullen vallen van het Libanese leger, dat beide landen zelf hun toekomstige relatie willen bepalen zonder inmenging van andere verstaan. Hezbollah, en dat er over enkele weken voort wordt onderhandeld over een allesomvattend vredesakkoord.
0: Ja, en heeft dit kans op slagen?
4: Wel, het lijkt een erg broos akkoord, omdat het afwachten is hoe Hezbollah, dat niet bij de gesprekken betrokken was, zal reageren. En, zoals gezegd, eigenlijk was er al een staakt het vuren. Maar ondertussen is het Israëlische leger nog nooit zo diep in Libanon doorgedrongen, vallen daar alle dagen doden en blijft Hezbollah raketten afschieten op het noorden van Israël. Ook vanmorgen ging daar trouwens nog het luchtalarm af.
0: Oké, Els, dankjewel. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn intussen zeker 8 en mogelijk 9 mensen omgekomen. Bij de doden zijn ook 4 kinderen. De slachtoffers vielen bij bombardementen op een aantal appartementsgebouwen en op een huis in een vluchtelingenkamp. Er zijn ook zeker 15 gewonden en mogelijk loopt dat aantal nog op, want de reddingsoperaties daar zijn nog altijd aan de gang. Noord-Korea gaat zijn kernwapencapaciteit versneld uitbreiden. Dat heeft leider Kim Jong-un gezegd bij een bezoek aan een nieuwe fabriek voor de productie van nucleair materiaal. Volgens het staatspersagentschap is de productie van militair nucleair materiaal de afgelopen 5 jaar al meer dan verdubbeld. Noord-Korea beschikt naar schatting over enkele tientallen kernkoppen. Nog een sportbericht: op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs zijn de halve finalisten bij de mannen bekend. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finale. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Het weer om af te ronden. Vandaag wisselvallig met winderig weer, ook en buien. Kans op onweer, maximaal tot 19 graden. Morgen hetzelfde weer ongeveer. Ook zaterdag nog buien en een graad of 20. Zondag dan zou het meestal droog blijven en dan halen we tot 18 graden. De prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum, dat zat vooraan in het nieuws. Die prijs blijft stijgen. Volgens ouderenvereniging Okra betalen bewoners nu gemiddeld zo'n €2.300 per maand. Bijna 600 meer dan een gemiddeld pensioen. Een overzicht en vergelijking van de prijzen vindt u op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien.
6: Goedemorgen. Ik moet nog altijd een beetje landen na de Koningin-Elisabeth-wedstrijd van vorige week. Het was een bijzonder spannende editie. Boeiend repertoire ook, met concerti van Samuel Barber, Henri Dutilleul, Witold Lutoslavski. Maar voor nu houden we toch iets klassieker met dit cello-concerto van Karel Stamitz. Welkom weer bij Espresso.

Het rondo uit het celloconcerto van Karel Stamitz met de Duitse cellist Thomas Blees. En muzieksamensteller Frederik is duidelijk fan van de Argentijnse luitiste Evangelina Mascardi. We hoorden haar daarnet al eens in een concerto van Jacob Friedrich Kleinknecht. En hier speelt ze het begindeel uit dat veel bekendere luitconcerto van Vivaldi.

Evangelina Mascardi in het ensemble Estrovagante met het openingsdeel uit het luitconcerto van Antonio Vivaldi. Was ook begin mei een keuze van Clara, dit album. Espresso.

Een deel uit het klarinetquintet van de Oostenrijkse Robert Fuchs. Door klarinetist Sebastian Mans en de vier heren van het Danish String Quartet. Het Danish String Quartet dat deze maand nog in Groot-Brittannië optreedt, in Tsjechië en drie keer in Brazilië. En dan zijn ze wel toe aan wat zomervakantie, denk ik, na zo'n druk seizoen.

Nooit gedacht dat Frédéric Chopin en Jacques Brel zo goed bij elkaar pasten. Dit was het Belgische duo Camille Segers op cello en pianist Alexis Thibault de Mézières, die ook de arrangementen schrijft. En zo is het bijna 7:30. Goedemorgen.

0: Lorenzo Gatto, Diederik Suys en Sébastien Valnier met z'n drietjes in dit divertimento van Mozart. Het is 7:30. Goedemorgen, Lode.
1: Greet, goedemorgen.
0: Lode, een kamer in een woonzorgcentrum in Vlaanderen is het afgelopen jaar opnieuw duurder geworden.
2: Ja, klopt. Volgens de nieuwste barometer van de ouderenvereniging Okra betalen bewoners nu gemiddeld zo'n €2.350 per maand. En dat is bijna €600 meer dan het gemiddelde pensioen. Dus dat betekent voor de meeste mensen het verschil bijpassen. Over het algemeen zijn de commerciële woonzorgcentra het duurst met een gemiddelde prijs van bijna €2.600 per maand. In non-profit voorzieningen betaal je gemiddeld €2.300 en in publieke centra is dat iets meer dan €2.200 elke maand. Er komt geen terugbetaling van Wegovy. Dat is een medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke volgt daarmee het advies van het RISIF. De reden om Wegovy niet terug te betalen, zegt hij, is onder meer dat het medicijn langdurig ingenomen moet worden. Want wie ermee stopt, ziet zijn gewicht dan meestal weer stijgen. En Israël en Libanon zijn overeengekomen om hun staakt het vuren te verlengen. Eigenlijk was er nu ook al een staakt het vuren bestand, maar dat werd aan de lopende band geschonden. Nu zeggen beide landen dus opnieuw dat ze de gevechten willen stoppen, maar pas als Hezbollah Israël niet meer onder vuur neemt en zich volledig terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Het is nu afwachten hoe Hezbollah zelf, dat niet bij de gesprekken betrokken was, zal reageren. Vandaag wisselvallig en winderig weer met buien en kans op onweer. We halen tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld en ook zaterdag nog buien en tot 20 graden. Zondag zou het dan meestal droog blijven en dan halen we nog zo'n 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
3: Het busongeval in Buggenhout was een vermijdbaar tragisch ongeluk. Dat schrijft Bart Eekhout in De Morgen. We moeten een onderscheid durven maken tussen schuld en rekenschap. De schuld lag misschien bij de chauffeur, maar er is ook een beleidsverantwoordelijkheid. Voor een systeem waarbij de lijn het schoolvervoer uitbesteedt aan de goedkoopste onderaannemers, met beperkte veiligheidscontroles en klachten die van de ene administratie naar de andere verhuizen. De risico's van het schoolvervoer zijn al jarenlang bekend. Er is nu geen enkel excuus meer om ze niet op te lossen. Het drama werpt een scherp licht op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Elke dag moeten 45.000 leerlingen met een busje worden opgehaald. Maar de lijn geeft het geld door aan onderaannemers die nauwelijks verantwoording afleggen. In het Nieuwsblad schrijft Hannes Heindriks dat twee N-VA-ministers de hete aardappel doorschuiven ten koste van kwetsbare kinderen. Ministers Demir en De Ridder ruzien over wie het dossier overneemt, terwijl de overstap van mobiliteit naar onderwijs al bij de start van de Vlaamse regering was afgesproken. Buggenhout legt bloot hoe iedereen zijn handen aftrekt van een essentiële maatschappelijke opdracht. De Europese Commissie wijst België erop dat het begrotingsproblemen best oplost via economische groei. Dat vraagt een brede aanpak, schrijft Bart Haak in De Tijd. Beter onderwijs, slimmere belastingen, vlottere mobiliteit en meer internationale handel. Maar in de Belgische politiek zijn lokale lobbygroepen te sterk, is de samenleving te risico-avers en ontbreekt optimisme over wat werk en innovatie kunnen opleveren. We moeten stoppen om in begrotingsdiscussies te kiezen voor snelle opbrengsten en durven de noodzaak van de hervorming zelf voluit te verdedigen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen riep zijn sympathisanten op de CM te verlaten voor het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. Die oproep was niet zijn beste zet, schrijft Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. Diependalen heeft als minister-president niets te zeggen over ziekenfondsen. Bovendien haalt Diependalen uit naar de mutualiteiten, maar maakt tegelijk reclame voor een mutualiteit. Zijn ziekenfondsen dan oké als ze Vlaams zijn? De kritiek van N-VA op de ziekenfondsen is vaak terecht. Maar over wat er in de plaats moet komen, is duidelijk nog denkwerk nodig. Zelfde onderwerp bij Bart Brinkman in De Standaard. Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zou de waarde van N-VA het dichtst benaderen, vindt Diependalen. Die uitlating is vreemd, nu mutualiteiten net concurreren op dienstverlening en toegankelijkheid. Pleidooien om vakbonden en mutualiteiten te kortwieken klinken zelden onderbouwd, want het is allerminst zeker dat de overheid dat efficiënter en goedkoper kan. Het middenveld geeft Vlaanderen kleur. Het verbindt burgers met de politiek en houdt mensen weg van extremistische avonturen. Vlaanderen moet dat middenveld koesteren, niet uitkleden. Naar Timmy van Diepen in het laatste nieuws. De luchtverkeersleiders van Skies legden dinsdag urenlang het luchtruim plat, terwijl ze horen bij de best betaalde ambtenaren van het land. Wat deze staking wraakroepend maakt, het ging nauwelijks over veiligheidszorgen, maar over een nieuwe werkplek. De vakbonden hadden daarvoor al een opslag van gemiddeld 16% onderhandeld, plus extra voordelen. Een vervroegd pensioen op 55, dat kan toch niet de enige oplossing zijn voor wie grote verantwoordelijkheid draagt. Wie goed wordt gespijst met overheidsgeld, moet ook aan het grotere belang denken. Minister Zoual Demir wil het onderwijs in een rotvaart hervormen en dat botst op de limieten van scholen. Meer dan 1600 schooldirecteurs ondertekenden een open brief met de vraag om meer tijd en inspraak. Adriaan Kartuifels schrijft in het Belang van Limburg dat de richting wel juist zit. Terug naar kennis, meer lestijd, focus op Nederlands. Maar de directeurs vinden dat Demir te veel van bovenaf beveelt en niet naar hen luistert, waardoor het vertrouwen keldert. Aan de plannen hoeft niets te veranderen. Alleen de uitvoering en de betrokkenheid van het onderwijsveld moeten beter. Het is donderdag 4 juni, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.
1: Kunstencentrum Nona presenteert Broek, het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.

The Water Sprite, de waternimf, zo heet deze polka van Louis Moreau Gottschalk. Dat was pianist Philip Martin. En tenor Rolando Villazon, die kon al niet meer wachten om het weekend in te zetten. Frinke, frinke, zingt hij. Sneller, sneller. In La Danza van Rossini.

Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
2: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
3: Hoogstraten aardbeien.
5: Clara, live.
6: Maria, ik ga er af. Vrienden, vrienden, vrienden.

0: altijd feest met Rossini en Rolando Villazon. Dat was La Danza uit de Serate Musicali van Rossini. 12 liederen die hij schreef voor zijn beruchte muzikale avonden. Zijn Serate Musicali in de Rue de la Chaussée d'Antin in Parijs.
1: De keuze van Clara.
0: En als u houdt van Frankrijk, van orkestmuziek en van een paar goede klassiekers, dan zit u goed voor onze keuze van Clara deze week. French Orchestral Favorites. Een aaneenreiging van bekende, heel bekende Franse orkestwerken. Opgenomen door dirigent John Wilson en zijn Symphonia of London. Ze nemen aan een hels tempo albums op, maar leveren altijd kwaliteit af. Ze spelen heel precies, heel levendig en met engagement. En het is smullen van het repertoire hier. De tovenaarsleerling van Paul Dukas. De Danse macabre van Camille Saint-Saëns. Une barque sur l'océan van Ravel. Maar vandaag gaan we voor Debussy. Clair de lune. Waar dirigent John Wilson zelf dit arrangement van maakte.

Claire de Lune uit de Suite Bergamasque van Debussy. Met veel respect voor het origineel, bewerkt door John Wilson, de dirigent van deze Symphony of London. Hij blies het orkest in 2018 nieuw leven in, met groot succes. Want ze combineren technisch meesterschap met ook een aanstekelijk spelplezier. Hun 26e album intussen, French Orchestral Favorites, is deze week onze keuze van Clara. Espresso.

Duo Deseo, celliste Anne van Hekken en gitarist Maarten van den Bemde met muziek van Manuel de Falla. Het is donderdag, dan weet u. Straks zijn Clara en Sander er weer met een nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. En Robin Broos is ook op weg naar hier met onder de arm een nieuwe spannende spionagetriller die zich afspeelt in Moskou. Dat is allemaal voor na het nieuws en na dit septet nog van Johan Nepomuk Hummel.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen. En Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een nieuw staakt het vuren. Heel goedemorgen. Een kamer in een woonzorgcentrum in Vlaanderen is het afgelopen jaar opnieuw duurder geworden. Volgens de nieuwste barometer van de ouderenvereniging Okra betalen bewoners nu gemiddeld zo'n €2.350 per maand. En dat is bijna €600 meer dan het gemiddelde netto-pensioen. Dat betekent dus dat de meeste mensen dat verschil moeten bijpassen. In commerciële woonzorgcentra betaal je gemiddeld €300 meer dan in publieke woonzorgcentra. Maar zo'n hogere prijs betekent niet altijd betere zorg, dat zegt Herman Fonk van Okra.
3: In sommige instellingen zijn er amper 20 zorgverleners per 100 bewoners en in andere 90. Dat is 4 keer meer handen aan het bed naar gelang de instelling. En het klopt helemaal niet met de prijzen. We zien soms dat in de duurste woonzorgcentra ook het minste zorgpersoneel aan het werk is. En vooral in de commerciële sector zien we een heel laag aantal zorgpersoneelsleden in verhouding tot het aantal bewoners.
2: Okra pleit voor inkomens- en vermogensgerelateerde tarieven in de ouderenzorg. Werkende moeders die met een partner samenwonen hebben meer dan dubbel zoveel kans dan vaders om uit te vallen met psychische problemen, zoals een burn-out of een depressie. Dat blijkt uit een analyse door de onafhankelijke ziekenfondsen bij hun leden en het staat in de Standaard. Onderzoeker Katrien de Reu ziet verschillende verklaringen.
4: Moeders gaan na de geboorte van een eerste kind minder arbeidsmarktkansen krijgen of gaan nemen. Dus ze gaan hun loopbaan gaan onderbreken of gaan aanpassen. Een heel belangrijk element is ook het feit dat de zorg voor de kinderen, de zorg voor het huishouden, die wordt nog altijd het meest door moeders opgenomen. En het is eigenlijk die combinatie van werk en gezin die toch wel een zware last vormt.
2: De kloof tussen moeders en vaders in het risico op mentale problemen is nog groter bij alleenstaande ouders en bij ouders met meerdere jonge kinderen. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, dat is een medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit volgt daarmee het advies van het RISIF. De reden om Wegovy niet terug te betalen is onder meer dat het medicijn langdurig ingenomen moet worden. Want wie ermee stopt, ziet zijn gewicht weer stijgen. Als er wel een terugbetaling zou komen, dan zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat zou de staat jaarlijks miljarden kosten. Er wordt gestaakt bij een toeleverancier van de Gentse autofabriek Volvo en daardoor ligt de productie daar voorlopig stil. Bij toeleverancier Plasman worden onder meer bumpers gemaakt en daar wordt sinds dinsdag gestaakt. Een onderhandelingspoging heeft niets opgeleverd en de staking duurt dus voort. En daardoor zitten in de fabriek van Volvo zo'n 4.500 arbeiders momenteel thuis op economische werkloosheid. Belgen shoppen al maar vaker online en vooral buitenlandse webshops zoals Shein of Temu profiteren daarvan. Dat blijkt uit een onderzoek van Bicom, dat is de federatie van Belgische webshops. Vorig jaar gaven Belgen online €18,3 miljard uit, ruim 5% meer dan het jaar ervoor. Maar internationale webshops houden zich niet altijd aan de Europese regels en moeten strenger gecontroleerd worden, dat zegt Grete Koker van Bicom.
5: Wij moeten veel beter nog als Belgische overheid gaan controleren, gaan zorgen dat wij aan de douane dergelijke producten gewoon tegenhouden en dat we die bijvoorbeeld ook van die platformen al op voorhand eigenlijk verwijderen, vooraleer dat daar eigenlijk de consument kan in misleid worden.
2: Sinds de Premetro-tunnel in Antwerpen is gesloten, is het aantal ritten met de deelfietsen van Velo tussen linker- en rechteroever meer dan verdubbeld. De Premetro-tunnel ging een maand geleden dicht voor renovatiewerken. In mei vorig jaar waren er zo'n 5000 ritten met velodeelfietsen. Afgelopen maand waren dat er meer dan 12.000. Ook bijna dubbel zoveel mensen namen de veerboot. En zo'n 530 reizigers nemen elke weekdag de trein in het tijdelijke station op linkeroever. Het hoofd van de politie van het Britse district Hampshire heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. Die student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was geworden van een mesaanval en niet veel later is hij gestorven. De bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt en ze zijn moeilijk om te bekijken, zegt de politiechef.
6: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
2: Eerder deze week zijn nog heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. Hongarije wil zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen tussen Kiev en de EU van start gaan. De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU jarenlang gedwarsboomd. Maar de nieuwe premier Magyar wilde dat verzet opgeven in ruil voor betere rechten voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En dat akkoord is er nu dus. Het is wel vooral symbolisch belangrijk, want een echte toetreding kan nog jarenlang op zich laten wachten. Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een nieuw staakt het vuren. Dat melden beide landen en de Verenigde Staten in een gezamenlijke verklaring. Aan het akkoord zijn wel heel wat voorwaarden verbonden. Els Ayels, wat is er precies afgesproken?
7: Wel, om te beginnen was er officieel al enkele weken een bestand tussen Israël en Libanon, maar dat werd aan de lopende band geschonden. En nu zeggen beide landen dus opnieuw dat ze de gevechten willen stoppen, maar pas als Hezbollah Israël niet meer onder vuur neemt en zich volledig terugtrekt uit het zuiden van Libanon. In het akkoord staat ook dat er in dat zuiden proefzones komen die volledig onder controle zullen vallen van het Libanese leger, dat beide landen zelf hun toekomstige relatie willen bepalen zonder inmenging van andere versta Hezbollah, en dat er over enkele weken voort wordt onderhandeld over een allesomvattend vredesakkoord.
2: Ja, en heeft dit kans op slagen, denk je?
7: Het lijkt een erg broos akkoord, omdat het afwachten is hoe Hezbollah, dat niet bij de gesprekken betrokken was, zal reageren. En zoals gezegd, eigenlijk was er al een staakt het vuren, maar ondertussen is het Israëlische leger de voorbije maanden wel steeds dieper in Libanon binnengedrongen, vallen er alle dagen doden en blijft Hezbollah raketten afschieten op het noorden van Israël. Ook vanmorgen zijn trouwens aan beide kanten al opnieuw luchtaanvallen gemeld.
2: Els, dankjewel. En intussen zijn bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zeker 8 en mogelijk 9 mensen om het leven gekomen. Bij de doden zijn ook 4 kinderen. De slachtoffers vielen bij bombardementen op een aantal appartementsgebouwen en op een huis in een vluchtelingenkamp. Er zijn ook zeker 15 gewonden. Mogelijk loopt dat aantal nog op, want de reddingsoperaties zijn nog altijd aan de gang. Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs zijn de halve finalisten bij de mannen bekend. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finale. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Ik heb nog het weer voor u vanmiddag. Wisselvallig en winderig met buien en kans op onweer. Maxima tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Ook zaterdag nog buien en tot 20 graden. Zondag zou dan meestal droog blijven en dan halen we tot 18 graden. De prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum, dat zat vooraan in het nieuws. Die prijs blijft stijgen. Volgens ouderenvereniging Okra betalen bewoners nu gemiddeld zo'n €2.300 per maand. Zo'n €600 meer dan een gemiddeld pensioen. Meer details vindt u ook in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. In februari 2027 keert het Béjart Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende met Set Danse Grec en Béjart et nous. Een meeslepende reis doorheen Maurice Béjart zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara. Met Greet Samien.

0: Drie delen uit de Suite Platée van Jean-Philippe Rameau. En dat is een selectie uit zijn gelijknamige opera over de onaantrekkelijke moerasnimf Platée. Het is donderdag en dus staat er weer een nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek klaar. Eentje waar u het niet droog bij gaat kunnen houden, want Clara en Sander hebben het over Flow My Tears, de tearjerker van John Dowland, de oervader van de singer-songwriters. En die melodie van Flow My Tears heeft hij blijkbaar verschillende keren opnieuw gebruikt in één bundel.
1: John Dowland heeft dus onwaarschijnlijk veel muziek geschreven. Maar die bundel, Lacrimae Seven Tears, vind ik wel echt een van zijn mooiste. Want daarin gaat hij dus ook weer opnieuw verder met die melodie van Flow My Tears. Maar hij maakt daar dan elke keer weer een soort van variant op. En dat zijn dus echt de zeven verschillende soorten tranen die we daar te horen krijgen. Wist je dat?
2: Zeven verschillende soorten tranen?
1: Ja, je hebt blijkbaar oude tranen.
2: Ja.
1: Je hebt nieuwe oude tranen.
2: Nieuwe oude tranen.
1: Ja, die heb je ook. Zuchtende tranen, triestige tranen, geforceerde tranen, die ken ik ook. Liefdestranen, uiteraard. Mm-hmm. En uiteindelijk heb je ook echte tranen. Ja. Dus volgende keer wanneer je aan het huilen bent, Sander, moet je je dat echt eens afvragen. Wat voor tranen zijn dit? Zijn dit oude tranen? Nieuwe oude tranen? Of ben ik een beetje aan het forceren?
2: Het zijn zuchtende tranen.

Flow My Tears van John Dowland in de nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek met huilenbalkjes Clara en Sander. Nu te beluisteren op VRT Max en hou uw zakdoeken klaar nu.

Flow My Tears, de evergreen van John Dowland. Hier in 1979 gezongen door de oervader der contratenoren, Alfred Deller. De stem die componisten als Henry Purcell en John Dowland na eeuwen van stilte weer op de kaart zetten. En zo is het bijna half negen.

0: Antonio Rossetti's Concerto voor twee horens en orkest. Dat waren Bart Arbeid en Gijs Lakeul en het Freiburger Barokorkest. Het is 8:30. Dag Lode, goedemorgen.
1: Greet, goedemorgen.
0: Lode, de prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen.
1: Ja, dat zit vooraan in het nieuws al de hele ochtend. Dat blijkt uit de nieuwste barometer van ouderenvereniging Okra. Bewoners betalen nu gemiddeld zo'n €2.350 per maand voor een kamer in een woonzorgcentrum. En dat is bijna €600 meer dan het gemiddelde netto-pensioen. Dus dat betekent dat veel mensen dat verschil gewoon moeten bijpassen. Okra pleit voor inkomens- en vermogensgerelateerde tarieven in de ouderenzorg. Werkende moeders die met een partner samenwonen hebben meer dan dubbel zoveel kans dan vaders om uit te vallen met psychische problemen, zoals een burn-out of een depressie. Dat blijkt uit een analyse door de onafhankelijke ziekenfondsen. Moeders onderbreken na de geboorte vaak hun loopbaan en de zorg voor de kinderen komt vaak ook op hun schouders terecht. Dat zijn de verklaringen. En Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een nieuw staakt het vuren. Dat melden beide landen en de Verenigde Staten in een gezamenlijke verklaring. Aan het akkoord zijn wel een hele race voorwaarden verbonden. Zo moet Hezbollah Israël niet meer onder vuur nemen en zich volledig terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Vandaag wisselvallig en winderig met buien en kans op onweer. Maxima tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Ook zaterdag nog buien en tot 20 graden. Zondag zou dan meestal droog worden en dan halen we zo'n 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
2: Smak, blik terug op Chambre d'Ami. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.

Morning Song, Maytime in Sussex. Muziek die Arnold Bax in 1947 schreef. Hij woonde toen in Sussex en hij was Master of the King's Music. Deze Morning Song was een gelegenheidswerk voor de 21ste verjaardag van de toen nog prinses Elizabeth. En dit is Dinah Shore.

0: Dinah Shore in 1962 met een medley van een paar bekende jazznummers.
1: Espresso.
0: Emilia Clarke. Als u niet van fantasy houdt, dan doet die naam misschien niet meteen een belletje rinkelen. Maar misschien wel als ik zeg dat dit de actrice is die 8 jaar lang de rol van de witharige Mother of Dragons, Daenerys Targaryen, speelde in de reeks Game of Thrones. Voilà, nu bent u mee. Maar je zal haar niet zo snel meer op een draak zien zitten, want nu duikt Emilia Clarke op in een heel ander universum. In de nieuwe spy thriller Ponies. En wat opvalt, deze reeks is vrouwelijk, grappig, maar ook ernstig en gevaarlijk tegelijk. Onze filmjournalist Robin Broos heeft de serie al kunnen bekijken. Dag Robin.
2: Goedemorgen.
0: Ponies, vertel mij, waar gaat dit over?
2: Ponies, dat klinkt alsof het gaat over gekke paardjes of zo, maar nee, het speelt zich af in 1977 in Moskou, dat is het hart van de Koude Oorlog, en we volgen twee Amerikaanse vrouwen, Beatrice, dus gespeeld door die Emilia Clarke, en Twila, gespeeld door Hayley Lou Richardson, die je kan kennen van het tweede seizoen van The White Lotus, of ik doe maar even aan namedropping. Mm-hmm. En die twee vrouwen zijn allebei, los van elkaar getrouwd met mannen, die zeggen dat ze voor de Amerikaanse overheid werken, op de Amerikaanse ambassade in Rusland. Maar je hebt al heel snel door, ja, dat zijn eigenlijk spionnen in de Sovjet-Unie. Tot op kerstdag 1976 beide mannen toevallig om het leven komen in een vliegtuigcrash. Mm-hmm. En het enige dat we eigenlijk zeker weten is, ja, die mannen zijn dood en die vrouwen blijven alleen over. Maar wat er daar gebeurd is, daar houdt iedereen de lippen over stijf. Nu, wat doen ze bij de CIA intussen? In plaats van die vrouwen terug naar huis te sturen, vragen ze die, ja, maar jullie spreken Russisch, jullie zitten al in Moskou, jullie hebben een dekmantel als diplomatenvrouwen. Blijf alsjeblieft voor ons werken. Dus die twee weduwen worden plots op hun beurt spionnen. En dat is waar het verhaal echt begint.
0: Oké. Okay. Ja, dat klinkt behoorlijk donker allemaal, maar ik las ook dat het een grappige serie is.
2: Ja, dat is eigenlijk het geniale ervan. De reeks balanceert, ja, eigenlijk tussen iets wat heel erg moeilijk is. Het is tegelijk inderdaad zo een psy-thriller. Het is echt met gevaar, met een hele grote emotionele inzet ook. Maar aan de andere kant, ja, zit er veel humor in. Die vrouwen noemen zichzelf ponies. En ponies, dat is een soort van acroniem voor persons of no interest. Waarmee ze dus eigenlijk aangeven van, ja, wij zijn hier totaal niet belangrijk.
0: Terwijl je ook persons of interest hebt, die moeten geschaduwd worden.
2: Ja, zo absoluut. Ja, zeker dan in die spionnenwereld gaat dat dan meestal daarover.
0: Ja, maar dit zijn dus persons of no interest ponies. Oké. Okay. En hoe brengt Emilia Clarke het er hier vanaf? Kan je loskomen van de drakenmoeder?
2: Ik heb daar niet zoveel moeite mee, omdat ik ook Game of Thrones niet heb kunnen uitkijken. Maar dat geheel terzijde. Het is wel iets helemaal anders, maar je voelt wel dat het is een actrice die het gewend is om heel grote dingen te doen. Mm-hmm. En haar rol is heel interessant. Ze speelt eigenlijk een heel voorzichtig personage, een heel intellectueel personage, zeer rechtlijnig. Terwijl haar tegenspeelster, Richardson, die speelt een personage die echt tegenovergestelde is. Die vrouw is heel kordaat, brutaal, heel moedig, fel, impulsief ook. En dat maakt, ja, het feit dat die personages anders zijn, maakt ze natuurlijk een heel interessante combinatie. Mm-hmm. En de chemie tussen hun twee, als actrices dan, het is een soort van buddy comedy geworden. En ze doen elkaar eigenlijk lachen. En dat maakt het bij momenten heel erg funny, sarcastisch, scherpe tong. Je gelooft ze ook. En vind ik ook wel belangrijk, je gelooft ook wat je ziet. Het is niet gewoon we gaan het tegen een of ander decor steken, alsof het lijkt op de jaren 70.
0: Want het is niet in Moskou gedraaid.
2: Nee, daar hebben ze uiteraard geen toestemming voor gekregen. Maar Budapest is een goede stand-in geworden. Ja. De kostuums zijn mooi aangepast, decor, cinematografie, alles roept die jaren 70 op. Roept ook die vibe op van, ja, de Sovjet-Unie. En net die authenticiteit maakt dat je heel snel mee in zo'n verhaal stapt.
0: Mm-hmm. Het speelt zich af in de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog. Dus ja, zijn de Russen

0: alweer de obligate vijand, zeg maar?
1: Wel, nee. En dat is iets wat ik vind dat de reeks wel heel erg goed doet. Je hebt bijvoorbeeld de KGB, je hebt dan iemand dat daarvoor werkt. Hè. De boze Rus. Het zou heel gemakkelijk zijn mocht die worden weggezet als de boze Rus. Mm. Maar het is iemand die heel erg gelaagd is, die ook een motief heeft waarom hij zich zo gedraagt. Een complex figuur. Het is dus echt niet zo van, oh, het is Amerika versus Rusland en Rusland is slecht. Dat had het kunnen zijn. En de makers hebben duidelijk besloten van, dat is voor ons veel te simpel. Nee, eigenlijk waar het echt over gaat, is ja, twee vrouwen in een zeer ingewikkelde situatie, in een land waar ze eigenlijk niemand kunnen vertrouwen, zowel Amerikanen als Russen, want ja, eigenlijk wordt dan ook gewoon heel veel wijsgemaakt door de Amerikaanse overheid. En de spanning zit denk ik ergens in die morele grijze zone, dat ze zo nooit helemaal weten van ja, wat is nu wat, wie moet ik hier vertrouwen? Mm-hmm. Iedereen is potentieel gevaarlijk, ik kan niemand vertrouwen en dat is denk ik net iets meer waar spionage over gaat, eerder dan het is zwart of wit.
0: Ja. Dus ik voel je misschien wel zeggen, dit is een aanrader, Robin.
1: Zeker, ja. Als je houdt van dit genre of van dit soort van tijdsdocumenten, ja, absoluut. Maar ook als je gewoon graag eens fictie ziet met twee heel sterke vrouwelijke hoofdrollen, dan denk ik dat dit echt wel gesneden koek is. Het is ja, buddy comedies, zoals we dat dan noemen, met twee vrouwen in de hoofdrol, dat bestaat eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Dus dit is, alleen daarom al voelt het als heel fris aan, ook al speelt het zich toevallig 50 jaar geleden af.
0: En al 8 afleveringen liever van Ponies staan op Prime Video. Dankjewel om ze allemaal alles te bekijken voor ons, Robin.
1: Merci. Met veel plezier.

Paraguaçu van Chiquinha Gonzaga met Gaël Solal op gitaar en l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Zo, ik ben uitverteld voor vandaag, hier in Espresso Talk. Tine de Donder neemt het hier over naar het nieuws en de krantencommentaren. Ik wens u nog een mooie dag hier bij Clara en graag tot morgen vroeg.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Werkende moeders die met een partner samenwonen hebben meer dan dubbel zoveel kans als vaders om uit te vallen met mentale problemen, zoals bijvoorbeeld een burn-out of een depressie. Dat blijkt uit een analyse door de onafhankelijke ziekenfondsen bij hun leden en het staat in de Standaard. Een van de verklaringen is dat vrouwen veel meer zorg en huishoudelijke taken op zich nemen dan mannen. En ook tussen alleenstaande vaders en moeders is de kloof groot, zegt onderzoeker Katrien Dereu.
1: Het is echt ook die normen en waarden die ook in onszelf zitten. Van ja, vaders gaan gemakkelijker zeggen van ja, ik ga mijn werk blijven doen, omdat ze zichzelf meer als kostwinner gaan zien. En het kind gaat dan ja, opgevangen worden door mensen die dichtbij hen staan of door de opvang. Maar dus ja, het zijn echt die gendernormen en waarden die echt onze parten spelen.
0: De onafhankelijke ziekenfondsen pleiten er onder meer voor om vaders te stimuleren hun geboorteverlof op te nemen. Binnen sommige bedrijven ligt dat nog erg moeilijk. De prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen. Volgens de nieuwste barometer van de ouderenvereniging Okra betalen bewoners nu gemiddeld zo'n €2.350 per maand. In commerciële woonzorgcentra is dat nog €200 per maand meer. Op deze manier wordt het verschil met de pensioenen te groot, zegt Herman Vonk van Okra.
2: Dat betekent dat een gemiddelde werknemer in een gemiddeld woonzorgcentrum elke maand €758 moet bijbetalen, alleen maar om de kost van het woonzorgcentrum te kunnen betalen. We zien ook dat die prijzen sterker gestegen zijn dan de pensioenen het afgelopen jaar. En die spanning tussen gemiddelde pensioenen en de gemiddelde kost van een woonzorgcentrum, die wordt daardoor toch erg groot.
0: De gemiddelde prijs voor nieuwe bewoners steeg het afgelopen jaar met 2,8%, terwijl de pensioenen met 2% stegen. Okra pleit voor inkomens- en vermogensgerelateerde tarieven in de ouderenzorg. De staking bij Volvo-toeleverancier Plasman, die bumpers maakt, blijft duren. Nieuwe onderhandelingen gisteravond brachten geen akkoord tussen de directie en de vakbonden. Intussen zijn zowat 4.500 werknemers van Volvo in Gent economisch werkloos, tot de arbeiders van Plasman weer aan het werk gaan. Bij Volvo is de ochtendshift van vandaag geschrapt. Men gaat er bij de autobouwer van uit dat ook de andere shifts vandaag worden geannuleerd. En ook morgen ligt de productielijn zo goed als stil. Op de Krim, het door Rusland geannexeerde schiereiland in het zuiden van Oekraïne, zijn vannacht bij verschillende Oekraïnse luchtaanvallen 4 doden en 10 gewonden gevallen. De meeste slachtoffers vielen in de stad Simferopol, waar een gebouw werd gebombardeerd. Maar er werd ook een pendeltrein geraakt door een drone. Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een nieuw staakt het vuren. Dat melden beide landen en de Verenigde Staten in een gezamenlijke verklaring. Aan het akkoord zijn wel veel voorwaarden verbonden, zegt collega Els Ailes.
3: Beide landen zeggen opnieuw dat ze de gevechten willen stoppen, maar pas als Hezbollah Israël niet meer onder vuur neemt en zich volledig terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Israël en Libanon zeggen ook dat ze zelf hun toekomstige relatie willen bepalen zonder inmenging van buitenaf. Het is afwachten hoe realistisch dat is, want Hezbollah was niet betrokken bij de gesprekken en heeft ook nog niet gereageerd. En er was eigenlijk al weken een bestand, maar dat werd voortdurend geschonden en er vallen alle dagen doden.
0: En de Nederlandse politie onderzoekt een grote zedenzaak waarin een aantal mannen vrouwen gedrogeerd en verkracht zou hebben. Ze zouden daar ook filmpjes van hebben gemaakt en die in chatgroepen hebben gedeeld. Het is nog niet duidelijk hoeveel daders er zijn en ook niet hoeveel vrouwen slachtoffer werden. De politie verdenkt wel zeker 8 mannen van strafbare feiten en die zouden tussen 21 en 51 jaar oud zijn. Er zijn al arrestaties gebeurd, 1 man zit nog vast en er werden ook verdovende middelen en wapens teruggevonden. De politie kwam de zaak op het spoor na tips van collega's uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daar hebben agenten chatgroepen ontdekt waarin mannen tips gaven over hoe je vrouwen het best kan drogeren om ze daarna te misbruiken. Vandaag wisselvallig en winderig weer met buien en kans op onweer tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, ook zaterdag nog buien en een graad of 20. Zondag zou dan meestal droog blijven en dan halen we nog tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: Het busongeval in Buggenhout was een vermijdbaar tragisch ongeluk. Dat schrijft Bart Eekhout in De Morgen. We moeten een onderscheid durven maken tussen schuld en rekenschap. De schuld lag misschien bij de chauffeur, maar er is ook een beleidsverantwoordelijkheid. Voor een systeem waarbij de lijn het schoolvervoer uitbesteedt aan de goedkoopste onderaannemers, met beperkte veiligheidscontroles en klachten die van de ene administratie naar de andere verhuizen. De risico's van het schoolvervoer zijn al jarenlang bekend. Er is nu geen enkel excuus meer om ze niet op te lossen. Het drama werpt een scherp licht op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Elke dag moeten 45.000 leerlingen met een busje worden opgehaald. Maar de lijn geeft het geld door aan onderaannemers die nauwelijks verantwoording afleggen. In het Nieuwsblad schrijft Hannes Heindriks dat twee N-VA-ministers de hete aardappel doorschuiven ten koste van kwetsbare kinderen. Ministers Demir en De Ridder ruzien over wie het dossier overneemt, terwijl de overstap van mobiliteit naar onderwijs al bij de start van de Vlaamse regering was afgesproken. Buggenhout legt bloot hoe iedereen zijn handen aftrekt van een essentiële maatschappelijke opdracht. De Europese Commissie wijst België erop dat het begrotingsproblemen best oplost via economische groei. Dat vraagt een brede aanpak, schrijft Bart Haak in De Tijd. Beter onderwijs, slimmere belastingen, vlottere mobiliteit en meer internationale handel. Maar in de Belgische politiek zijn lokale lobbygroepen te sterk, is de samenleving te risico-avers en ontbreekt optimisme over wat werk en innovatie kunnen opleveren. We moeten stoppen om in begrotingsdiscussies te kiezen voor snelle opbrengsten en durven de noodzaak van de hervorming zelf voluit te verdedigen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen riep zijn sympathisanten op de CM te verlaten voor het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. Die oproep was niet zijn beste zet, schrijft Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. Diependalen heeft als minister-president niets te zeggen over ziekenfondsen. Bovendien haalt Diependalen uit naar de mutualiteiten, maar maakt tegelijk reclame voor een mutualiteit. Zijn ziekenfondsen dan oké als ze Vlaams zijn? De kritiek van N-VA op de ziekenfondsen is vaak terecht. Maar over wat er in de plaats moet komen, is duidelijk nog denkwerk nodig. Zelfde onderwerp bij Bart Brinkman in De Standaard. Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zou de waarde van N-VA het dichtst benaderen, vindt Diependalen. Die uitlating is vreemd, nu mutualiteiten net concurreren op dienstverlening en toegankelijkheid. Pleidooien om vakbonden en mutualiteiten te kortwieken klinken zelden onderbouwd, want het is allerminst zeker dat de overheid dat efficiënter en goedkoper kan. Het middenveld geeft Vlaanderen kleur, het verbindt burgers met de politiek en houdt mensen weg van extremistische avonturen. Vlaanderen moet dat middenveld koesteren, niet uitkleden. Naar Timmy van Diepen in het laatste nieuws. De luchtverkeersleiders van Skies legden dinsdag urenlang het luchtruim plat, terwijl ze horen bij de best betaalde ambtenaren van het land. Wat deze staking wraakroepend maakt, het ging nauwelijks over veiligheidszorgen, maar over een nieuwe werkplek. De vakbonden hadden daarvoor al een opslag van gemiddeld 16% onderhandeld, plus extra voordelen. Een vervroegd pensioen op 55, dat kan toch niet de enige oplossing zijn voor wie grote verantwoordelijkheid draagt. Wie goed wordt gespijst met overheidsgeld, moet ook aan het grotere belang denken. Minister Zowel Demir wil het onderwijs in een rotvaart hervormen en dat botst op de limieten van scholen. Meer dan 1600 schooldirecteurs ondertekenden een open brief met de vraag om meer tijd en inspraak. Adriaan Kartuifels schrijft in het Belang van Limburg dat de richting wel juist zit. Terug naar kennis, meer lestijd, focus op Nederlands. Maar de directeurs vinden dat Demir te veel van bovenaf beveelt en niet naar hen luistert, waardoor het vertrouwen keldert. Aan de plannen hoeft niets te veranderen. Alleen de uitvoering en de betrokkenheid van het onderwijsveld moeten beter. Het is donderdag 4 juni, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.
4: Ampersand met Tine de Donder.
6: Een goeiemorgen. Vandaag 4 juni, dat is de verjaardag van Cecilia Bartoli. Zij mag 60 kaarsjes uitblazen. Ze is niet alleen een fantastische sopraan, maar ze is ook een soort muziekdetectieve. Iemand die graag muziek opneemt die niet zo gekend is. En zo heb ik hier eentje klaarstaan om vandaag mee te beginnen. Het komt van haar album Sint-Petersburg. En we horen hier ook Cecilia Bartoli in het Russisch.

Cecilia Bartoli met het orkest I Barocchisti onder leiding van Diego Fasolis in muziek van Herman Friedrich Raupach. Dat was een Duitse componist die naar het Russische Hof in Sint-Petersburg gehaald was om daar zo'n beetje hofcultuur bij te brengen of die bij te schaven. De operas die hij schreef, die Raupach, die zijn compleet in de vergetelheid geraakt, maar dankzij Cecilia Bartoli heeft de wereld die kunnen herontdekken. En dat is ons thema van vandaag. Ik ben op zoek naar artiesten die ons nieuwe klassieke muziek lieten ontdekken. Onbekende componisten misschien, vergeten repertoire. Dat is heel breed, daar ben ik me van bewust. We zijn dan ook heel benieuwd waar wij allemaal gaan uitkomen deze voormiddag. Al uw suggesties zijn welkom via de Clara-app of via ampersand@clara.be. En wij luisteren ondertussen naar Jordi Savall, die is ook altijd op zoek naar origineel repertoire.

De Capella Real van Catalunya met het ensemble 21 onder leiding van Jordi Savall in een romance van de Spaanse componist Francisco de Salinas. Een niet zo gekende 16e-eeuwse organist die ook blind was. Clavecinist Jean Rondeau is ook iemand die zo graag een beetje in vergeten repertoire duikt. Op zo goed als al zijn cd's zijn wel onbekendere namen te vinden. Zo heb ik hier twee voorbeelden van twee verschillende cd's. Eerst speelt hij een stukje van Giovanni Picci en daarna van Pancras Royer.

Jean Rondeau in muziek van Pancras Royer. Wij zijn hier vandaag in Ampersand op zoek naar vergeten repertoire. Iets wat u ontdekt heeft dankzij een artiest die muziek uitgebracht heeft. Al uw suggesties zijn welkom via de Clara-app of via ampersand.clara.be. En ik kreeg hier net een bericht van Bruno. Die stelt pianist Javier Perianes voor. Want die heeft de vergeten 18e-eeuwse Spaanse componist Manuel Blasco de Nebra opnieuw onder de aandacht gebracht. Met een wondermooie opname van zijn pianosonates. Bruno schrijft, die opname was voor mij een echte revelatie. Het is een cd die ik grijs gedraaid heb. Zijn suggestie? Dit adagio uit de eerste sonate.

Javier Periana speelde een deel van een sonate van Manuel Blasco de Nebra. Dan een mail van Mark. Hij dacht aan een componist die veel meer gehoord zou mogen worden, Pavel Haas. Hij behoort tot die groep componisten die de Theresien-componisten genoemd werden, vernoemd naar die bijzonder beladen plek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar ontstond toch ook een indrukwekkend muzikaal en artistiek leven, schrijft Mark. Maar voor nu vraagt hij graag iets van Pavel Haas van zijn periode voor Theresien. Toch niet zo bekend. Iets uit het tweede strijkkwartet, dat heet Van de Apenbergen.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
3: Clara Live.

Pavel Haas-kwartet speelde een deel van zijn tweede strijkkwartet. Mieke heeft ook nog een mooi verhaal. In 1963 maakte zij kennis met Heinrich Schütz op een muziekstudieweek van de Halewijn Stichting. Schütz, zijn muziek was toen nog bijna onbekend, maar zij vond het

Betoverend. En de liefde voor Schütz heeft haar nooit meer verlaten. Mieke schrijft nog: als ik op een onbewoond eiland één cd zou mogen meenemen, dan zouden het wellicht Schütz en kleine geistliche concerten zijn. Door de oorlogsomstandigheden zijn het meestal bescheiden composities, maar des te aangrijpender. Als ik dan toch moet kiezen, ich bin jung gewesen und bin alt geworden. Want dat is erg toepasselijk op mijn leeftijd.

Ich bin jung gewesen und alt geworden van Heinrich Schütz door het Tolzer Knapenkoor. Constant die schreef nog... Ja, we zouden hier een hele voormiddag kunnen vullen met Howard Shelley en het Tasmanian Symphony Orchestra, want Shelley die heeft ook heel wat onbekende pianoconcerti opgenomen. Waar vindt die man toch allemaal die onbekende muziek, schrijft hij. Kiezen jullie er zelf maar eentje? Wel, Constant, dan gaan wij voor dit van Alois Schmidt.

0: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil Wegovy, dat is een medicijn tegen obesitas, niet terugbetalen. Hij volgt daarmee het advies van het RISIF. Wegovy is te vergelijken met het bekende Ozempic, maar bevat een hogere dosis. De minister wil het dus niet terugbetalen omdat het geneesmiddelenbudget dat niet aan kan. Endocrinoloog Chantal Mathieu vindt dat jammer, maar begrijpt het ook wel.
1: Wij zijn ons zeer bewust van de economische realiteit van ons land. Wij zijn eerst en vooral al heel hard bedroefd over de zeer beperkte terugbetaling die we hebben bij mensen met type 2 diabetes. Dus het is allemaal kwestie van prioriteit. En ja, de minister kan ook maar het geld uitgeven dat hij heeft. En dat is droevig, maar mensen moeten zich realiseren, ja, dat het geld zal op zijn.
0: Werkende moeders hebben meer dan dubbel zoveel kans als vaders om uit te vallen met mentale problemen, zoals een burn-out of een depressie. Dat blijkt uit een analyse door de onafhankelijke ziekenfondsen bij hun leden. Een van de verklaringen is dat vrouwen veel meer zorg en huishoudelijke taken op zich nemen dan mannen. De onafhankelijke ziekenfondsen pleiten voor een betere kinderopvang, flexibeler ouderschapsverlof en ze willen ook dat vaders vaker hun geboorteverlof kunnen opnemen, dat zegt onderzoekster Katrien de Reu.
2: We weten als dat wordt opgenomen door de vader, dat dat een positieve invloed heeft op zowel de mentale gezondheid van de vader, maar ook op de mentale gezondheid en op de arbeidsongeschiktheid van moeders en dat op een zeer lange termijn. Dus vaders moeten dat kunnen opnemen zonder dat ze op het werk bekeken worden als iemand die minder gemotiveerd is. Dus dat is wel een heel belangrijke sleutel.
0: De gemeente Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen opent een rouwregister voor Margriet Hermans. Oud-Turnhout was de thuisgemeente voor de zangeres en mediafiguur. Vanaf 1:00 vanmiddag kunnen mensen er een boodschap achterlaten voor hun familie en nabestaanden. En ook online kan er steun betuigd worden. Margriet Hermans is gisteren overleden, ze werd 62. De Nederlandse politie onderzoekt een groot zedenonderzoek waarin een aantal mannen vrouwen gedrogeerd zouden hebben en verkracht zouden hebben. Ze zouden daar ook filmpjes van hebben gemaakt en in chatgroepen hebben gedeeld. Het is nog niet duidelijk hoeveel daders er zijn en ook om hoeveel vrouwen het gaat. De politie verdenkt wel zeker 8 mannen van strafbare feiten. Die zouden tussen 21 en 51 jaar oud zijn. Er zijn ook al verschillende arrestaties gebeurd. 1 man zit nog vast en er worden ook verdovende middelen en wapens gevonden. De politie kwam de zaak op het spoor na tips van collega's uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daar hadden agenten chatgroepen ontdekt waarin mannen tips geven over hoe je vrouwen het best kan drogeren en om ze daarna te misbruiken. Op de Krim, op het door Rusland geannexeerde Schiereiland in het zuiden van Oekraïne, zijn vannacht bij verschillende Oekraïnse luchtaanvallen 4 doden en 10 gewonden gevallen. De meeste slachtoffers vielen in de stad Simferopol, waarbij een gebouw werd gebombardeerd. Er werd ook een pendeltrein geraakt door een drone. En in Australië is het gebruik van nicotine de afgelopen 10 jaar met 40% toegenomen. En dat is opvallend, want in 2017 verdrievoudigde de Australische regering de prijs van tabak nog. Een pakje sigaretten kost er nu zo'n €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen. Maar in de praktijk daarvan stijgt het nicotinegebruik dus. Dat zou te wijten zijn aan de illegale handel in tabak, waar de prijs niet is gestegen. Zo'n 80% van de rokende Australiërs zou nu sigaretten kopen op de zwarte markt. Vandaag wisselvallig en winderig met buien, kans op onweer ook, tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, ook zaterdag nog buien en tot 20 graden. Zondag zou het dan meestal droog blijven en dan halen we tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Tine de Donder.
4: Een goeiemorgen. Nieuwsgierigheid, dat is voor een muzikant misschien wel een van de mooiste eigenschappen. Want hoe anders zou de klassieke muziekwereld eruit gezien hebben als niemand ooit de moeite had genomen om in die stoffige archieven te duiken? Dat is ook hoe de volgende muziek bij ons is gekomen. De Franse barokcomponist Jean-Benjamin de Laborde die heeft een vergeten opera opgegraven. Titis et Pélée. En hij gaf die een nieuw leven aan het hof van Lodewijk XV. En Reinhold van Mechelen bracht die dan weer bij ons, de luisteraars.

Reinoud van Mechelen met het ensemble A Nocte Temporis in muziek van Benjamin de Laborde. Past perfect bij ons thema van vandaag, namelijk vergeten of onbekende muziek weer onder de aandacht brengen. Anne, die denkt hierbij aan Florian Heyerik. Die heeft de vergeten componist Christoph Graupner terug op de kaart gezet. Graupner was in zijn tijd wel een belangrijke componist, maar hij stond helemaal in de schaduw van Johann Sebastian Bach en zo is hij toch een beetje vergeten geraakt. Florian Heyerik heeft er zijn doctoraat over gemaakt en brengt hem steeds opnieuw in de actualiteit. Daarom graag een stukje Graupner door Il Gardellino onder leiding van Florian Heyerik.

Il Gardelino onder leiding van Florian Heirik in muziek van Christoph Graupner. Arlet die schrijft, wat een heerlijk thema, dit is mijn stokpaardje. Ze heeft een hele lijst van suggesties doorgestuurd. En daaruit kies ik dan toch iets van Cecilia Bartoli, want ja, vandaag vieren we toch haar 60ste verjaardag. Arlet die schrijft, La Bartoli die opende voor mij de mysterieuze wereld van de castraten. Uit haar cd Sacrificium is Son qual nave van Riccardo Broschi een echte topper.

Cecilia Bartoli in Son qual nave van Riccardo Bosci. Philippe Jaroussky is ook iemand die graag op zoek gaat naar minder bekende parels uit de barok. Dit is bijvoorbeeld iets van Benedetto Ferrari.

Philippe Chagouski in een aria uit La Vanità del Mondo van Pietro Torri. Concerto Köln heeft ook een aantal cd's uitgebracht met minder bekende componisten. Daarop vinden we dit deel van een symfonie van Antonio Rossetti.

Concerto Köln in het Allegro uit een symfonie van Antonio Rossetti. Ik kreeg een bericht van Stefan. Die heeft het altijd vreemd gevonden dat het werk van Karl Amadeus Hartmann in de vergetelheid is geraakt. In het Duitsland na de Tweede Wereldoorlog werden allerlei figuren met een nazi-verleden wel opgevist. Hun fouten zag men graag over het hoofd, maar Hartmann niet. Hij compromitteerde zich niet. Hij bleef op de achtergrond werken. Zijn stijl is vooral helder en transparant, zonder inhoud op te geven, schrijft Stefan. Hij verdient zeker ook vandaag om nog eens opgevist te worden. Dit is een toccata en fuga voor piano van hem.

De Duitse pianist Benedikt Köhlen, die speelt wel vaker minder gekend Duits repertoire. Hier hoorden we hem in muziek van Karel Amadeus Hartman. En uw suggesties, die zijn ook nog altijd welkom. En welke artiest heeft u nieuwe klassieke muziek laten ontdekken van misschien wel een onbekende componist of vergeten repertoire? Dat kan ook. Arnold heeft gemaild. Hij zegt, we kunnen in dit thema toch echt niet om het Huelga's ensemble heen. Paul van Nevel en de zijnen die zetten zich al jarenlang in om onbekende partituren bekend te maken. Een duidelijk voorbeeld van een meesterlijke compositie door hen op cd gebracht is deze Missa van Blasius Amon.

Oelgas Ensemble in muziek van Blasius Amon. Het was een van de ontdekkingen van 2024. En straks gaan wij nog een uurtje door met bijzondere ontdekkingen. Tot zo!

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Aan het Centraal Station in Brussel voeren mensen uit de zorg- en de welzijnssector actie. Ze vragen aan de Vlaamse en federale regeringen dringend investeringen in de zorg. Olivier Remy van de christelijke vakbond ACV Puls.
1: Voor ons is het uitgesloten dat zeker in Vlaanderen en zeker federaal er ook bespaard zou worden op de zorg. Dat is niet verantwoord, want achter die besparingen zitten patiënten, ouderen, zitten kinderen. 600.000 mensen in België werken in zorg, welzijn en cultuur. Dus de gevolgen zullen echt wel voelbaar zijn. Dus vandaar, we aanvaarden geen besparingen. We willen investeringen. En als het nodig is, dan zullen wij in het najaar met harder, veel grotere acties terugkomen.
0: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil Wegovy, een medicijn tegen obesitas, niet terugbetalen. Hij volgt daarmee het advies van het RISIF. Wegovy is vergelijkbaar met het bekende Ozempic, maar bevat een hogere dosis. Maar de minister wil het dus niet terugbetalen omdat het geneesmiddelenbudget dat niet aan kan. Endocrinoloog Chantal Mathieu vindt dat jammer, maar begrijpt het ook wel.
2: Wij zijn ons zeer bewust van de economische realiteit van ons land. Wij zijn eerst en vooral al heel hard bedroefd over de zeer beperkte terugbetaling die we hebben bij mensen met type 2 diabetes. Dus het is allemaal kwestie van prioriteit. En ja, de minister kan ook maar het geld uitgeven dat hij heeft. En dat is droevig, maar mensen moeten zich realiseren, ja, dat het geld zal op zijn.
0: De gemeente Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen opent een rouwregister voor Margriet Hermans. Zij is gisteren overleden na een korte strijd tegen kanker. Oud-Turnhout was de thuisgemeente van Margriet Hermans. Vanaf 1 uur vanmiddag kunnen mensen er een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Ook online kan je je steun betuigen. Margriet Hermans was 72. En in Nederland is schrijfster Lieke Marsman overleden. Zij werd 35. Marsman is nog dichter des vaderlands geweest in Nederland. Ze schreef zowel gedichten als boeken, onder meer over haar ziekte. Ze leed aan een zeldzame vorm van kraakbeenkanker. Vorig jaar werd ze nog bekroond voor haar hele oeuvre. Israël zal het zuiden van Libanon onder vuur blijven nemen, ondanks de Amerikaanse aankondiging van morgen dat Israël en Libanon een staakt het vuren hebben afgesproken. Dat zegt de Israëlische defensieminister Katz. Volgens het Libanese Nationale Persbureau heeft het Israëlische leger vanmorgen al opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op 3 plaatsen in het zuiden van Libanon. Het weer vandaag wisselvallig en winderig met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Ook zaterdag nog buien en tot 20 graden dan. Zondag zou het op de meeste plaatsen droog blijven en dan halen we nog 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Tine de Donder.
4: Goedemorgen en welkom terug. Wij gaan verder met muziek van Carlo Monza, een Milanese componist, organist en zanger. Hij was in zijn thuisstad een van de bekendste en meest geliefde componisten van de tweede helft van de 18e eeuw. Een tijdgenoot van Mozart, dus maar vandaag vrijwel vergeten. Toch kunnen we zijn muziek vandaag nog op de radio horen, dankzij dit ensemble Europa Galante.

Europa Galante, onder leiding van Fabio Biondi in de symfonie La Tempesta di Mare van Carlo Monza. Sabine die wil graag deze voormiddag muziek van Georg Österreich laten horen. Meer bepaald, Ich bin die Auferstehung und das Leben uit de recente cd van Musica Gloria. Een ensemble onder artistieke leiding van Beniamino Paganini en Nele Vertomme, allebei gewezen twintigers bij Clara. Die cd die brengt minder bekend Noord-Duits barokrepertoire van rond 1700 opnieuw tot leven. Dat is allemaal gebaseerd op de rijke manuscriptenverzameling van die Georg Österreich. Zo zet Musica Gloria een vrijwel vergeten muzikale wereld opnieuw in de kijker. Misschien een mooie keuze om eens iets van Georg Österreich zelf te laten horen deze voormiddag.

Nele Vertomme op barokhobo en Beniamino Paganini op clavecimbel met het ensemble Musica Gloria en muziek van Georg Oesterreich. We gaan het een beetje rustiger maken nu. Met de Franse pianist Marc-André Amelin. Dat is ook iemand die zich inzet voor minder gekend repertoire. Zoals dit bijvoorbeeld. Daar heeft hij een heel album van gemaakt. Muziek van Georgi Katsuar.

Marc-André Amelin in minder gekende muziek. Dit laatste kwam uit de troisième recueil de chants van Charles Valentin Alcan. Frank die stuurde nog een mooi verhaal in over Auguste Boek. Die heeft ook heel wat Franstalige liederen geschreven, samen met Jeanne Cuisinier, waar hij waarschijnlijk een relatie mee had. Zij was 25 jaar jonger dan Auguste Boek. Die Cuisinier-liederen die ontstonden toen Jeanne Cuisinier 21 jaar oud was en Auguste Boek toen 46. Maar ze zijn heel discreet gebleven over die relatie, zoals dat hoorde in die tijd. De liederen gaan wel over de liefde en over onmogelijke liefde. En nu komt het, toen Maurice Ravel de partituur zag van een van die liederen, dan zei hij in Brussel, c'est aussi beau que du forêt. Daarom graag een van die liederen die ze samen gemaakt hebben. Dit heet Été.

Marianne Vlieger en Mark Dekker in muziek van Auguste Boek. Nu muziek van het Waalse ensemble Les Agréments. In de tweede helft van de 18e eeuw trok een hele groep getalenteerde componisten uit de zuidelijke Nederlanden naar Parijs en ze maakten daar furoren. Gossec, Gretry, Pieltin en Kresnik. Allemaal Walen, allemaal sterren van hun tijd en allemaal daarna vergeten. En dat is wat het ensemble Les Agréments, onder leiding van Guy Van Waas, wou doen, die uit de vergetelheid halen. Met violist Patrick Cohen, Akenine als solist. We gaan zo eens luisteren naar een deel van een symfonie van Dieudonné Pascal Pieltin.

De Franse violist Patrick Cohen-Akenin met het ensemble Les Agréments in het derde deel het rondo uit een symfonie van Dieudonné Pascal Pieltin. Een suggestie van Trace dan. Het meest gekende verhaal over terug tot leven brengen, dat is toch het verhaal over de Matthäuspassie. De familie Mendelssohn verzamelde, bewaarde en waardeerde partituren van Bach en de jonge Mendelssohn zorgde na 100 jaar voor de heropleving van de Matthäuspassie. Misschien is het mede door hem dat wij nu nog zo intens genieten van dat meesterwerk. Graag hoorde ik Können Tränen meiner Wangen.

Mezzosopraan Anne-Sophie von Otter met het English Baroque Orchestra in Können Tränen meiner Wangen van Johann Sebastian Bach. Het Antwerpse ensemble Ratas del Viejo Mundo nu, onder leiding van luitist Floris de Rijker. Zij zijn ook meester in vergeten repertoire opgraven, liefst zelfs van voor 1650. Zo zijn ze uitgekomen bij een reeks Franse drinkliederen van Jean Boyer. Zo heb ik hier twee voor u klaarstaan.

De Ratas del Viejo Mundo, ratten van de oude wereld, in twee drinkliedjes uit de 17e eeuw van de Parijse componist Jean Boyer. Dadelijk geen drinkliederen meer, maar een frisse Olaf Grondelaars die een rijk gevulde tafel vol muziek heeft klaarstaan in Music Matters. Veel dank voor al uw suggesties in deze ampersand en heel graag tot een volgende keer.

0: Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het is onrustig in het centrum van Brussel door een betoging van scholieren uit het Franstalige onderwijs. En het Openbaar Ministerie is bezorgd over de vrijlating van Freddy Orion met een enkelband. Aan het Centraal Station in Brussel zijn betogers samengekomen om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig middelbaar onderwijs. Zo worden enkele technische en beroepsrichtingen geschrapt. Ja, Truide Marais in Brussel, hoe is de sfeer daar?
1: Ja, best spannend. Al de hele ochtend proberen meer dan 1000 leerlingen uit het Franstalige onderwijs vooral de buurt van het parlement van de Fédération Bruxelles-Wallonie in te nemen. Met veel kabaal en trommels en borden gebeurde dat. De politie hield daar in gevechtsuitrustingen met Friese ruiters de jongeren op afstand. En het gaat er al de hele ochtend echt hevig aan toe, hier in de buurt van het Centraal Station.
0: Oké, dankjewel, Truin. Nog in Brussel is een betoging aan de gang van werknemers uit de zorg- en welzijnssector. Ze waarschuwen de Vlaamse regering om bij de komende begrotingsopmaak niet meer te besparen op zorg, maar om juist veel te investeren. Want de noden zijn hoog, zeggen deze manifestanten.
2: Wij ervaren steeds meer werkdruk, we kunnen steeds minder doen voor de cliënten. Er is veel meer beleid gevoerd dat mensen systematisch uitsluit.
3: Omdat ik in de zorg de laatste 10 jaar nog niet veel heb zien veranderen en als het verandert is het altijd verslechteren en nooit verbeteren.
4: In hoeverre kunnen wij nog kwalitatieve zorg leveren aan mensen die gans hun leven gewerkt hebben, die eigenlijk zorg nodig hebben. Maar als onze regering niet gaat investeren in ouderenzorg, dan gaat dat rampzalig worden binnen enkele jaren.
0: De betoging is een initiatief van de vakbonden uit de openbare diensten en de non-profit sector. Ze roepen de regering op om zo snel mogelijk aan tafel te gaan. Eind 2025 waren er iets minder plaatsen in de kinderopvang dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien. Ook al investeert de Vlaamse regering 200 miljoen euro extra net om extra plaatsen te creëren. Dat er toch minder plaatsen zijn, ligt vooral aan het grote aantal onthaalouders die ermee stoppen. Vorig jaar zijn daar ruim 1300 plaatsen verdwenen. Volgens minister van Welzijn, Caroline Genet, is er beterschap op komst en zullen er de komende jaren 4000 extra plaatsen bijkomen.
5: De daling zet zich in bij de onthaalouders. Die vorm van opvang thuis die wordt minder populair. Vandaar dat we inderdaad investeren in nieuwe onthaalouders. Betere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, ook betere sociale bescherming. En daarnaast investeren we ook gigantisch in nieuwe crèches. We hebben daarvoor in december 4000 plaatsen gegund. Die eigenlijk nu het komende jaar en de volgende jaren invulling moeten krijgen.
0: Er is een vertrouwelijk advies gelekt waarin staat dat seriemoordenaar Freddy Orion een tikkende tijdbom is en daarom best opgesloten blijft. Maandag werd beslist dat Orion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij zal eerst opgevangen worden in een zorgcentrum. Marieke van Kouwenbergen, van waar komt dat negatieve advies en wat staat er precies in?
6: Het gaat om een advies van het Openbaar Ministerie aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank dat Belga kon inkijken. En er staat dus dat Orion een tijdbom zou zijn met een zeer hoog risico op recidive. En het Openbaar Ministerie is ook bezorgd omdat Orion al na 2 à 3 maanden zou kunnen doorstromen naar een laag beveiligde afdeling van het zorgcentrum. Nu, voor alle duidelijkheid, de strafuitvoeringsrechtbank heeft dat advies niet gevolgd. En Walter Dame, de advocaat van Orion, is ook teleurgesteld dat het nu gelekt is.
7: Ja, ik vind dat spijtig, omdat er is een advies gegeven al een lange tijd geleden. En dan heeft de strafuitvoeringsrechtbank geoordeeld dat er geen tikkende tijdbom was, dat er geen probleem was om naar die voorziening te brengen, als er een aantal voorwaarden werden nageleefd. Dus ik vraag me eigenlijk af wie dat zoiets lekt, want het enige dat men wil doen is een soort angstpsychose creëren.
6: De voorbije 20 jaar heeft Orion al verschillende verzoeken tot invrijheidstelling ingediend en die werden toen telkens geweigerd. Hij werd in 1980 veroordeeld voor 6 moorden. Hij kreeg toen doodstraf, maar die werd automatisch omgezet tot levenslang. En nu zou hij dus de gevangenis kunnen verlaten met een enkelband.
0: Marieke, dankjewel. De Nederlandse politie onderzoekt een grote zedenzaak waarin verschillende mannen vrouwen gedrogeerd en verkracht zouden hebben. Ze zouden daar ook filmpjes van gemaakt hebben en die in chatgroepen hebben gedeeld. Ja, Els Ayles, wat is er precies aan de hand?
8: Wel, de Nederlandse politie kreeg informatie van collega's uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daar hadden agenten chatgroepen ontdekt waarin mannen tips gaven over hoe je vrouwen het best kan drogeren om ze daarna te misbruiken. Die info bracht de Nederlanders op het spoor van zeker 8 mannen tussen 21 en 51 die verdacht worden van strafbare feiten, zegt Gerben Kaboort van het landelijk expertise-team seksuele misdrijven.
9: Uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
8: Het is nog niet duidelijk hoeveel vrouwen slachtoffer werden en of ze ook een vaste relatie hadden met de verdachte mannen. Er zijn wel al 4 mannen opgepakt. 1 van hen zit nog altijd vast. En er werden ook verdovende middelen en wapens gevonden.
0: Bedankt, Els. Nog in Nederland is schrijfster Lieke Marsman overleden. Ze werd 35. Marsman is nog dichteres des vaderlands geweest in Nederland en schreef zowel gedichten als boeken, onder meer over haar ziekte. Ze leed aan een zeldzame vorm van kraakbeenkanker. Vorig jaar werd ze nog bekroond voor haar hele oeuvre. Israël blijft het zuiden van Libanon onder vuur nemen, ondanks de Amerikaanse aankondiging van morgen dat Israël en Libanon een nieuw staakt het vuren hebben afgesproken. De pro-Iraanse beweging Hezbollah was niet bij dat staakt het vuren betrokken. Volgens het Libanese persbureau heeft het Israëlische leger van morgen al opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op 3 plaatsen in Zuid-Libanon. Gisteravond is ook een Servische VN-blauwhelm in Zuid-Libanon omgekomen en er zijn er ook 2 gewond geraakt bij een aanval op hun basis. Het is niet zeker wie de raket heeft afgeschoten. Bij het conflict tussen Israël en Hezbollah zijn nu al 7 vredessoldaten omgekomen. Het weer vanmiddag wisselvallig met buien, soms met onweer en windstoten, temperaturen tot 19 graden. Morgen opnieuw enkele buien, mogelijk met een donderslag. En zaterdag wordt het dan eerst droog, maar in de namiddag opnieuw regen of buien en kans op onweer. Vooraan in dit nieuws zat de betoging van scholieren uit het Franstalig onderwijs. Zij zijn in Brussel om de onderwijshervormingen aan te klagen. De sfeer is er gespannen. Meer op vrtnieuws.be.
10: Blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
11: Goedemiddag. Weet u nog wat u aan het doen was toen u 21 was? Studeerde u nog of was u wel aan het werk? Was u op wereldreis of vroeg u zich simpelweg nog steeds af wat u met uw leven aan moest? Wel, ter vergelijking, op zijn 21ste levert de organist Jarno Missiaan zijn 2e album af. Niet zijn debuut, nee, zijn 2e. En straks na 1 uur maken we dus kennis met die indrukwekkende jonge muzikant. Deze man zit volgende week vrijdag tegenover me, het Gens-Ghanese wonder Nana Ossei Toum Barima.

let the music play. My birthday and cake. Like birthday.

Nana Ossai Toumbarima, dat is een Ghanese zanger-instrumentist die in Gent woont en heeft ons land al heel goed leren kennen, want dat bewijst de titel van zijn nieuwe album Belgium and Rain, waar dit de titelstrook van was. Hij was de man met de hoge stem die we net hoorden zingen en de lage stem met meer grain erop was die van Roland van Campenhout. Ik hoop dat de zon schijnt volgende week vrijdag als Nana Ossai zijn opwachting maakt hier in Music Matters. Er is een andere globetrotter die vanuit Australië een tijdje in Antwerpen strandde en die nu in Barcelona woont. Anthony Romagnoc, dit is een Locrian Waltz.

Een wals. En de locrisse modus, dat is een van die kerkmodi die een totaal ander muziekbeeld geeft dan de normale grote en kleine toonladders die het vaakst gebruikt worden. Pianist Anthony Romagnoc verdiepte zich in die modi op zijn nieuwste album On Modes. Ik weet niet of u de Elisabeth-wedstrijd voor cello ook heeft gevolgd. Ik was in elk geval verrast dat de Japanner Yoki Tamura niet hoger gescoord heeft dan de vijfde plaats. En wie hem, vierde laureaat Alvaro Lozano Kames en Maria Zaitseva, die zesde werd, live aan het werk wil zien, die moet zaterdag naar het Concertgebouw in Brugge, zondag naar de Elisabethzaal in Antwerpen en maandag naar Bozar voor de laureatenconcerten met het Antwerp Symphony Orchestra. Dit is die Yoki Tamura, de man die het meeste lachte van alle deelnemers hier in zijn halve finale van de wedstrijd in een concerto voor cello en orkest van Anton Kraft.

Yokitamura, Japaner van amper 22, werd vijfde in de Elisabeth-wedstrijd. Voor mij maakt hij kans op de overwinning. En er zijn nog andere luisteraars die me via een bericht laten weten dat zij dat ook dachten. We hoorden Yokitamura in zijn halve finale in een concerto van Anton Kraft. En hij speelt als vijfde laureaat mee met de laureatenconcerten van het Antwerp Symphony Orchestra. Zaterdag in Brugge, zondag in Antwerpen, maandag in Brussel. En wie daar niet bij kan zijn, die moet op 10 juni naar Maestro luisteren. Want dan zenden we één van die concerten integraal uit. En s'avonds in Clara Live het concert voor het eerste drie laureaten. Dan heeft u hen allemaal nog eens op een rij kunnen horen. En van de Elisabeth-wedstrijd naar de Grand Salon Elisabeth. In die mooie ruimte van het Astoria Hotel aan de Koningsstraat in Brussel. Worden regelmatig concerten georganiseerd. Zoals nu zondag, dat het van het Calico Trio. Met naast een pianiste en een klarinetist ook violist Nicolas Dupont aan boord. Ze brengen dan onder andere dit knappe trio van Francis Poulenc.

0: Ja, dat is heel aantrekkelijke muziek, hè? Van Francis Poulenc. Deze tango komt uit een suite die hij geschreven heeft, geïnspireerd door het theaterstuk L'Invitation au Château van Jean Anouilh. En dit was een trio rond Patricia Kopaczynskaya. Maar nu zondag speelt Nicolas Dupont met zijn trio Calico. Muziek van Poulenc in het Astoria Hotel hier in Brussel.
1: Music Matters.
0: Als strijkkwartet lijkt het me behoorlijk moeilijk om een goede naam te vinden voor het ensemble, maar voor 4 oud-studenten van het Conservatorium van Den Haag was het redelijk snel duidelijk. Ze wilden het Butter Quartet heten. Een verwijzing naar de zachte en warme klank van de darmsnaren van dat kwartet, dat dus op historische wijze speelt. En ze hebben nu een album uitgebracht met laatwerk van Joseph Haydn. Maar in het midden van die cd staat deze entr'acte van Caroline Shaw. Die Amerikaanse die bedacht dat werk in 2011, nadat ze het 82e strijkkwartet van Haydn hoorde. En ze werd vooral geïnspireerd door het menuet van dat kwartet. En zo structureerde ze haar werk ook als een menuet en een trio.

laatste woord is voor de cellist van het Butter Quartet. Vier jonge Nederlanders die besloten hun debuutalbum volledig te wijten aan late strijkkwartetten van Joseph Haydn. Maar er mocht ook één uitzondering opstaan, die hoorden we nu. Hè. Caroline Shaw, haar Entr'acte. Ze schreef het in 2011, geïnspireerd door één van de kwartetten van Haydn die ook op hetzelfde album staan.

0: Een van de bekendste liederen van Bill Evans, of zijn klassieker We Will Meet Again, met Amerikaanse Noah Levy en de Britse pianist Paul Edison, ontdekten bijna per toeval dat ze allebei monsterfans zijn van het werk van Bill Evans. En hop, het album Portrait in Evans was geboren.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week het album French Orchestral Favorites van Sinfonia of London. En ze maken er zonder het te weten reclame voor de nieuwste regie van de opera Carmen bij Opera Ballet Vlaanderen. Die is uitverkocht in Antwerpen, maar vanaf 20 juni speelt hij nog 6 keer in het Concertgebouw in Brugge. En onze opera-recensente Sylvia Broekhart vertelde gisteren bij Cara wat ze vond van dat regiedebuut van Wim van de Keibus. U vindt haar recensie nog in de Clara-app en op VRT Max. Maandag was Sylvia bij Cara, bedenk ik hier net. Dit is een fragment uit de Carmen-suite van Georges Bizet met Sinfonia of London dus.

Een nocturne uit de orkestsuite die Georges Bizet destilleerde uit zijn opera Carmen met Symphonia of London onder leiding van John Wilson. Dat is een album dat we hier bij Clara deze week uitgebreid in de vitrine zetten. Zijn French Orchestral Favorites. Na dit octet van Beethoven en het nieuws van 1 uur laat ik u kennismaken met Jarno Misjaan, een jong orgelwonder van amper 21.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het centrum van Brussel is er woelig protest tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En het Openbaar Ministerie is bezorgd dat zesvoudig moordenaar Freddy Orion vrijkomt met een enkel band. Aan het Centraal Station in Brussel is protest van meer dan 1000 leerlingen en leerkrachten uit de hand gelopen. De Franstalige onderwijsbonden hadden opgeroepen om vandaag massaal te komen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Daar wordt normaal vanmiddag over gestemd in het parlement van de Franse gemeenschap. Een verslag van Trui de Marie.
3: Luide knallen, want batterijen van e-steps en e-fietsen worden in brand gestoken. De sfeer is erg grimmig geweest rond het station in de Koningsstraat. Een groep van zeker 1000 jongeren probeerde zo dicht mogelijk bij het parlement van de Franse gemeenschap te geraken. De politie in gevechtsuitrusting hield hen tegen, het waterkanon werd ingezet. De reden van alle boosheid, leerkrachten zullen meer moeten werken voor hetzelfde loon, richtingen dreigen te verdwijnen en hoger inschrijvingsgeld zal worden gevraagd voor hogere studies. Minder mensen ook voor de klas. Deze leerkracht uit Waver verwoordt wat er op haar afkomt.
4: Misschien omdat we volgend jaar meer zullen moeten werken voor hetzelfde loon. Ook omdat de werkconditie gaan verslechteren, maar dus ook voor de leerlingen. Grotere groepen, minder mensen om die groepen, om voor de klas te staan. We hebben de indruk dat het niet op een democratische manier gebeurt.
3: Even leek het opnieuw rustig, maar je voelt dat de spanning weer stijgt naarmate de stemming over de besparingen in het parlement nadert.
2: En ik steek nog even door naar Dries Hirou in de buurt van het parlement van de Franse gemeenschap. Wat gebeurt daar nu?
5: Maar op zich is het hier heel rustig. Wij staan in de buurt van dat parlement, maar dat ligt eigenlijk ook in de buurt van het federaal parlement en ook van het gebouw van de regering van die Franse gemeenschap. We zien heel veel jongeren op straat wel, die zijn wellicht onderweg naar een van die gebouwen. Ook heel veel politie, zwaar bepakt met harnassen om toch in te grijpen bij eventuele opstootjes. Er zou ook nog een groep jongeren onderweg zijn met de trein, maar voorlopig lijkt het hier dus nog wel rustig, maar het is een beetje afwachten.
2: Dankjewel Dries. Er zijn intussen ook protesten in andere steden, in Namen onder andere, waar 600 leerlingen op straat gekomen zijn. In Brussel zijn ook enkele duizenden werknemers uit de zorg- en welzijnssector samengekomen voor een protestactie. Ze waarschuwen de Vlaamse regering om bij de opmaak van de begroting niet meer te besparen op zorg, maar om juist veel te investeren. Want de noden zijn hoog, zeggen de manifestanten.
6: Wij ervaren steeds meer werkdruk, we kunnen steeds minder doen voor de cliënten.
7: Omdat ik in de zorg de laatste 10 jaar nog niet veel heb zien veranderen en als het verandert is het altijd verslechteren en nooit verbeteren.
8: Als onze regering niet gaat investeren in ouderenzorg, dan gaat dat rampzalig worden binnen enkele jaren.
2: In een uitgelekt advies van het Openbaar Ministerie staat dat seriemoordenaar Freddy Orion een tikkende tijdbom is en daarom best opgesloten blijft. Maandag werd beslist dat Orion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkel band. Hij zal eerst opgevangen worden in een zorgcentrum. Uitleg door Marieke van Kouwenbergen.
9: Het gaat om een advies van het Openbaar Ministerie aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank dat Belga kon inkijken. En er staat dus dat Orion een tijdbom zou zijn met een zeer hoog risico op recidive. En het Openbaar Ministerie is ook bezorgd omdat Orion al na 2 à 3 maanden zou kunnen doorstromen naar een laag beveiligde afdeling van het zorgcentrum. Nu, voor alle duidelijkheid, de strafuitvoeringsrechtbank heeft dat advies niet gevolgd. En Walter Dame, de advocaat van Orion, is ook teleurgesteld dat het nu gelekt is.
10: Ja, ik vind dat spijt. Omdat er is een advies gegeven al een lange tijd geleden. En dan heeft de strafuitvoeringsrechtbank geoordeeld dat er geen tikkende tijdbom was, dat er geen probleem was om naar die voorziening te brengen. als er een aantal voorwaarden werden nageleefd. Dus ik vraag me eigenlijk ook af wie dat zoiets lekt, want het enige dat men wil doen is een soort angstpsychose creëren.
9: De voorbije 20 jaar heeft Horion al verschillende verzoeken tot invrijheidstelling ingediend en die werden toen telkens geweigerd. Hij werd in 1980 veroordeeld voor 6 moorden. Hij kreeg toen doodstraf, maar die werd automatisch omgezet tot levenslang. En nu zou hij dus de gevangenis kunnen verlaten met een enkelband.
11: De Nederlandse politie onderzoekt een grote zedenzaak. Enkele mannen zouden vrouwen gedrogeerd en verkracht hebben en daarvan filmpjes gedeeld hebben in chatgroepen. Els Ayels, hoe is dat aan het licht gekomen?
12: Wel, de Nederlandse politie kreeg informatie van collega's uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daar hadden agenten chatgroepen ontdekt waarin mannen tips gaven over hoe je vrouwen het best kan drogeren om ze daarna te misbruiken. Die info bracht de Nederlanders op het spoor van zeker 8 mannen tussen 21 en 51 die verdacht worden van strafbare feiten. Dat zegt Gerben Kaboort van het landelijk expertise-team seksuele misdrijven.
13: Uiteindelijk spreken wij dan over een 3-tal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
12: Het is nog niet duidelijk hoeveel vrouwen slachtoffer werden en of zij ook een vaste relatie hadden met de verdachte mannen. Er zijn wel al 4 mannen opgepakt. 1 van hen zit nog altijd vast. En er werden ook verdovende middelen en wapens gevonden.
11: Dankjewel, Els. De Nederlandse schrijfster Lieke Marsman is overleden. Ze was nog maar 35. Marsman werd vooral bekend als dichter des vaderlands in Nederland. Ze schreef gedichten, maar ook boeken, onder meer over haar ziekte. Ze leed aan een zeldzame vorm van kraakbeenkanker. Daar vertelde ze in 2018 over in het Radio 1-programma Touché.
14: Ik kreeg een paar weken geleden een berichtje van iemand die mijn boek had gelezen. Die zei van, nou ja, heel vaak wordt kanker echt gezien als een soort verschrikkelijk, nou ja, gezwel, tumor, weet je wel. Iets verschrikkelijks wat je lichaam aanvalt. Maar goed, het zijn natuurlijk lichaams eigen cellen. En hij omschreef het als dat die cellen eigenlijk een soort kinderen zijn die van een helling afrennen en dan op een gegeven moment niet meer kunnen stoppen. Mm-hmm. Sindsdien ben ik minder boos op die tumor van mij.
11: Vorig jaar werd Lieke Marsman nog bekroond voor haar hele oeuvre. Israël blijft het zuiden van Libanon onder vuur nemen, ook al heeft de VS vanmorgen aangekondigd dat Israël en Libanon een nieuw staakt het vuren hebben afgesproken. De pro-Iraanse beweging Hezbollah was daar niet bij betrokken. Volgens het Libanese persbureau heeft het Israëlische leger vanmorgen al opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op 3 plaatsen in Zuid-Libanon. Gisteravond is ook een Servische VN-blauwhelm omgekomen in Libanon en zijn er 2 anderen gewond geraakt bij een aanval op hun basis. Het is niet zeker wie de raket heeft afgeschoten. Bij het conflict tussen Israël en Hezbollah zijn nu al 7 vredessoldaten omgekomen. Vanmiddag wisselvallig met buien, soms met onweer en windstoten, temperaturen tot 19 graden. Morgen opnieuw enkele buien en mogelijk donder. Zaterdag eerst droog, maar in de namiddag opnieuw nat met kans op onweer. Dit nieuws begon met een woelige betoging in Brussel. Leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs protesteren tegen hervormingen waar vanmiddag normaal over gestemd moet worden. Er is brand gesticht en vuurwerk afgestoken en de politie reageerde met het waterkanon. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
15: Goedemiddag. Hij ontdekte het orgel op zijn 15e. Nu is hij 21 en brengt hij al een 2e album uit met orgelmuziek. Wie is die jonge organist uit Veurne, Jarno Mistjaan? En wat drijft hem, wou ik als Paul Jambers aan toevoegen? Wel, dat hoort u zo meteen na dit jubelende India ist Freude van Johann Sebastian Bach met dus de vingers van Jarno.

0: die Ist Freude, heerlijk jubelende hymne van Bach, een opname uit 2024 op het Potvliegenconciusorgel in Wondelgem. En als ik even terugtel, dan moet organist Jarno Messiaen toen net 19 geweest zijn. Wow. Dag Jarno.
1: Dag Olaf.
0: En dan te bedenken dat je pas laat met orgel begonnen bent, op je 15e na een aantal jaar piano. Wanneer heb je dat orgel dan ontdekt eigenlijk of zo? Of hoe heb je dat ontdekt?
1: Dat was dus inderdaad op mijn 15e. En wij moesten dat eigenlijk doen. Dat werd eigenlijk aangeraden in het Lemmens Instituut toen der tijd. Om dat te doen als tweede instrument.
0: In de kunsthumaniora was het dan, hè?
1: Ja. Ik wou eigenlijk blokfluit doen. Dat werd mij eigenlijk aangeraden door mijn toenmalige leraar Veerle Elst. En ze heeft gezegd: doe blokfluit, dat is eenvoudig. Natuurlijk geen beledigingen naar de blokfluitisten van deze wereld. Deed ik dan... het was geen verplichting. Ze hebben mij dat dan aangeraden om orgel te doen. En zo... het eerste jaar was dat een beetje... het orgel had ik al leren kennen in de kerk vroeger. In de lagere school, de eucharistieviering. Maar dat viel mij nooit echt op. Het is nooit dat ik een... een aangeboren liefde...
0: voor het instrument zou hebben. Maar je hebt het dan uiteindelijk dan toch gekozen als dan tweede instrument eerst, in eerste instantie, in de humaniora. En je bent daar dan gewoon naar overgeschakeld, al redelijk snel, heb je dat orgel volledig omhelst. Dat is dan een redelijke, toch een behoorlijke verandering tegenover piano, orgel spelen.
1: Ja, toch wel. Het grootste verschil zit men natuurlijk in de pedalen. Dus als organist, velen begrijpen dat ook niet zo goed. Maar het orgel, de pedalen van een orgel, dat is eigenlijk een zelfstandig klavier. Dus je gaat dat niet... dat is niet zoals met de piano, waar je drie pedalen hebt. Meestal toch drie pedalen hebt.
0: Ja.
1: Dus je behandelt dat echt als een zelfstandig klavier.
0: En je hebt al de registers ook nog eens?
1: En alle registers
0: die bijkomen ook nog.
1: Die natuurlijk een beetje... dat hangt natuurlijk van repertoire tot repertoire af, maar die toch een beetje goed moet... En orgel tot op. Hangt ook van orgel tot orgel.
0: Want zijn er best veel vaak, die registers, die verschillende klanken die je uit een orgel kan halen, toch?
1: Zeker, zeker. Wat hangt er ook vanaf natuurlijk. Als je een groot romantisch instrument hebt, dan zijn dat er veel.
0: Hoeveel registers zijn het dan? Ongeveer,
1: dat hangt er ook vanaf, laat ons zeggen, voor een heel groot romantisch instrument, misschien een 200-tal registers.
0: Dat registers, kan. Ja. En je moet die ook nog eens ter plaatse gaan bespelen natuurlijk. Een piano kan je hier in de studio hebben eentje staan, maar die orgels moet je ter plaatse
1: gaan. Met een piano kun je eigenlijk de dag zelf toekomen om een concert te geven.
0: En bij orgel niet?
1: Met orgel moet je toch minstens... Ik heb het gedaan. Ik heb twee concerten gegeven dat ik de dag zelf toekwam. En dan, je voelt dan toch van, ik ken dit instrument niet goed genoeg. Ik ben er niet aan gewend, dus dat waren niet de beste concerten. Maar als pianist kun je wel goed...
0: Als je een namiddag oefent of zo, dan gaat het wel lukken op een piano. Maar bij orgel moet je veel langer
1: inspelen.
0: Veel langer
1: inspelen. Je moet dat instrument echt leren kennen.
0: Ja. En dus na 4 jaar, na je ontdekken van dat orgel, heb je al een eerste album opgenomen, Orgel Büchlein van Bach. We hebben er net naar geluisterd. Nu ondertussen studeer je bij Ignaz Michiels in Gent.
1: Ja.
0: En je hebt een nieuw album al uitgebracht op je 21ste. Waarop jij en Bart Nasus orgels bespelen van Mark Nagels ter ere van zijn 50ste verjaardag als orgelbouwer. Mark Nagels, interessante man. Wanneer heb je hem of zijn orgels leren kennen, Jarno?
1: Mark is een heel inspirerende man. Het is eigenlijk de eerste man in het orgelmilieu dat ik heb leren kennen. Het is zo... Mark was of is een goede kennis van mijn vader. En Mark die had dus een filmpje ontvangen van mijn vader, waarin ik orgel speelde. Heel jong, ik was toen 15 jaar of zo. En Mark zei toen, laat Jarno je zomaar eens naar mijn atelier komen. En dan ben ik daar zo terechtgekomen. En sindsdien, we hebben nu toch al een vijftal jaar echt een hechte vriendschap zo. Het is een heel inspirerende man. En zodoende hebben wij dan ook, telkens als ik daar ben, dan gaan wij zijn instrumenten gaan bespelen.
0: Ja. Als je daar bent, zeg je, hij woont in een boerderij in Kolzen, bij Nieuwerkerken, bij Sint-Truiden ook. Klopt het dat hij zijn atelier en een varkenstal heeft, wat heb ik mij laten vertellen. Is dat, ja, dat, is dat zo?
1: Dat was vroeger, vroeger inderdaad. Ja, een varkenstal. Ja, ja,
0: of een omgebouwde varkenstal.
1: Een boerderij gelijk. Nee, ja, ja, ja, ja. Maar inderdaad, zo'n atelier, ja, dat was dan de varkenstal. Maar goed, was, het was een beetje een boerderij. En heeft dat inderdaad, dus het is een heel handige man. Hè. En heeft dat inderdaad dan zo helemaal, helemaal, ja, het is een heel mooi huis. Het is echt een...
0: Mm-hmm. En een mooi atelier ook. En een man, Mark Naas, heeft ondertussen al meer dan 24 orgels gebouwd. Jarno Messiaen, jij en Bart Naas hebben dus 3 van die orgels bespeeld voor dat Hulde-album voor Mark Naas. Van wie kwam eigenlijk het idee om dat te gaan doen?
1: Dat kwam van ons alle twee. Okay. Ik heb een beetje het setje gegeven zo, naar Bart toe. Want we waren toen eigenlijk op een concert van Bart met Bach Plus. Ik was daar samen met Mark en toen ben ik voor het eerst te weten gekomen dat Mark eigenlijk ook Bart heel goed kent.
0: Okay.
1: En dat wist ik eigenlijk, dat wist ik voordien nog niet. En dan diezelfde avond heb ik dan een berichtje naar Bart gestuurd van, oh, kijk, we kunnen misschien iets doen voor dat 50-jarig jubileum.
0: Mm-hmm.
1: En ja, zodoende, we gingen eerst een fotoboek maken. Uiteindelijk is dat er ook van gekomen. Mark zijn zoon heeft dat gemaakt.
0: Ja?
1: Maar heel snel kwam dat idee zo van, ja, laat ons een
0: orgel laten horen samen. En was de bedoeling dat het een verrassing was voor Mark Naas? Was het?
1: Ja, dat was eerst een verrassing, maar dat bleek toch moeilijk te zijn.
0: Hmm?
1: Ja... Vooral eigenlijk, ja, dat zijn zijn instrument waar we dat gingen opnemen. En hij doet het onderhoud van, Mark doet het onderhoud van die instrument. Dus als dat dan ging om het stemmen tijdens die opnames. Ja goed, Mark, ja, hij moest dat niet per se doen, maar hij ging dat te weten komen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb dan toch relatief snel, na een maand of twee, ik heb dat tegen Mark gezegd. Maar wel, het project is eigenlijk ook pas heel laat begonnen.
0: Mm.
1: Dat een beetje slechte gewoonte is van mij. heel laat.
0: Ik vind het niet heel laat als je op je 21ste al 2 cd's hebt uitgebracht. Nee. Maar het is wel prachtig dat je dus dat huldebeton aan Mark Naas hebt opgenomen voor zo'n 50ste jubileum als orgelbouwer. Nu Jarno, ik vraag me altijd af, als ik jou meerdere opnames met verschillende orgels van Mark Naas zou laten horen, zou je dan kunnen zeggen, dat is dat van Stevoort, dat is dat van Nieuwerkerken, dat is dat van Zonhoven. Kan je die eruit halen qua klank? Verschillen die genoeg?
1: Van de opnames van de cd wel.
0: Hmm.
1: Van alle instrumenten dat ik al bespeeld heb van Mark, dat lijkt me moeilijk.
0: Ja.
1: Maar van de opnames zeker wel. Ik heb die opnames ook, ik heb ze 1000 keer gehoord. Ik was samen bij de montage.
0: Hmm.
1: Dus... Ja, ik denk die 3 instrumenten zou ik zeker wel...
0: Die ga eigenlijk,
1: zeker wel.
0: Ik ga het niet testen, maak je geen zorgen. Ik ga geen fragmentjes laten horen eruit nu. Nu, we gaan wel luisteren natuurlijk wel naar een fragment nog van het orgel in Nieuwerkerke. Jarno, jij lijkt me echt een man met een plan. Als je op je 21ste al aan je tweede album toe bent, heb je al nagedacht over een derde?
1: Ja, zeker.
0: En mogen we al weten wat het zou kunnen zijn?
1: Het is een cyclus.
0: Oké, okay, dus het is het begin van meerdere albums dan?
1: Van meerdere, ja. Goed. Maar goed, daar mogen we... Of, ja.
0: Mag je nog niets van zeggen? En mag je al een componist noemen of zo die je gaat uitvoeren?
1: Dat is ook wel moeilijk. Barok.
0: Barok, oké, okay, goed. We hebben een periode. We hebben jouw naam, Jarno Messiaen. En er komt dus een cyclus aan met werken uit de barok. Maar je moet eerst afstuderen bij Ignaz Michiels aan het Conservatorium van Gent.
1: Stel.
0: Daar gaan we eens mee beginnen. Hè. Mark Naas, die woont dus in Kozen, gehucht bij Nieuwerkerke. Dat ligt dan weer net boven Sint-Truiden. En we gaan jou nu horen, Jarno Messiaen, aan het Nagelsorgel van Nieuwerkerke, waar Mark Naas dus woont. Met muziek van Johan Ludwig Kreeps, oud-leerling van Bach. Jarno, ik wens jou heel veel succes. En ik wens jou heel veel plezier met het magistrale instrument dat het orgel is.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.

Ach, Herr mich armen Sünder van Johann Ludwig Krebs aan het Mark Nagelsorgel in de kerk van Nieuwerkerke met jonge organist Jarno Missiaan. Komt uit zijn album Golden Jubilee, uitgegeven bij Et Cetera, waarop hij en Bart Naastens op 3 verschillende orgels van die bouwer Mark Nagels spelen ter ere van zijn 50ste jubileum als orgelbouwer. Bart Naastens zit trouwens volgende week dinsdag hier tegenover me om te vertellen over Christiana Mariana von Ziegler. Fascinerende tekstdichter die ook voor Bach heeft gewerkt. Er valt veel te zeggen over Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges. De man was een meesterschermer, militair strateeg en topviolist in de tweede helft van de 18e eeuw in Frankrijk. Orgelbouwer was hij bij mijn weten niet. En we kunnen het werk van chevalier de Saint-Georges leren kennen dankzij een nieuw album van het orkestre de l'Opéra Royal onder leiding van Théotime Langlois de Zwarte. Daar staat ook hele mooie vocale muziek op, zoals dit Du tendre amour met sopraan Laurent Oliva.

Du tendre amour, een aria uit de opera comique L'amant anonyme van Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges met sopraan Laurent Oliva. En wie het werk van die Franse tijdgenoot van Mozart wil leren kennen, die kunnen we zeker en vast. Dubbel album Chevalier de Saint-Georges, portrait van orchestre de l'Opéra Royal onder leiding van Théotime Langlois de Zwarte aanraden. Het Belgian National Orchestra gun ik met plezier wat rust na de Elisabeth-wedstrijd. Ik zie de dirigent Anthony Harmus nog staan, gutsend van het zweet. Maar op 12 juni staan ze weer in hun vertrouwde bozar met een andere winnaar van de Elisabeth-wedstrijd vooraan op het podium. Lukáš Vondráček komt het tweede pianoconcerto van Sergej Rachmaninov met hen uitvoeren. Dit is Vondráček in totaal ander werk. Het openingsdeel van de 50ste pianosonate van Joseph Haydn.

0: Het openingsdeel van de 50ste sonate van Joseph Haydn met Lukács Vondráček. En die winnaar van de Elisabeth-wedstrijd in 2016, die komt op 12 juni naar Beaux-Arts voor een concert samen met het Belgian National Orchestra. Muzikanten die wat mij betreft ook winnaars waren bij de recente cello-editie van de wedstrijd. Ze spelen samen het tweede pianoconcerto van Rachmaninoff en het orkest mag zich dan ook uitleven in de Vuurvogel van Stravinsky nadien.
1: Music Matters.
0: Het Gewandhausorkest in Leipzig werd van 1835 tot 1847 geleid door Felix Mendelssohn himself. Veel van het krediet van dat orkest werd toen al opgebouwd. En dat vindt ook de huidige chef Andries Nelsons, die zijn dankbaarheid tegenover Mendelssohn geuit heeft einde maart met een 7-cd-box met daarin de 5 symfonieën van Mendelssohn en zijn 2 oratoria Elias en Paulus. Hier brengen Andries Nelsons en zijn Gewandhausorkesten een deel uit Mendelssohn zijn 2e symfonie, het trage deel met een heel mooie melodie.

Might This Be The End van gitarist Wolfgang Mutschpiel. En ja, zeker, This Is The End van Music Matters, wel te verstaan. Jasper Kroonen laat ons in Maestro over een half uurtje een knappe bewerking voor piano en strijkkwartet horen van het eerste pianoconcerto van Beethoven. Solist is Paul Lewis, dus ik ga daar zeker naar luisteren. Er is nog een nonet van Samuel Coleridge Taylor. En dan is er om 2 uur wat nieuws. En ik breng morgen ook wat nieuws in Music Matters, want componiste Annelies van Parijs die komt haar verjaardag hier vieren. Vier zeker mee. Heel graag tot morgen.

0: Smak blikt terug op Chambre d'Ami. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Aan het Centraal Station in Brussel is protest van meer dan 1000 Franstalige leerlingen en leerkrachten uit de hand gelopen. Ze kwamen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Enkele technische en beroepsrichtingen worden geschrapt en leerkrachten zullen meer moeten werken voor hetzelfde loon. Vanmiddag wordt er normaal over de hervorming gestemd in het parlement. Tijdens het protest van morgen is brand gesticht en vuurwerk afgestoken. De politie heeft gereageerd met het waterkanon. Trui de Marais, jij volgt het al enkele uren. Wat gebeurt er nu?
2: We zijn aan het kruispunt aan het Warandepark. Vlak om de hoek is het parlement van de Franse gemeenschap. En alle grote straten die erop uitkomen zijn hermetisch afgezet door rijen politiemensen in gevechtstenue. Aan de andere kant staan de betogers in grote groepen. Ze zingen vooral, ze scanderen, leerkrachten en leerlingen samen. Er zijn geen brandjes meer of geen bommen. Ze blijven gewoon in groep staan. Wij kunnen niet tot aan de betogers om hen te vragen wat hun plannen zijn. Wellicht wachten zij op de politie. Politici die naar de stemming zullen komen in het parlement. Maar of ze die zullen zien, is maar de vraag. Ook is de vraag of die stemming gewoon zal kunnen gebeuren.
1: Dankjewel voor je verslag, Trui. De familie van een jongen die overleden is bij het busongeval in Buggenhout vorige week gaat een klacht indienen om meer duidelijkheid te krijgen over wat er nu juist gebeurd is. Het is een klacht tegen onbekenden. De familie van de jongen van 15 zit met veel vragen, zeker na de getuigenissen over het rijgedrag van de betrokken buschauffeur, zegt advocaat Sven Marie.
3: Zij willen gewoon de waarheid weten en als er iemand schuldig is, dan willen zij dat deze mensen voor hun verantwoordelijkheden worden gesteld. Wat zij willen is, onze zoon is dood, hoe komt het dat hij is gestorven en zijn daar andere mensen eventueel verantwoordelijk voor dan de chauffeur? Dat zijn gerechtvaardigde vragen, vooraleer dat zij daadwerkelijk het rouwproces kunnen aanvatten.
1: Bij het ongeval zijn de buschauffeur, de begeleidster en twee leerlingen overleden. Het Openbaar Ministerie adviseerde om zesvoudig moordenaar Freddy Orion niet vrij te laten met enkel band. Een vertrouwelijk document daarover is uitgelekt. Er stond in dat Orion een tikkende tijdbom is en daarom het best opgesloten blijft. Maandag werd beslist dat Orion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkel band. Hij zal eerst opgenomen worden in een zorgcentrum. Zijn advocaat Walter Dame is teleurgesteld dat het advies uitgelekt is.
4: Ik zal al sinds vrouw dat dat wordt onderzocht, want nu creëert men de sfeer dat een strafuitvoeringsrechtbank dat soort advies naast zich neer zou leggen op een zeer eenvoudige wijze. Dat een strafuitvoeringsrechtbank zou denken van god, tikken de tijdbom of niet, het maakt voor ons niks uit en dat is echt niet netjes. Iedereen weet dat alles van A tot Z is gecontroleerd, ja, dat de nodige garanties zijn gevraagd. Dus dit is eigenlijk fout. Dit had men niet mogen doen.
1: Freddy Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Vanmiddag wisselvallig met buien, soms met onweer en windstoten en temperaturen tot 19 graden. Morgen opnieuw enkele buien en mogelijk donder. Zaterdag eerst droog, maar in de namiddag opnieuw nat met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. Kunstencentrum Nona presenteert Broek. Het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos. Prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara. Maestro met Jasper Kroonen.
5: Een hele fijne middag. We beginnen maestro vandaag in Frankrijk, want daar lijkt wel een nieuwe generatie klassieke gitaristen opgestaan. Er is Thibaut Garcia, die speelt met een beetje Spaanse flair. Antoine Morinière, die zijn snaren mengt met klarinet en soms ook met Thibaut Garcia. Ze hebben een album samen. En dan is er Raphaël Feuillatre, de winnaar van de Guitar Foundation of America Competition. Dat is een van de belangrijkste wedstrijden voor klassieke gitaristen ter wereld. En op zijn debuutplaat Visage Baroque arrangeerde hij muziek van Bach en Rameau voor gitaar. En ook deze minder bekende muziek van Joseph-Nicolas Pancras Royer.

L'aimable uit het premier livre de pièces pour clavecin van Joseph Nicolas Pancras Royer. Het was een bewerking voor gitaar van Raphaël Feuâtre. We duiken deze week in Maestro in het oeuvre van David Monroe, want het is precies 50 jaar geleden dat de oude muziekvernieuwer overleden is. Hij stapte op 33-jarige leeftijd veel te vroeg uit het leven. En Warner Classics heeft nu een box met 21 cd's om zijn veel te korte leven te herdenken. Ja, 21 cd's op zo'n korte tijd. Monroe was dan ook echt een wervelwind. Iemand die via programma's op tv en op radio onbekende instrumenten onder de aandacht bracht. Zaken uit de Renaissance. Er zijn superleuke video's op YouTube te vinden van zijn programma Early Music Instruments, waar hij bevlogen en heel grappig ook uitlegt over die instrumenten uit de Renaissance. Hij klimt bijvoorbeeld op tafels naast grote basinstrumenten. En ook op vlak van partituren was het een echte schattenjager. Hij haalde ze uit de bestofte archieven. Oude muziek was toen echt nog een academische zaak. En hij zette ze weer op de pupiter waar ze thuis horen. Muziek is natuurlijk altijd bedoeld om gespeeld te worden. Hier is wat muziek zonder instrumenten. Muziek uit onze streken. Johannes Ockeghem, Intermittata Dei Mater.

Intemerata Dei Mater van Johannes Ockeghem. Dit waren de Early Music Concert of London en bezieler David Munro. En als u zelf worstelt met zelfmoordgedachten, weet dan dat u altijd hulp kan krijgen bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of zelfmoord1813.be. We maken hier in Maestro een tijdsprong naar 1901. Dat is het jaar waarin Queen Victoria overlijdt, het jaar waarin Australië ontstaat, het jaar waarin Gustav Klimt schildert, Judith Eins schildert en het jaar waarin Louis Couperus Babel schrijft. En in Londen gaat in dat jaar de Wigmore Hall open. Als u een beetje kan rekenen, weet u dat die zaal dit jaar zijn 125ste verjaardag viert. In 1901 ging ze open als de Bechstein Hall, genoemd naar het befaamde pianomerk. Dat had zijn toonzaal er vlak naast, dus het was een beetje een reclamestunt misschien ook wel. En de hall werd feestelijk geopend op 31 mei met een concert van pianist en componist Ferruccio Busoni, maar ook onze landgenoot Eugène Ysaÿe was van de partij. Busoni speelde solo Beethoven en Ysaÿe speelde Bach. Vandaag is het nog steeds de zaal voor zowat het wat intiemere repertoire, vooral voor kamermuziek en liederen. En ook voor strijkkwartetten bijvoorbeeld, want we gaan luisteren naar een live-opname van 30 maart van eerder dit jaar van het Vertavo String Quartet. Zij speelde er toen Schubert zijn kwartetsats.

Ja, applaus voor het Vijftafel String Quartet met de kwartetsats van Schubert live vanuit Wigmore Hall eerder dit jaar in maart. Na Schubert klonk er toen nog dit. Het zijn nog steeds de vier strijkers van het Noorse Vijftafel Quartet, maar dan aangevuld met Tim Gibbs op de contrabas en vooral ook Paul Lewis aan de piano. Want het is een arrangement van het eerste pianoconcerto van Ludwig van Beethoven. En eigenlijk het ultieme bewijs dat klein en fijn en delicaat soms wel eens beter kan zijn. Alle sterktes van die Wigmore Hall, die zijn 125e verjaardag viert, netjes uitgespeeld.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
4: Amai, 20% korting.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
5: Clara Live.

0: Live vanuit de 125 jaar oude Wigmore Hall waren dit het Vertavo String Quartet met Tim Gibbs op contrabas en solist Paul Lewis in een arrangement van het eerste pianoconcerto van Ludwig van Beethoven.
1: Maestro met Jasper Kroonen.
0: En we gaan van Londen naar Parijs, naar het Orchestre de Paris onder leiding van Semyon Bischkov. Vandaag de dag is die aan de slag bij het Tsjechisch Filharmonisch Orkest. En ik ben grote fan van wat hij daar doet. Hij heeft onder andere een aantal Dvorak-symfonieën opgenomen. Maar in de jaren 90 was hij dus aan de slag in de lichtstad bij het Orchestre de Paris. Hij keert trouwens binnenkort, of ja, binnen een aantal jaar, terug naar Parijs. Want hij is aangekondigd als de nieuwe muziekdirecteur van de Opera de Paris. Die post zal hij vanaf 2028 op zich nemen. Nog eventjes tijd. Dus daarom duiken wij nu terug in zijn eerste Parijse passage. En toen ging hij aan de slag met Igor Stravinsky. Het is de eerste en de enige keer dat Bischkov Stravinsky heeft opgenomen. En hij bleef ook opvallend wat weg van de grote klapstukken. Of toch de allergrootste klapstukken. Geen Sacre, geen Vuurvogel. Wel Petrushka. En op diezelfde cd stond ook het Divertimento uit het ballet Le Baiser de la Fée.

Semyon Beshkov in Le Baiser de la Fée van Stravinsky met het Orchestre de Paris. We vieren al de hele week de verjaardag van Marta Argerich. Gisteren liet ik me nog vangen en zei ik Marta Argerich, maar gelukkig was luisteraar Anne attent om me erop te wijzen dat de pianiste zelf Argerich wilde horen. Ik vond ook een video waar ze een interviewer op de vingers tikt. I'm not German, zegt ze daar. It's Argerich. Dus bij deze, we vieren al de hele week de verjaardag van Marta Argerich. Want morgen wordt ze 85 en dus heb ik nog wat muziek van haar klaarstaan. Deze sonate voor twee piano's van Mozart. Er bestaat een live-opname waar ze het speelt in de Berliner Philharmonie, daar met Daniel Barenboim, nog een Argentijn. Maar voor mij klinkt het samenspel nog net iets beter op deze studio-opname, eentje uit 1993, waar Argerich het samenspeelt met Rabinovich. En ze geven die melodie zo soepel aan elkaar door dat het soms wel lijkt alsof er maar één pianist aan de klavieren, aan de twee klavieren zit. En dat lijkt me hier toch het einddoel.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
1: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

morgen jarige Marta Argerich in de sonate voor twee piano's van Mozart en haar compagnon aan het klavier was Alexander Rabinovic. Het is bijna tijd voor het nieuws. Deze kan nog snel het Allegro Molto uit het eerste celloconcerto van Joseph Haydn toch een beetje dat zwarte gat na de Elisabeth-wedstrijd opvullen. Tot zometeen.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 20 juni in Concertgebouw Brugge, samen met Clara.
1: Het is 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het is wat rustiger geworden in Brussel na de grimmige betoging van leraars en leerlingen uit het Franstalig onderwijs. Er werd brand gesticht en vuurpijlen afgestoken en de politie reageerde met traangas en het waterkanon. De betogers kwamen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs, waarover later vandaag nog gestemd wordt. Een aantal betogers is vanmiddag binnengedrongen in het parlement van de Franse gemeenschap en gooide een rookbommetje. Het debat over de hervormingen kon wel nog starten. Deze lerares Nederlands vertelt waarom ze mee betoogde.
2: Voor mijn leerlingen en ook een beetje voor mezelf en voor mijn andere collega's. Want mezelf is natuurlijk heel belangrijk omdat ik mijn job ga verliezen. Als elke andere leerkracht 2 uur extra moet geven, dan betekent dat ik mijn job ga verliezen. Niet alleen ik, maar ook andere leerkrachten. Ik ben leerkracht Nederlands. Veel mensen denken, oh, er zijn te weinig leerkrachten Nederlands. Jullie gaan wel een job blijven houden. Dat is helemaal niet zo.
1: MR voorzitter Georges-Louis Boucher noemt de schade die betogers hebben aangericht in het centrum van Brussel onaanvaardbaar. Hij zegt dat hij begrijpt dat leraars kwaad zijn, maar dat ze ook foute informatie verspreiden en zo de leerlingen ophitsen.
3: Je peux comprendre une colère chez les enseignants, je peux comprendre des inquiétudes, je peux comprendre des questions, mais aujourd'hui le mouvement a pris une proportion qui est totalement déraisonnable. Il faut rentrer dans les classes, je crois, on doit arrêter d'agiter les jeunes aussi sur la base de désinformation et on instrumentalise aussi la jeunesse dans les écoles.
1: De familie van een jongen die overleden is bij het ongeval met een schoolbus in Buggenhout gaat een klacht indienen om meer duidelijkheid te krijgen over wat er nu juist gebeurd is. Het is een klacht tegen onbekenden. De familie van de jongen van 15 zit met veel vragen, zeker na de getuigenissen over het rijgedrag van de betrokken buschauffeur, zegt hun advocaat Sven Marie.
4: Zij willen gewoon de waarheid weten en als er iemand schuldig is, dan willen zij dat deze mensen voor hun verantwoordelijkheden worden gesteld. Wat zij willen is, onze zoon is dood, hoe komt het dat hij is gestorven en zijn daar andere mensen eventueel verantwoordelijk voor dan de chauffeur? Dat zijn gerechtvaardigde vragen, vooraleer dat zij daadwerkelijk het rouwproces kunnen aanvatten.
1: Bij het ongeval zijn de buschauffeur, de begeleidster en 2 leerlingen overleden. Het Hongaarse gerecht gaat de burgemeester van Boedapest niet meer vervolgen. Hij had vorig jaar een Pride-parade georganiseerd, ondanks een verbod van toenmalig premier Orbán. Het Hongaarse parket laat de klacht nu vallen op basis van de Europese wetgeving rond de LGBTQ-gemeenschap die Orbán herhaaldelijk naast zich had neergelegd. Onder de nieuwe premier Madjar mag de Pride van eind juni zeker doorgaan. De Frans-Iraanse cineaste en striptekenares Marjan Satrapi is gestorven. Ze raakte internationaal bekend met haar grafische novelle Persepolis, die ze later ook verfilmde. Persepolis gaat over haar jeugd in Iran en over haar vlucht naar Europa. Zowel de grafische novelle als de film vielen in de prijzen. De Franse president Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de familie en vrienden van Satrapi en noemt haar een grote kunstenares. Marjan Satrapi was 56 jaar. Op het Europees kampioenschap voetbal voor spelers onder 17 jaar heeft de Belgische ploeg zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de finale. De jonge Rode Duivels wonnen met 2-1 tegen Frankrijk. In de finale spelen ze zondag tegen Italië of Spanje. Het wordt droger vanavond en vannacht zakken de minima naar 14 graden. Morgen krijgen we opnieuw enkele buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Jasper Kroonen.
5: Welkom terug bij Maestro, dat al de hele week in het teken staat van David Monroe, pionier van de oude muziekscene in Engeland en ver daarbuiten. Hij had er een aardje naar om thematische programma's op te bouwen, om echt in archieven te gaan spitten, heel wel overwogen naar de juiste partituur te zoeken op een muzikologisch fundament, maar dan eigenlijk iets heel speels mee te doen, heel begrijpelijk te brengen voor een publiek dat niet de hele dag met zijn neus in de partituren en de manuscripten zit. Zo bouwde hij programma's rond muziek voor de Engelse koningen en koninginnen bijvoorbeeld. Het werd bijna kinderlijk eenvoudig, een showtje. Het was ook een onverbeterlijk showbeest David Monroe. Dat was ook de grootste kritiek die hij vaak te horen kreeg. Maar het was wel een showbeest met een enorme fond. Hier horen we wat van die koninklijke muziek. Love's Goddess Sure Was Blind. Dat is een ode voor de verjaardag van Queen Mary van Henry Purcell.

contratenoren James Baumann en bas Robert Lloyd zongen muziek van Henry Purcell met het Early Music Concert of London van David Munro. David Munro, die een van onze artiesten van deze week is. Hij stapte 50 jaar geleden op amper 33-jarige leeftijd uit het leven. En als je zelf hulp zoekt, weet dat er altijd een luisterend oor klaarstaat bij de zelfmoordlijn op 1813 of zelfmoord1813.be. Deze week staat niet alleen in het teken van Munro, maar ook van Marta Argerich. Morgen wordt de iconische pianiste 85. Zometeen nog een beetje muziek van haar klaarstaan. Maar eerst wat muziek van een andere pianolegende, Maria João Pérez in Mendelssohn, in het lied Ohne Worte. Dat is misschien wel toepasselijk voor iedereen die wat stil is geworden van het plotse overlijden van cineaste en tekenares Marjan Satrapi.

Lied Ono Worte van Felix Mendelssohn met Antonio Meneses op cello en Maria João Pires aan de piano. Meneses, dat is de leraar, of was de leraar liever, van de Ettore Pagano, de winnaar van de Elisabeth-wedstrijd dit jaar. En Pires, die heeft dan weer een linkje met onze artiesten van deze week, Marta Argerich. Ze speelde vorig jaar in Genève samen het concerto voor twee piano's van Mozart. Het werd toen opgenomen door Arte, maar ondertussen helaas weer al van hun site gehaald. Maar gelukkig bestaat er wel nog een opname van het concerto van Ravel dat Argerich heeft opgenomen. Hier staat ze opnieuw aan de zijde van Abbado en de Berliner Philharmoniker. Ze hebben enorm veel opnames samengemaakt, maar ik vind dit concerto van Ravel echt een van haar meesterwerken. Er is die energie, dat swingende, dat heeft ze altijd in haar spel. Maar hier zit het hem ook in die langzame momenten. In dat middendeel bijvoorbeeld, heel verleidelijk, heel verlokkelijk. Ik heb altijd het gevoel dat ze je eigenlijk in minuut 1 al aan de haak slaat en dan 21 minuten lang heel geleidelijk aan binnenhengelt.

Ja, Marta Argerich en de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Dit was het pianoconcerto van Maurice Ravel. Morgen wordt ze 85, Argerich. Ik ga ervan uit dat de collega's nog wel wat muzikale wenskaarten hebben klaarstaan. En iemand die morgen ook jarig is, iets dichter bij huis, die komt langs bij Olaf. Zeker luisteren naar Music Matters dus. Dit is muziek van Elgar, zijn serenade voor strijkers door het Halle Orchestra onder leiding van Sir Mark Elder.

Sir Mark Elder gidst zijn Halle Orchestra door de serenade voor strijkers van Edward Elgar. We begonnen maestro vandaag met gitarist Raphaël Feuillard. We eindigen ook met een Raphaël Fey, de cellist. Hij speelt hier samen met het Karski Quartet. Zij duiken in de strijkquintetten van Luigi Boccherini. Eerder dit jaar brachten ze al een tweede album met de muziek van Boccherini uit. Dit komt nog van het eerste volume uit 2023. Het Allegro Giusto uit het strijkquintet in C klein. Veel plezier zo meteen in Pompidou. Nicky Aert die zit vandaag in het smak, live in Gent dus, want het is 40 jaar geleden dat Jan Hoet daar met zijn revolutionaire Chambre d'Ami op de proppen kwam. Veel plezier daar.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De sfeer in Brussel blijft gespannen na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. En in Frankrijk is een lichaam gevonden dichtbij de plaats waar vorige week een 11-jarig meisje verdween. De hele dag hebben leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs betoogd in Brussel tegen de besparingen en hervormingen die op til zijn. Vanavond staat de stemming op de agenda in het parlement van de Franse gemeenschap. Er is veel schade in het centrum van Brussel en de ordediensten zijn massaal ingezet om de betogers in toom te houden. Op dit moment zijn ze nog met 500. Een verslag van Trui de Marais.
1: Het begon vroeg in de voormiddag. Honderden leerlingen wilden doordringen tot aan het parlement van de Franse gemeenschap. Agenten in gevechtsuitrusting dreven hen terug naar de kleine ring. De jongeren zijn uit op een groot protest.
2: Een grote manifestatie contre les nouvelles lois qui vont être mises en place.
1: Aan Brussel Centraal worden e-bikes en steps in brand gestoken, bushokjes vernield, het waterkanon wordt ingezet. Delegaties uit andere Waalse steden sluiten aan. Deze leerkracht uit Luik is erbij.
3: Ons onderwijs. Die ziet er al niet goed uit en dat gaat nog slechter zijn met alles wat ze allemaal wil beslissen vandaag. Dus we zijn heel kwaad en de scholen zijn gesloten en we zullen verder gaan.
1: Intussen is de grote massa weg, maar de rust is nog niet terug.
0: De leraren en leerlingen laten dus duidelijk hun ongenoegen blijken over de besparingen in het Franstalig onderwijs. Brigitte Vermeers, waarover gaan die nu precies?
4: Wel, de Franse gemeenschapsregering heeft grote tekorten en moet alleen al in het onderwijs de komende jaren 300 miljoen euro besparen. En dat doet pijn. Zo zullen vanaf volgend schooljaar de leraren die nu lesgeven in het 4e, 5e en 6e middelbaar 2 uur meer voor de klas moeten staan, zonder dat daar een loonsverhoging tegenover staat. Volgens de bonden zullen daardoor 1300 fulltime jobs verloren gaan. Ook wordt het inschrijvingsgeld voor de hogescholen en de universiteiten voor sommige studenten fors verhoogd. Maar ook minder geld voor de renovatie van oude schoolgebouwen en de beperking van het ziekteverlof van de leraren liggen moeilijk.
0: Dankjewel, Brigitte. In Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen ligt een rouwregister voor zangeres en Vlaams TV-icoon Margriet Hermans. Ze is gisteren overleden, een maand nadat een zeldzame kanker was vastgesteld. Margriet was in haar woonplaats Oud-Turnhout erg geliefd.
5: Ik heb geschreven, lieve Margriet, het is spijtig dat je zo vroeg vertrokken bent, maar als je toch een ziekte had, is het beter dat je niet meer moet afzien.
6: Ik heb neergepind. Ach, Margriet, de rozen zullen blijven bloeien, ook al zien we jou niet meer, maar je blijft diep in mijn hart.
0: De Frans-Iraanse illustrator en filmmaker Marjan Satrapi is gestorven. Ze raakte internationaal bekend met haar grafische novelle Persepolis, die ze later ook verfilmde. Persepolis gaat over haar jeugd in Iran in de jaren 80, de onderdrukking daar en over haar vlucht naar Europa. Zowel de grafische novelle als de film vielen in de prijzen. Marjan Satrapi was 56 jaar. In haar overlijdensbericht staat dat ze gestorven is aan verdriet, goed een jaar na het overlijden van haar man. In Zuid-Frankrijk is een lichaam gevonden, niet ver van waar een week geleden een 11-jarig meisje verdwenen was. Dat meldde Franse media. Er zit al een verdachte vast, de vader van een vriendin. Meer uitleg door Frank Renaud.
7: De 11-jarige Liana verdween vorige week vrijdag. Ze stapte bij haar school in een auto en werd daarna niet meer gezien. De afgelopen week is naar haar gezocht door honderden gendarmes, bewoners en vrijwilligers. De politie arresteerde een verdachte, de man bij wie ze in de auto stapte. Dat was de vader van een van haar vriendinnetjes. De Franse justitie maakte woensdagavond bekend dat diezelfde man wordt genoemd in 5 zedenzaken. In de meeste gevallen gaat het over verkrachting van minderjarige meisjes. De man is nog niet eerder veroordeeld. Als het lichaam van Liana nu is gevonden, kan er meer duidelijkheid komen over wat haar is overkomen en wie dat eventueel heeft gedaan. Maar het is een drama voor haar ouders, die de afgelopen week tussen hoop en vrees leefden.
0: Rijke landen verwaarlozen crisissen in het zuiden alsmaar meer. Niet omdat ze geen geld hebben, maar omdat die landen niet strategisch belangrijk zijn. Dat zegt de toonaangevende humanitaire organisatie Norwegian Refugee Council. Katrien van der Schoot, het rapport is erg kritisch. Welke vergeten landen staan in de lijst?
4: Eigenlijk al 10 jaar min of meer dezelfde. Soedan dit jaar op de eerste plaats, dan Congo. Dat staat er al 10 jaar in. Colombia en verder Jemen, Afghanistan, Honduras, Ecuador, Cameroen, Nigeria en Mozambique. Vooral Afrikaanse landen dus, met miljoenen mensen op de vlucht. En die vergeten worden door de media, de politiek en geldschieters. Een patroon van verwaarlozing noemt de Norwegian Refugee Council dat. Want er is geld genoeg in de rijke landen, maar dat gaat naar bewapening of ruimtevaart, zegt Christelle Uhr.
8: The world doesn't lack resources or capacity. We're seeing that with military spending. We're seeing that with space exploration. What's missing today is political will.
4: Ja, het gaat dus om een gebrek aan politieke wil en dat brengt miljoenen mensenlevens in gevaar.
9: Dankjewel, Katrien. Sport. Op het Europees kampioenschap voetbal voor spelers onder 17 jaar heeft de Belgische ploeg zich voor het eerst in de geschiedenis kunnen plaatsen voor de finale. De jonge Rode Duivels van bondscoach Sven Vermant wonnen met 2-1 van Frankrijk. In de finale spelen ze zondag tegen Italië of Spanje. Op Roland-Garros is de Russische Mira Andreeva de eerste finaliste bij de vrouwen. Ze versloeg de Oekraïnse Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3. Het was een beladen wedstrijd door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Eerder op dit toernooi had Kostyuk ook al uitgehaald naar de Russische tennisters die zich niet uitspreken tegen de oorlog. In de finale speelt Andreeva ofwel tegen een andere Russische, Diana Schneider, of de Poolse Maja Chwalinska. Het wordt droger vanavond, vannacht minima rond 14 graden. Morgen opnieuw enkele buien, lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, in de namiddag opnieuw regen. Zondag blijft het meestal droog met ook enkele opklaringen en dan halen we 18 graden. Dit nieuws begon in Brussel. Daar wordt al de hele dag geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Er zijn vernielingen aangericht en de ordediensten proberen op dit moment nog 500 betogers in toom te houden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd.
11: I don't care about the word art because it's been so discredited.
10: Pompidou met Niki Aerts.
12: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Vandaag live vanuit het SMAC in Gent. Nu nog Stedelijk Museum voor Actuele Kunst. Weldra Vlaams. Daarover misschien straks meer. We zitten hier om 40 jaar Chambre d'Amis te vieren. Ze doen dat hier in het SMAC met een tentoonstelling. Het Gentse Museum voor Hedendaagse Kunst, zoals het destijds nog heette, pakte in 1986 was het uit met een uitzonderlijk idee uiteindelijk, dat moderne kunst en gastvrijheid combineerde. 51 kunstenaars, 51, dat zijn er heel wat, die werden geselecteerd door toenmalig directeur Jan Hoet nog, om in huizen van bewoners kunstwerken te gaan maken. En de bewoners die stelden dan voor een periode van 3 maanden hun huizen open voor die bezoekers. Heel uitzonderlijk. En dat bracht natuurlijk een zekere dynamiek op gang waar over gesproken werd en waar nog altijd over gesproken wordt tot op de dag van vandaag. Zitten hier bij mij klaar om over Chambre d'Amis te praten ook, toen en nu. Curator van de tentoonstelling over de tentoonstelling, Thibaut Verhoeven, welkom.
13: Dank u.
12: En voormalig huisfotograaf van het museum, Dirk Pauwels. En straks komen ook nog directeur van de Herbert Foundation, Laura Hanses. En onderzoeker aan de UGent, Sophie Frederiks, erbij zitten om te zeggen waar zij mee bezig zijn. Welkom iedereen, ook aan de luisteraars hier aanwezig. We hebben een klein, maar fijn publiek. Laat u maar eens horen, dames en heren. Ja, goed. Luisteraars thuis ook welkom, of in de auto waar u ook aan het luisteren bent. Eerst even een kleine rondvraag voor zowel de mensen hier aanwezig, misschien eerst voor jullie. Wie was er destijds bij, bewust? 1, 2, 3, 4, 5 mensen. En nu de gasten aan tafel. Dirk Pauwels stak al heel enthousiast zijn hand in de lucht. Thibaut, jij dus niet.
13: Ik was 8 jaar toen als ik
12: 8 jaar, oké. Okay. En jij, Laura Hanses, 1 jaar. En Sophie, nee, veel te jong. Oké, okay, goed. Ik zelf was amper 19. Ja, moet je zien dat ik het juist zeg. Amper 19. En ik ging wel kijken bij Antichambre, maar niet Chambre d'Amis. Dirk, heb ik daar een grote fout gemaakt, Dirk Pauwels?
13: Nee, natuurlijk niet. Er bestaan geen fouten.
12: Nee. Hoe was het destijds eigenlijk? Want jij was erbij, hè? Bewust.
13: Ja, absoluut. Ik was erbij. Ik werkte sinds 82, al eind 82 al in het museum. Dus de start van het project heb ik volledig meegemaakt. En vanaf het begin, van de dag dat Jan binnenkwam en zei van... Mannekes, ik heb een idee. Het is iets dat ik wou doen. Ze hadden hem gevraagd in Bari om een tentoonstelling te maken. En hij had gezegd van ja, ik ga een tentoonstelling maken in de huizen van de mensen. Ik vind dat veel toffer dan in het museum. En in Bari waren ze niet zo enthousiast, dus dat is niet doorgegaan. Dus Jan terug naar huis en bij ons binnenkomend zegt hij van man, het idee is van we gaan een tentoonstelling doen in de huizen van de bewoners van Gent.
12: En hoe werd daar toen
13: wij vielen een beetje achterover. En wij dachten van ja, oké, ja, een beetje vreemd toch. Hè? En we moesten onmiddellijk starten. Onmiddellijk starten. Onmiddellijk moest er een, hoe zal ik zeggen, een, in de streekrant een berichtje voor mensen te zoeken die bereid zouden zijn hun huis open te stellen voor een kunstenaar. En op die reacties daarna werd er rondgegaan door, dat was toen in februari van 86, werd er door 2 personeelsleden van het museum, Sonny en Marleen, rondgegaan om de huizen te bezoeken die zich kandidaat gesteld hadden. Plus ook, regelmatig belden ze een keer ergens aan van dat is een mooi huis, we gaan een keer aanbellen en vragen of dat de mensen geïnteresseerd zijn. En zo is het...
12: Uit de losse pols eigenlijk
13: uit de losse
12: allemaal,
13: pols een beetje, ja. En zo zijn we tot een heel aantal huizen gekomen die beschikbaar waren. En ja, en dan zelfs in, ik denk nog in februari zelf ook nog, zijn de eerste kunstenaars uitgenodigd. In de Holiday Inn in Gent, de grote vergaderzaal. De meeste kunstenaars waren daar, nog niet alle 51. En werd er besproken, hoe gaan we het doen, hoe gaan we het aanpakken? Wat is realistisch, wat is te moeilijk? Of,
12: want het was voor hen waarschijnlijk ook allemaal nieuw.
13: Ja, zij vielen ook een beetje van hun stoel van, ja, wat moeten we nou doen? We moeten bij de mensen thuis iets gaan doen en zo. Ja, dat was toch wel, dat kwam vreemd aan bij hen ook. En ja, dan de volgende stap was groepjes van, denk 5, 6 kunstenaars rondrijden in de stad naar verschillende adressen met een busje en overal op bezoek gaan. En dan afwachten wie is er geïnteresseerd in dit pand, wie is er geïnteresseerd in dat. En dan was er discussie of geen discussie. En kozen de kunstenaars van oké, okay, ik wil daar wel iets doen. Of,
12: dus het waren de kunstenaars die kozen?
13: Ja,
12: die
13: kozen,
12: de vrije keuze
13: absoluut,
12: hadden. En
13: absoluut.
12: Dus de bewoners die uiteindelijk hun pand ter beschikking stelden, hadden niks in die beslissing te brokken? Of,
13: Dan moet ik zeggen, dat weet ik niet meer zo. Het zou kunnen dat bepaalde mensen zeiden, nee, dat is te moeilijk voor mij of ik kom niet overeen met die persoon. Maar eigenlijk is dat allemaal goed verlopen en zijn er geen echte problemen geweest van mensen die dan ruzie gemaakt hebben of dergelijke
12: dingen. Of niet
13: dingen.
12: Dat jij weet, Dirk.
13: Niet dat ik weet, nee.
12: Hoe zijn die 51 kunstenaars gekozen? Had Jan Hoet die al allemaal op een blaadje staan?
13: Ja, Jan had al een goed zicht op die tentoonstelling in Bari ook. Had hij al een goede keuze gemaakt van kunstenaars en die is dan uitgebreid en ja, iedereen werd aangeschreven en hij wist goed wie dat hij uitnodigde en wie niet. Het enige jammer is dat ondertussen Joseph Beuys gestorven was. Die zat ook op de lijst. Die heeft jammer genoeg niet kunnen meedoen. Mm. Dus ja, dat is een van de afgevallenen.
12: Ja, maar er waren genoeg anderen ja. Die Jan Hoet uit zijn mouw kon schudden. Thibaut Verhoeven is zoiets... zoals Dirk Pauwels het net ook beschrijft, is dat vandaag nog denkbaar dat je zoiets organiseert?
14: Ik denk als echt tentoonstelling terug in de openbare ruimte, om het zo te zeggen. Ik denk dat dat vandaag de dag moeilijk geworden is. Ik heb daar een aantal redenen voor. Dat is natuurlijk uiteraard mijn opinie en ook die van Philippe een beetje. Is dat we eigenlijk... Chambre d'Amis werd eigenlijk ook een soort... Niet alleen een event dat heel veel weerklank had in 1986 op de stad Gent zelf, maar ook op de nationale en internationale kunstwereld. Maar ook, en dat vonden Philippe en ik toch wel ook heel belangrijk, op de verdere particuliere tentoonstellingsgeschiedenis of tentoonstellings-DNA van het museum zelf. Dus in de slipstream, of laten we zeggen dat Chambre d'Amis toch een bepaald soort katalysator was geweest om nadien Nog een aantal grote extramuros tentoonstellingen te organiseren in de stad Gent.
12: Ja, daarna kwam Over the Edges en Track.
14: Met name Over the Edges in 2000 en Track in 2012.
12: Maar dat wisten jullie op dat moment, of dat wisten ze, want jij was er niet bij, Thibaut, op dat moment toch nog niet in 86.
14: Nee, inderdaad. Maar in die zin, om te antwoorden op uw vraag, vonden we zo'n soort reenactment kan je dat nooit doen. Hè. Zo'n event, dat is een soort, je kan dat vergelijken met een soort happening. Dat is gebeurd, je was daarbij en dan gaat dat weg. En dat kan je niet echt niet meer reconstrueren, eigenlijk. Dus in die zin vonden we het ook wel belangrijk dat we ook mede door die link met dan, van het Chambre d'Ami met Over the Edges and Track, dat we het ook een tentoonstelling in het museum wouden proberen te organiseren. Het is logisch natuurlijk dat die tentoonstelling... Dat was vrij snel besloten tussen Filip en ik dat we die tentoonstelling in twee delen gingen doen. Dus dat we eigenlijk ook wel investeren in een toch vrij uitgebreide archiefpresentatie. Waarin dat we... natuurlijk is een archiefpresentatie altijd een soort nivellering van... Een nivellering of een stroomleiding van een geschiedenis die je niet meer kan herhalen. Maar we hebben daar toch wel... de moeite getroost om die archiefpresentatie een combinatie te laten zijn tussen kunsthistorisch onderbouwde correcte informatie, pers artikels, brieven van kunstenaars en organisatoren, en een soort storytelling, zoals ik het noem, omdat in deze tijden er toch ook wel een jonger publiek heel sterk geïnteresseerd is in storytelling en in anekdotes. En ik vind dat we daar ook rekening mee moeten houden.
12: Jullie hebben ook een oproep gelanceerd naar de Gentenaars, bijvoorbeeld, ja, om hun verhalen, hun herinneringen aan die tijd te delen.
14: Maar dat was inderdaad vooral naar de mensen die erbij waren in 1986. Maar dus niet om de lijn door te trekken naar het, laten we zeggen, jongere publiek. Mm-hmm. Vandaar dat ik ook heel blij ben dat die archiefpresentatie, of twee van de belangrijkste archiefpresentaties, want het zijn er drie in totaal, die zijn ook gemaakt door jonge mensen die net afgestudeerd zijn. Dus de eerste archiefpresentatie die gaat over Chambre d'Ami zelf en de perceptie daarop toenertijd. Die is samengesteld door drie alumni-studenten die dus net zijn afgestudeerd aan de Universiteit van Gent. En die eigenlijk een masterscriptie geschreven hebben. Die masterscriptie heet min of meer Chambre d'Ami. En die hebben eigenlijk in die thesis, hadden die eigenlijk los van elkaar, van het concept dat Filip en ik aan het uitdenken waren, hebben die eigenlijk een soort parallel idee gevolgd van het verleden, het archiefonderzoek naar het heden, van hoe kan je dit nu eigenlijk nog als een event presenteren. Dus in die zin vinden we dat ook wel zeer belangrijk. En dat was ook een van de criteria. Omdat ik het ook heel fascinerend vond dat er dus echt nog mensen van rond 22, 23 jaar die daar echt nog 2-3 jaar van hun leven insteken om dat effectief ook helemaal te onderzoeken.
12: Ja, ja. Maar dit keer dus bij deze presentatie, 40 jaar Chambre d'Ami, geen helikopter, geen uitzending op de BRT toen, van 6 uur lang live televisie, geen fanfare, geen optocht door de
14: Absoluut.
12: Stad, allemaal niet. Wat wel, want uiteindelijk zijn die werken in de huizen van mensen gemaakt, dat zeiden we al. Mm-hmm. Dat is in situ, dat is heel moeilijk werk om dat naar het museum te halen. Jullie hebben uiteindelijk, denk ik, met het SMAC 17 van de 51, of waren het er net iets meer werken?
14: Een 17, ja.
12: Ja, hebben jullie hier in de collectie?
14: Ja, en dat was ook voor Filip en mij de reden om het hedendaagse luik, want ik had het er net over de archiefpresentatie. Mm-hmm. De tentoonstelling, het tweede deel van de tentoonstelling omvat ook een hedendaagse luik. En daar leek het ons wel opportun, omdat wij eigenlijk die 17 werken die nog in de collectie zijn, wij noemen dat eigenlijk intern onder het museumpersoneel spookwerken.
12: Ah.
14: Omdat een deel van die werken eigenlijk, zoals je al zegt, geconcipieerd werden, specifiek voor een soort in situ, specifiek voor een interieur van bewoners en niet voor de Y-cube van een museum. Mm-hmm. Dus in die zin hadden we het idee om ook, en ook wat de tentoonstellingsgeschiedenis dat ik zei, van Over the Edges en Track. Dus in die zin hadden we voor het hedendaagse luik eigenlijk het idee om drie internationale kunstenaars uit te nodigen, die elke museumzaal carte blanche ter beschikking kregen, met de vraag of zij eigenlijk, ze kregen eigenlijk carte blanche om eigenlijk met die spookwerken, of een aantal van die spookwerken, of archiefmateriaal aan de slag te gaan en om eigenlijk terug binnen de muren van het museum een soort nieuwe in-situ-ervaring of een in-situ-environment te creëren voor die werken die dat problematische statuut binnen onze collectie nog altijd hebben.
12: Ja, want het is inderdaad gek dat een werk dat net ook gemaakt is binnen een tentoonstelling waarmee Jan Hoed naar buiten wilde gaan, dus uit het museum vooral, dat die dan terug in het museum terechtkomen en hier getoond worden. Het is een moeilijke kwestie.
14: Het is een moeilijk evenwicht, maar ook omdat het is ook een collectieonderzoek tentoonstelling, zowel archiefonderzoek als onderzoek naar die werken van Chambellamy of het archiefmateriaal dat hier nog aanwezig is. En dus in het kader daarvan vonden we dat toch ook wel belangrijk dat we ons focusten op, laat ons eens nadenken over hoe dat we die werken terug hier in het museum zouden kunnen presenteren. En uiteraard hebben die drie kunstenaars, die zijn kunstenaar die deelnam uit Chambellamy die we hebben uitgenodigd, dat is Heike Palanca. Eén kunstenaar die we uitgenodigd die deelnam aan Over the Edges, dat is Haim Steinbach. En één die we uitgenodigd die deelnam aan Track in 2012, en dat is Suzanne Kriemann. Dus voor ons leek ons dat wel interessant om eigenlijk drie voorstellen. Want dat zijn voorstellen natuurlijk.
12: Ja, dat onderzoek is nog niet afgerond daarmee.
14: Dat is niet afgerond. En dat zijn inderdaad drie hedendaagse voorstellen waar hoe dat je met dat archiefmateriaal of die spookwerken zou kunnen omgaan. En ik vind dat een soort... ik vind dat wel een belangrijk gegeven, omdat de bezoeker... Je trekt de lijn van 86 door terug naar het min of meer heden. Of min of meer hedendaagse. Dat vind ik wel heel belangrijk. En ten tweede, dat een in-situ-discussie over collectiewerken, dat die ook nooit echt af is. Dus in die zin zijn er evenveel vragen als antwoorden. Het zijn eigenlijk drie voorstellen die we geponeerd hebben om de link met het heden ook duidelijk te maken. En ook de link met onze tentoonstellingsgeschiedenis, die zelfs in ons beleidsplan staat, dat wij eigenlijk beleidsmatig ook aangemoedigd worden om onze eigen tentoonstellingshistoriek ook te onderzoeken.
12: Ja, nu, dat feestje kan nog een paar keer plaatsvinden. Hè. Om de zoveel jaar is er een verjaardag van Chambellamy. Dus jullie kunnen nog nadenken.
14: Ik kan ook met een boutade zeggen van over, als moesten we 50 jaar Chambellamy gedaan heeft, dan zal het gros van allegenen die erbij zijn... Sorry, Dirk, misschien al overleden zijn.
12: Ik geef het
14: zijn.
12: Op een blaadje. Dirk Pauwels, het ging dus over jou, wat Thibault net zei. Maar jij was erbij, dat zeiden we al. Wat herinner jij je vooral van? Is het de sfeer? Zijn het de werken? Is het dat nieuwige aan heel de kwestie? De stad instormen en met een kaartje al die huizen gaan zoeken. Wat was het voor jou?
13: Het is denk ik een combinatie van allerhande dingen. Hè. Het is de sfeer. Omdat als je Janoet iets kan nageven, is dat hij wel weet hoe hij een team of een sfeer moet creëren om iedereen het beste van zichzelf te laten geven. Ook kunstenaars moesten echt het beste geven wat ze konden. En dat heeft Jan altijd zo gedaan. Dus op dat vlak was hij wel de juiste man om het te doen. Dan was er ook het gevoel dat we aan iets bezig waren dat eigenlijk boven ons hoofd groeide. En dat we dachten van hoe gaan we dit tot een goed einde brengen. En dan uiteindelijk met een heel beperkt team, want we waren, ik denk dat we met 2, 4, 6, 8, met 8 mensen of zo, dat we ieder verantwoordelijkheid hadden voor een aantal kunstenaars.
12: Zijn met 8 mensen dat hele ding getrokken?
13: 8 die de leiding hadden een beetje. Hè. En toen zijn er een hele hoop natuurlijk jobstudenten, techniekers en transporteurs en allerhande mensen bij betrokken geweest ook. Maar uiteindelijk waren we teams van 2 die ieder verantwoordelijkheid hadden voor een 18-tal kunstenaars. En dat was persoonlijk. En het geluk was dat er veel van de eigenaars van de huizen, die namen een beetje de taak op zich van oké, ik ontferm mij over die kunstenaars.
12: Als host, ja. Echt
13: als
12: gast,
13: host. En echt zo, oké, ik hoef mij dat niet meer aan te trekken. Die trekken hun plan onder elkaar, die nemen contact met elkaar, zodanig dat het alles kan gebeuren. Ik ga nu en dan een keer kijken of zo, dat het allemaal in orde is.
12: Ja, want
13: en
12: die
13: zo
12: zaten er natuurlijk eerder dan dat het werk af was. Dus die waren
13: absoluut
12: daar 3 weken of zo voordat, of hoe lang hebben kunstenaars rondgehangen in die huizen?
13: Toch sommige maand, sommige zeer kort, andere veel langer hoor. Ja, dat ja. Is,
12: dus je moest daar echt wel een relatie mee opbouwen.
13: Absoluut, die, en dat is in veel gevallen echt een mooie geëindigd. Een mooie gebeurt ook, hè, dat er goede vriendschappen ontstaan zijn en zo. Dus dat is eigenlijk vlekkeloos, redelijk vlekkeloos verlopen met de nodige weerhaken, maar oké. En dan, ja, die sfeer die er toen hing, want Jan had ook het idee van oké, als we een tentoonstelling doen, moeten de kunstenaars zijn aanwezig, hè, internationaal. En dan moeten we altijd iedere avond samenkomen en samen eten. Dat is zo het idee dat hij had, ook bij Documenta, restaurant. Iedereen moest altijd s'avonds samenkomen. En dat was ook de moment om met elkaar te praten, te zeggen wat er juist gebeurde. Want uiteindelijk, je moet niet vergeten, er waren geen gsm's. Een vraagbare telefoon, dat bestond niet. Wij vertrokken 's morgens en we gingen met de fiets of de voet of zo de verschillende locaties langs. En 's avonds bij in restaurant Flor werd er dan verslag gedaan. En
12: dat is er voor alle duidelijkheid niet meer nu.
13: Nee, dat is er niet meer. Dat is ondertussen een koffiebar of zo, denk ik. Dus ja, dat was de plaats waar verslag gedaan werd, waar dan uiteindelijk ook wel plezier gemaakt werd. En dat is zo, heb ik altijd typisch gevonden aan de manier waarop Jan Hoet tentoonstellingen maakte, dat die sfeer er moest zijn. En die was er echt wel, hoor, voor al het personeel, voor de kunstenaars. En dat maakte dat het eigenlijk uiteindelijk het geheel wel redelijk ontspannen was. Maar ook, ik zeg redelijk...
12: Ja, want je hebt ook al weerhaken gezegd en je hebt redelijk gezegd en je nuanceert alles wat je zegt. Dus Dirk Pauws, wat houd je achter?
13: Nee, dus natuurlijk, er zijn spanningen geweest, er zijn moeilijkheden geweest, ook technische moeilijkheden. Denk maar aan het werk van Mario Merz. Dat veel te zwaar was om in die huiskamer te zetten.
12: Dat waren glazen tafels, zware dingen.
13: Een dik brok arduin die daarop lag. Dus is de kelder moeten gestut worden, letterlijk, met stutten, om anders het risico te groot was. Dus er is dan een ingenieur te pas moeten komen om dat te berekenen, hoe dat het moest gaan en zo. En ja, op die manier zijn er veel dingen die ook onder druk... Want er was natuurlijk de druk van het moet klaar zijn voor een week voor de opening, want dan moet de catalogus gedrukt worden. Dus ja, dat is niet altijd gelukt. En dat is voor een groot stuk gelukt. De catalogus lag er, mits een klaar witte bladzijde die achteraf konden ingekleefd worden met
12: een foto die erop geplakt werd.
13: Een postkaartje dat dan mocht ingekleefd worden. Een beetje artis zegeltjesachtig.
12: Maar waren er eigenlijk, wat ik mij de hele tijd afvraag is, Dirk, waren er afspraken gemaakt ook tussen de kunstenaars en de bewoners? Wat mag niet, hoe ver ga je? Of was dat allemaal gewoon op het moment te bepalen wat gebeurde met die kunstwerken achteraf? Al dat soort dingen, stond dat op papier?
13: Nee, er stond niets op papier. De afspraken waren gewoon tussen de kunstenaars en de bewoners met mediatie, of we moeten dat noemen, van iemand van ons, indien dat nodig was.
12: Jij was meer dan gewoon fotograaf.
13: Ja, fotografie, dat is pas achteraf. Achteraf gekomen, ja. En eigenlijk waren de afspraken tussen de mensen, de eigenaars... En het hing een beetje af van welke kunstenaars. Ik heb nu Mario Merz al vernoemd. Die trok zich daar niet te veel aan. Die zegt, ik doe dat. Hop, zo. Werd niet overlegd. Was dat moeilijk, was er de vloer. Moet er maar een oplossing gezocht worden, zo. Anderen ging het vanzelfsprekend. Die bracht de verf. Een van de kunstenaars waar ik verantwoordelijk was, Niele Toroni ook. Dat was heel eenvoudig. Ik moest gewoon zorgen dat hij een pot blauwe verf had en een borsteltje van het juiste formaat. En dat was het. Dus dat was simpel. Dus oké. Ja. Anderen zijn moeilijker geweest. En, ja.
12: Ik ken iemand die zich niet helemaal aan de afspraak gehouden heeft. Dat is Daniel Buren, maar daar hebben we het zo meteen over. We gaan even wat muziek laten horen. En dan nodig ik twee andere gasten erbij aan tafel.

0: Lover, come back to me door Nette Mortelmans met ook Werend van den Bossen op altsax, Pieter Mortier op contrabas en Sam Opstalen op gitaar. We zitten in het Smak in Gent en praten over 40 jaar Chambre d'Amis. We zitten hier met een aantal luisteraars en een paar gasten ook. Curator van de tentoonstelling over Chambre d'Amis, Thibaut Verhoeven, kon u net al horen. Co-curator moet ik eigenlijk zeggen, Thibaut, want je deed het samen met Filip van Kouter. Zo is het helemaal correct. Kunsthistorica en directeur van de Herbert Foundation, of Herbert Foundation. Ik vergis mij altijd, het is zo, het ziet er zo Frans uit. Maar het is het niet. Laura Hansens is erbij komen zitten. Voormalig huisfotograaf en manusje van alles, weten we ook sinds kort. Dirk Pauwels zit hier. En onderzoekster aan de UGent, Sophie Frederiks, is er ook bij komen zitten. Ja, ik vernoemde net een van de kunstenaars die wat dwars lag. Laura Hansens, ik hoop dat je mij dat niet kwalijk neemt. Want een van de huizen die uitverkoren waren om mee te doen aan Chambre d'Amis was het huis van Anton en Annick Herbert in de Raas van Gaverstraat. En ik denk eigenlijk dat Daniel Burens zich daar een beetje zelf uitgenodigd had. Klopt dat?
1: Dat klopt, inderdaad. Ja.
0: Zij kennen elkaar goed al.
1: Zij kennen elkaar al goed. Anton en Annick waren met hun collectie gestart in de vroege jaren 70. En Burens was van meet af aan een kunstenaar die zij intensief hebben gevolgd. En in het begin van de jaren 80 hadden de Herberts in de Raas van Gaverstraat een voormalige fabriek, een fabriekspand gekocht en verbouwd tot enerzijds een leefruimte en anderzijds ook een tentoonstellingsruimte. En in die leefruimte was er effectief een chambre d'amis.
0: Ja, dat is een beetje vals spelen dus eigenlijk al wat hij deed van in het begin.
1: Dus Burens zag daar de uitgelezen kans eigenlijk om daar aan de slag te gaan.
0: Ja, en er was meer nog, Laura, want was het niet helemaal eens met het concept ook niet, denk ik. Dus hij heeft dan wel in die chambre d'amis iets gedaan, maar ook in het museum. En dat was niet de afspraak.
1: Klopt. En ik denk om dat misschien te situeren, is het interessant om even te kijken naar de praktijk van Daniel Burens, die zelf stelt dat hij in situ leeft en werkt. En eigenlijk al vanaf de vroege jaren 60 werk maakt dat reflecteert op de context waarin kunst wordt getoond. En hij doet dat aan de hand van wat hij noemt een outil visuel. Eigenlijk die zwart, de witte en gekleurde strepenpatroon, 8,7 centimeter verticale strepen, die hij aanbrengt in ruimtes, institutionele contexten, maar ook in het landschap. En ons als kijker op die manier bewust maken van de context waarin het werk zich situeert en ook de context die het werk haar bestaansrecht geeft. En interessant daarbij aansluitend is ook dat in 1986 Jan Hoet, die al even museumdirecteur was, eigenlijk museumloos was en zich dus eigenlijk moest tevreden stellen met een ruimte in het Museum voor Schone Kunsten. Mm-hmm. En als ik zijn inleiding lees in de catalogus van Chambre d'Amis, ving hij die tentoonstelling ook wel aan als een moment om de context waarin hij hedendaagse kunst moest tonen in vraag te stellen. Dat het museum conservatief was, saai, hoogdrempelig, een beetje stoffig. En dat Chambre d'Amis eigenlijk een moment zou bieden om na te denken wat voor platform of wat voor institutioneel kader hedendaagse kunst nodig zou hebben.
0: Oké, maar daar kon Daniel Burens toch niks tegen hebben?
1: Nee. Maar het feit dat Jan Hoet dan voorstelde dat kunst in een privésfeer wordt gebracht en eigenlijk het museum verlaat, daar had Jan Hoet en Daniel Burens een aantal kritische bedenkingen bij. En de eerste kritische reflectie die hij maakte was het feit dat, net als veel generatiegenoten van hem, denk aan Marcel Broothaars, kunstenaars bezig waren met institutionele kritiek. En hij vond dat Jan Hoet met zijn tentoonstelling eigenlijk hun institutionele kritiek recupereerde en op die manier uitholde.
0: Een tweede... Het waren geen goede vrienden.
1: Nee. Mm. En een tweede kritiek die hij had was dat de context waarin de kunstenaars tijdens Chambre d'Amis moesten werken in dus die private ruimtes van mensen, dat dat niet gemakkelijk was. Ook voor de bewoners van die huizen, dat dat op sommige momenten wel behoorlijk invasief kon zijn, ook om al dat publiek te ontvangen. En een derde belangrijke punt dat hij aanhaalde was dat ook het publiek in een dubbele rol werd gezet, namelijk dat het behoorlijk voyeuristisch kon worden. En dat
0: ja, want
1: het
0: niet mensen zaten
1: ging
0: overal.
1: Over
0: hè? Niet
1: de
0: alleen.
1: Kunst, mm-hmm. Maar het gluren bij de buren.
0: Ja, ja. Ja. Ja, zo zijn mensen natuurlijk. Hè. Ze zitten plots op zolder terwijl het werk in de woonkamer of in de gang te zien is. Goed, dat begrijp ik wel. Dus dacht Daniel Buren, Laura Hanses, ik doe mee, maar ik doe niet mee.
1: Hij deed eigenlijk het hele werk van Buren vertrekt steeds vanuit een analyse van de context. En dus dat heeft hij ook gedaan voor Chambre d'Amis. Hij heeft dan een werk gerealiseerd in de effectieve functionele gastenkamer van Anton en Annick Herbert, die hij reeds kende. En hij heeft daar zijn outil visuel aangebracht. Dus eigenlijk de wit-roze strepen op de muren van die gastenkamer. Maar slechts de helft van de kamer die daarmee bedekt was. En dan, en dat is wel heel bijzonder, bracht hij het private in het museum. Dus hij keerde eigenlijk het project van Jan Hoet om. En hij liet van de gastenkamer van Anton en Annick een exacte kopie maken in het museum, wat een huzarenklus was, om dat op schaal 1-1 eigenlijk te gaan namaken. Een decor dat het dan wordt. En ook daar wordt die outil visueel aangebracht, maar gespiegeld. Mm-hmm. Langs de onderkant.
0: Ja, en het enige deel van het werk dat te bezichtigen was, was het werk in het museum.
1: Klopt. Ik denk, initieel was het wel de bedoeling dat beide delen zouden toegankelijk gesteld worden. Maar er is dan allerhande spanning ontstaan, ook met andere kunstenaars, waarbij Annick en Anton dan uiteindelijk beslist hebben om hun deuren te sluiten en het bezoek enkel nog mogelijk te maken in het museum, in de kopie van van de gastenkamer.
0: Ja, toch wel bijzonder. Waren er eigenlijk nog zo'n dwarsliggers, zoals Buren, Dirk, dat je je herinnert?
2: Ik kan mij wel herinneren dat er door de, hoe zal ik het noemen, dat er ook kritiek was op Buren. Mm. Ofwel dat er gezegd werd van, oké, wij moeten in die huizen en er is er ene die toch in het museum terechtkomt. En ik herinner mij dat Robin Winters, die allerhande tekeningen had verstopt bij iemand in de bibliotheek, die dacht van, tja, ik ga ook iets doen in het museum. Ik ga tekeningen hangen op de buitenwanden van de Buren. En die hing tot daar vol met tekeningen en zo. En dan is Buren weer uit zijn sloeven geschoten. En dan moest hij dan weer die tekeningen weghalen. Dus het was een beetje een strijd van wat kan in het museum en wat kan niet. En waarom mag hij wel in het museum en moeten wij... Het was een beetje een vreemde situatie.
0: Ja, hij wel, ik niet. Dat is
2: ja,
0: niet
2: ja, en heeft er dan een soort statement van gemaakt dat uiteindelijk niet doorgegaan is.
0: Sophie Frederiks, jij doet onderzoek naar die periode, heel spannende periode die je uitgekozen hebt om onderzoek naar te doen. Zijn dat dingen die je dan tegenkomt als je onderzoek doet of waar focus jij op?
3: Goh, ik focus natuurlijk vooral op die Gentse kunstzomer. Maar ik ben al van alles tegengekomen, ja. Dat zeker. Maar ik moet zeggen, ja, mijn focus nu ligt veel meer op die drie andere tentoonstellingen dan op Chambre d'Amis.
0: In diezelfde zomer bedoel je dan? Want er waren andere initiatieven ook.
3: Die vonden eigenlijk simultaan plaats met Chambre d'Amis.
0: Ja, en ook misschien een beetje als kritiek, maar ik kom dadelijk bij jou terug. Ik wil even dat luik Daniel Buren afmaken. Want er valt nog wel wat over te vertellen, Laura Hansens. Uiteindelijk is dat werk dat gemaakt werd voor het museum dus Le Décor et son double, dus het dubbele werk, het spiegelwerk, zo je wil. Is dat kapot geraakt, verdwenen? Wat is daarmee gebeurd?
1: Ja, het interessante is dat Buren wel initieel het werk heeft gerealiseerd met het idee dat het ook na Chambre d'Amis kon blijven bestaan. En dat dan de private verzamelaars Herbert hun private deel zouden kopen en het museum het publieke deel zouden kopen. Nu, dat publieke deel is dan beschadigd geraakt en uiteindelijk dan toch...
2: Wanneer het deel dat in het museum stond, was eigenlijk gebouwd om achteraf terug af te breken. Dat was niet gemaakt om te demonteren en terug te hermonteren. Mm-hmm. Hetgeen dat we nu zien, is demontabel en terug hermontabel, is zo geconcipieerd.
0: Ja, want wat we nu zien, is inderdaad niet het origineel dubbele. Dat klinkt al heel raar wat ik zeg, maar, want het dubbele is niet origineel, maar niet het originele dubbele deel van het werk. Maar een werk dat opnieuw gemaakt is dan, hoe kan dat dan? Dus achteraf heeft iemand gedacht, we moeten dat gewoon terugmaken, Laura?
1: Wel, Annick en Anton hadden dan een half werk in hun collectie. En hebben dan in gesprek met Buren eigenlijk de rechten voor het publieke deel aangekocht. Dat was rond het jaar 2000. Er was zelfs geopperd dat er een mogelijkheid was dat het publieke deel dan getoond zou worden in een andere ruimte bij Herbert Foundation. Dus eigenlijk dat publieke deel is niet in situ, heeft geen vaste locatie. En dan in 2011, en dat is wel heel bijzonder, is er dan vanuit inspanningen, vanuit het SMAC, vanuit de overheid, vanuit de stad Gent, met de kunstenaar, met Anton Herbert, uiteindelijk over kunnen gegaan worden tot de aankoop van het publieke deel, dat zich dan nu in de collectie van het SMAC bevindt.
0: En dat is gewoon opnieuw gemaakt dan?
1: Inderdaad. Maar de context is nu anders, want als het werk hier getoond wordt, openen wij ook het private deel bij Herbert Foundation en vice versa. Dus die samenwerking loopt nu veel intenser en anders.
4: Dat was ook een voorwaarde van Buren in 2011. En dan hebben we inderdaad, dus nadat de vraag een beetje gesteld werd, hebben we in 2011 ook wel... een soort co-eigenaarschap opgesteld rond Le Décor Raison Double. Dus, en dat in mijn ogen uniek is in de, laten we zeggen, de collectie van de Vlaamse gemeenschap, omdat het een samenwerking is, een co-eigenaarschap tussen de Vlaamse overheid, die dus een deel bezit, en dan de stad Gent slash het SMAC, die een deel bezit. Hè. Wij hebben dan het ook van de Vlaamse gemeenschap in bruikleen. En ook natuurlijk de Herbert Foundation, die een deel bezit. En dus aan die specifieke verwervingsgeschiedenis, die toch wel vrij uniek te noemen is in de collectie van de Vlaamse gemeenschap, is er ook een kleine archiefpresentatie in de archiefruimte, waarin dat je echt kunt zien van hoe heeft dat nu eigenlijk gewerkt om dus die kopie van de reconstructie eigenlijk...
0: Maar dus als ik het goed heb, is het volledige werk te zien op dit moment. En dat is uniek.
1: Absoluut.
4: Ja. Dat is ook een voorwaarde.
0: Ja.
4: Dus we mogen enkel het publieke werk tonen. Dat moet niet noodzakelijk in het SMAC zelf zijn. Dat mag ook in een ander museum zijn. Maar op voorwaarde dat er dan ook op gezette tijden het private deel bij de Herbert Foundation ook geopend wordt.
0: En wanneer is het bij jullie te zien dan, Laura?
1: Bij ons kan het elke zondag... bezocht worden tijdens een rondleiding aan het gebouw 106, waar de Herberts woonden en leefden. En bovendien gaan we samen met het SMAC een aantal dubbelrondleidingen organiseren. Die vertrekken vanuit het SMAC hier, de tentoonstelling bezoeken en dan via een stadswandeling eindigen bij Herbert Foundation en daar de gastenkamer bezoeken.
0: Oké, en zo heb je dan het volledige beeld. Dat is misschien een van de realisaties waar je dan toch het dichtst bij de eigenlijke tentoonstelling van toen kwam.
1: Ja, ik zie hier... Nee,
4: dat is
1: toch
4: relatief,
1: niet. Het is
4: relatief,
1: ik weet het,
4: omdat Laura
1: het klopt
4: zei,
1: niet
4: dat
1: helemaal.
4: Eigenlijk, dat eigenlijk in 1987 een halve chambre dan
0: bleef. Juist, ja. Ja, toen ik het zei, dacht ik van, het klopt niet helemaal. Ja. Maar goed, Sophie, ik ben heel nieuwsgierig naar jouw onderzoek dan, naar die drie andere tentoonstellingen die er ook nog waren in 86 in die zomer. Ik vermeldde net zelf al antichambre... bij de inleiding, omdat ik die zelf meegemaakt heb. Ik herinner mij alleen dat dat geweldig was, omwille van de omgeving. Alles was kapot, in zekere zin. Maar dan had je daar toch een aantal kunstwerken die daar tussen opdoken. Vertel eens wat jij precies te weten bent gekomen in je onderzoek over die drie tentoonstellingen.
3: Ja, ik denk dat Antichambre zeker het meest tot de verbeelding spreekt van de drie tentoonstellingen. Maar ik denk vooral... Als we één rode lijn moeten trekken tussen alle drie de tentoonstellingen, is dat er een bepaald ongenoegen en in die zin ook een liefde was over voor de Belgische kunst. Omdat eigenlijk de kritiek die van onder andere Antichambre kwam, maar ook van Initiatief Dami, was niet per se zo hard gericht tegen Jan Hoet of tegen Chambre Dami. Dat maakte daar zeker wel deel van uit. Maar het ging ook vooral over het kunstsysteem in die tijd en dat er gewoon veel te weinig steun was voor de Belgische hedendaagse kunst.
0: Ja, Antichambre, Initiatief Dami. En wat was de derde tentoonstelling?
3: Dat was Initiatief 86.
0: Oké, goed.
3: En Initiatief 86 is in de drie ook wel een beetje een buitenbeentje misschien. Want eigenlijk was dat samen met Chambre Dami het hoofdevenement van die zomer.
0: Verklaar je nader.
3: Ja, Dus initiatief 86, dat is eigenlijk gestart door een groep van lokale kunstverenigingen in Gent. Het startschot is daarvoor al in 1984 gegeven. En toen had die groep eigenlijk nog helemaal geen weet van het feit dat Chambre d'Amis georganiseerd ging worden. Dus dat was al een idee dat daarvoor bestond. En later, toen dat zij daar dan achtergekomen zijn, is er ook in samenspraak met Jan Hoed besloten om de twee tegelijk te organiseren, zodat ze elkaar ook konden versterken.
0: Ja, maar dus meer focus op Belgische kunstenaars dan? Of?
3: Ja, exact. Ja. Op initiatief 86, zeker het deel in de Sint-Pietersabdij, want het heeft eigenlijk meerdere delen gekend. Deel in de Sint-Pietersabdij, dat waren uitsluitend Belgische hedendaagse kunstenaars, ja.
0: Ja. En die voelden zich niet goed gerepresenteerd dan in Chambre d'Amis?
3: Ik denk dat dat eerder een issue was bij initiatief d'Amis en Antichambre. Ik denk, omdat het initiatief van lokale kunstverenigingen en galeries kwam, daar was er toch wel een ander probleem, om het maar zo te noemen. Zij hadden het eerder over het gebrek aan steun, het gebrek aan infrastructuur, ook vanuit politieke zijde, voor de Belgische hedendaagse kunst, de levende kunst, zoals we dat noemen.
0: Ja, dat was geen kritiek dus aan Jan Hoed, die werd beschouwd als kunstpaus en die alles deed wat hij wilde doen?
3: Nee, zeker niet, want de organisatie van Initiatief 86 heeft Jan Hoed ook betrokken. Hij was eigenlijk de vierde curator die werd uitgenodigd. Naast drie andere internationale curatoren. Dat waren Casper Keunig, Jean-Hubert Martijn en Gosse Oosterhof. En uiteindelijk is er ook in samenspraak tussen die curatoren en Jan Hoed besloten om dan een tentoonstelling te organiseren in het Museum van Hedendaagse Kunst, waarbij dat de belangrijkste collectiestukken gepresenteerd werden.
0: Heeft dat eigenlijk veel aandacht gehad destijds, dat initiatief 86?
3: Ja, toch wel, maar minder dan Chambre d'Amis wel. Er zijn wel wat krantartikels verschenen, maar zeker ook als we gaan kijken internationaal, heeft Chambre d'Amis toch wel veel meer de pagina's van de tijdschriften en kranten gehaald dan dat Initiatief 86 dat gedaan heeft. Maar natuurlijk wel, Initiatief 86 was ook een heel belangrijk deel van De Langste Dag, waar dat u daar straks al naar verwezen
0: had. Die uitzending, die BRT-uitzending destijds.
3: Ja, zeker. En ook, het heeft ook wel kansen gecreëerd voor Belgische kunstenaars toen. En in die zin zat er toch wel een waarde in. Plus, er waren ook wel toch wel een mooi bezoekersaantal.
0: Dus dat kom je ook allemaal tegen tijdens je onderzoek natuurlijk. Hoeveel volk erop afkwam, of dat is minder belangrijk?
3: Ja, natuurlijk is het moeilijk om het echt met 100% zekerheid te zeggen. Maar ik heb wel cijfers teruggevonden over de ticketverkoop, ja. Ja.
0: Het heeft geen zin dat je getallen noemt, want dan moeten we ook naar die van Chambre d'Amis gaan kijken en alle andere initiatieven. En dan zijn we morgen nog bezig. Maar die initiatief d'Amis, wat was daar dan? Wat lag daar aan de grondslag en waar vond dat plaats?
3: Dus initiatief d'Amis, dat vond plaats in de gebouwen van de Vooruit. Dat was toen nog niet gerenoveerd. Knaldi!
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Clara Live.
4: Wilde initiatief, denk ik. Dat is ook een kunstenaarsinitiatief voor een heel groot gedeelte. Hoewel dat daar ook mensen aan de basis van lagen die geen kunstenaars waren. Maar Antichambre was dus een tentoonstelling in een oude vervallen textielfabriek. Meer bepaald Aalsbergen van Oost aan de Drongense Steenweg. En eigenlijk het idee daar was vooral... Wij willen hier focussen op de vrijheid, op de artistieke autonomie, op de vorming van een gemeenschap. Eigenlijk een beetje als een tegengewicht van de dominantie van de curator, als we het dan zo mogen stellen.
1: Zij deden het allemaal zelf, de kunstenaars daar. Er werd niemand, was niemand die zei, jij daar en zo.
4: Nee,
1: zijn zo.
4: Zij mochten zelf hun ruimtes kiezen. Zij moesten ook zelf voor de kosten opdraaien. En een heel belangrijk iets ook van die tentoonstelling is het feit dat er geen enkele vorm van selectie werd doorgevoerd. Dus eigenlijk iedereen die het wou, mocht naar die fabriek komen en mocht daar een ruimte gaan uitkiezen, wat nog vrij was natuurlijk, om daar een werk te tonen of te maken.
1: En dat waren er hoeveel in totaal?
4: Meer dan 200. Een exact aantal is wat moeilijk.
1: Ja, omdat het zo wild was, zoals je net ook zei.
4: Ja, er is wel een catalogus en daar zit een namenlijst bij. Maar dat zijn een 180-tal namen. En ik weet nu wel dat er toch nog een heel aantal meer kunstenaars daaraan hebben deelgenomen. Omdat er ook mensen zijn bijgekomen nog na de opening. Dus vandaar...
1: Dat kon ook. De deur stond open en je kon komen doen wat je wilde.
4: Alles kon op Antichambre.
1: Ja. Nu, achteraf bekeken, blijkbaar, ik las het ook nu pas, dat Beglinde de Bruikere daar ook werk getoond heeft. Haar eindwerk, als ik mij niet vergis.
4: Ja, klopt.
1: En ook Thierry Dukkort. En ik denk van, ik herinner mij dat niet, wat jammer.
4: Ja, Thierry Dukkort had ook een heel uniek werk, denk ik. Een veel besproken werk ook zeker. Zeker vandaag de dag nog, want ik doe heel veel... interviews ook met kunstenaars die hebben deelgenomen aan Antichambre. En hij had eigenlijk een soort dakhut gebouwd op het dak van die fabriek. Je moest daar naar klimmen met gevaar voor eigen leven bijna, want er moesten verschillende ladders op en door een raam. En ik heb al van alles gehoord. Je kon dan eigenlijk in die dakhut met hem een glas wijn drinken en een discussie voeren over kunst praten. Soms waren daar sardientjes bij, naar het schijnt. Dus,
1: toevallig iemand hier die dat gedaan heeft? Nee, jammer. Nee, wat fascineert jou aan al die verhalen, Sophie?
4: Goh, ik vind het zelf heel interessant om meer kunstenaars te leren kennen eigenlijk. Het zijn heel veel kunstenaars die vandaag de dag toch wel wat uit de geschiedenisboeken verdwenen zijn. Zeker niet iedereen natuurlijk, hè. Maar er zijn er zeker wel bij. En dan merk je toch wel wat voor een rijke kunstgeschiedenis we eigenlijk hebben en hoeveel dat er ook vergeten is. Dus ik vind het vooral een heel interessante ontdekkingstocht eigenlijk.
1: Ja, ik zie het. Je zit hier te stralen als je het vertelt. Laura Hansens, nog een vraag voor jou. Want ik zag dat, als ik het goed heb, Laurens Wiener... die was ook bij die kunstenaars die Chambre d'Ami deelnamen. En ja, jullie hadden onlangs, het kan misschien al wat langer geleden zijn... ook een overzichtstentoonstelling van zijn werk bij de Herbert Foundation. Ook een goede samenwerking met Anton en Annick.
5: Absoluut. En die tentoonstelling loopt nog tot eind juni. Dus die kan nog bezocht worden. Inderdaad, Laurens Wiener was een van de deelnemende kunstenaars. Het is ook het werkje dat je kan zien wanneer je de tentoonstelling betreedt hier. Ook helemaal eigen voor Laurens Wiener is zowel een kritische stem, maar ook met veel gevoel voor humor. En het aspect van taal. Dus ja, hij werkt met taal.
1: En had hij toen al een goede relatie met de Herberts? Of dat weet je misschien
5: ja,
1: niet?
5: Absoluut. Ja, absoluut. Hij zat al in de collectie. En eigenlijk net voor het moment dat Chambre d'Ami opende, hadden Anton en ik die fabriek gerenoveerd. En een van de eerste werken die zij toen hebben laten installeren is een belangrijk werk van Laurens Wiener, dat in 1982 op Documenta te zien was. Many Colored Objects Placed Side by Side to Form a Row of Many Colored Objects.
1: Oh, dat heb je al heel vaak moeten

0: te zeggen. Absoluut. En dat prijkt aan de buitengevel nog steeds.
1: Ja. Ja. Even terug naar de curator van deze 40 jaar Chambre d'Ami, Thibaut Verhoeven. Hoe loop jij door die tentoonstelling nu? Met wat voor gevoel heb jij... En als je verhalen hoort, denk je dan ook van... jammer dat ik er niet bij was.
2: Absoluut. Absoluut, zeker. En zeker ook door de archiefpresentatie. Omdat je daar echt, zoals ik al zei, een soort combinatie krijgt. Het is een veelheid aan informatie, uiteraard. Maar dus die combinatie krijgt tussen echt kritische perceptie. Dus je krijgt daar niet, we hebben daar geen hagiografie van gemaakt, ook niet. Dus er zijn een aantal kritische artikels, er zijn brieven van kunstenaars. Er zijn ongelooflijk mooie, soms anekdotische, soms echt historisch verantwoorden, maar ook soms wel heel mooie verhalen van toenmalige bewoners, die zich ook allemaal beschikbaar hebben gesteld om dat onderzoek mee te ondersteunen. Dus ja, als ik daar doorloop, dan is dat wel... Een trip down memory lane kan ik niet zeggen, want ik was er niet bij.
1: Je was er niet bij. En er is helaas, ik moet de luisteraars en de mensen die naar hier komen ontgoochelen, geen teletijdmachine.
2: Nee.
1: Nee, die is er niet. Dus het moet in je hoofd gebeuren allemaal als u komt.
2: Je krijgt heel veel informatie en je kan hopelijk, als we geslaagd zijn, kan je hopelijk wel een beeld vormen wat voor een uniek event dat was. Om Piet van Robuys te citeren, die ook in de archiefruimte van Sophie zit, van dat is gelijk een happening. Je hebt dat meegemaakt, dat is voorbij en dat is nooit meer te reconstrueren. En dus we proberen gewoon een soort inzicht te bieden daarin. En ook natuurlijk een soort hedendaagse vertaling te maken van hoe ga je vandaag de dag, althans met ons collectie werken, hoe ga je daar in situ mee om? En dat zijn ook wel wat vragen die hopelijk de bezoekers kunnen triggeren.
1: Oké, de happening was toen... 40 jaar Chambre d'Ami is nu. Wie herinneringen wil ophalen, kan dat zeker komen doen hier in het SMAC. Tot begin volgend jaar kan dat, 10 januari zelfs, zag ik. Dus u hebt even de tijd. Bedankt Dirk Pauwels om erbij te zijn en ook nu hier bij ons hier aan tafel te zitten. Thibaut Verhoeven, dank je wel om de tentoonstelling te cureren. Laura Hansens, dank je wel ook voor al het werk dat je doet bij de Herbert Foundation. En dank je wel Sophie Frederiks voor het onderzoek dat je nog moet afronden, want het is een doctoraatsthesis waar je nog even zoet mee bent, denk ik. Bedankt u thuis om te luisteren en bedankt ook het publiek hier aanwezig voor uw aandacht en om zo stil te zijn. Jullie zijn zo stil. Dankjewel. Fijne avond nog. Zak af naar het SMAC, want het is hier late donderdag en dan kan u er als Gentenaar gratis in. Bye.
3: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
4: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
5: Het is 6:00, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na het uit de hand gelopen onderwijsprotest in Brussel lijkt de situatie nu onder controle. En in Frankrijk is een lichaam gevonden in de zoektocht naar een vermist meisje van 11. Al de hele dag zijn leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs aan het betogen in Brussel tegen de besparingen en hervormingen die op til zijn. Vanavond staat de stemming op de agenda in het parlement van de Franse gemeenschap. Er is veel schade in het centrum van Brussel en de ordediensten zijn nog massaal ter plaatse. Op dit moment is het rustiger, maar de betogers zijn zeker nog met 500. Een verslag van Trui de Marais.
6: Het begon vroeg in de voormiddag. Honderden leerlingen wilden doordringen tot aan het parlement van de Franse gemeenschap. Agenten in gevechtsuitrusting dreven hen terug naar de kleine ring. De jongeren zijn uit op een groot protest.
7: Een grote manifestatie tegen de nieuwe wet die wordt mise en place.
6: Aan Brussel Centraal worden e-bikes en steps in brand gestoken, bushokjes vernield, het waterkanon wordt ingezet. Delegaties uit andere Waalse steden sluiten aan. Deze leerkracht uit Luik is erbij.
7: Ons onderwijs, die ziet er al niet goed uit en dat gaat nog slechter zijn met alles wat ze allemaal wil beslissen vandaag. Dus we zijn heel kwaad en de scholen zijn gesloten en we zullen verder gaan.
6: Intussen is vrijwel iedereen terug naar huis en is de rust teruggekeerd in de buurt. Enkele honderden betogers proberen hier wel nog een feestje te bouwen op de weg naar Brussel Centraal.
8: En maar voorzitter Georges-Louis Boucher noemde schade die de betogers aangericht hebben in het centrum van Brussel onaanvaardbaar. Hij begrijpt dat leraars kwaad zijn, maar zegt dat ze ook foute informatie verspreiden en zo leerlingen ophitsen.
9: Je peux comprendre une colère chez les enseignants, je peux comprendre des inquiétudes, je peux comprendre des questions, mais aujourd'hui le mouvement a pris une proportion qui est totalement déraisonnable. Il faut rentrer dans les classes, je crois, on doit arrêter d'agiter les jeunes aussi sur la base de désinformation et on instrumentalise aussi la jeunesse dans les écoles.
8: Het ongenoegen in het Franstalig onderwijs is al een hele tijd aan de gang en veel leerkrachten zijn al dagenlang aan het staken. Ook op verschillende plaatsen in Wallonië was er protest vandaag. Dat komt dus omdat ze bang zijn voor de impact van de besparingen, zegt Brigitte Vermeers.
6: De Franse gemeenschapsregering heeft grote tekorten en moet alleen al in het onderwijs de komende jaren 300 miljoen euro besparen. En dat doet pijn. Zo zullen vanaf volgend schooljaar de leraren die nu lesgeven in het vierde, vijfde en zesde middelbaar 2 uur meer voor de klas moeten staan, zonder dat daar een loonsverhoging tegenover staat. Volgens de bonden zullen daardoor 1300 fulltime jobs verloren gaan. Ook wordt het inschrijvingsgeld voor de hogescholen en de universiteiten voor sommige studenten fors verhoogd. Maar ook minder geld voor de renovatie van oude schoolgebouwen en de beperking van het ziekteverlof van de leraren liggen moeilijk.
8: De VDAB, de Vlaamse Overheidsdienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, heeft een nieuwe topman. Het is Yves de Maagd, nu onder meer nog directeur bij farmabedrijf Novartis. Hij volgt Wim Adriaans op, die een stap opzij moest zetten na een deontologische fout. Na een werkbezoek in Taiwan nam hij een Taiwanese vrouw in dienst bij de VDAB, zonder de adviezen en gangbare procedures te volgen. De nieuwe topman Yves de Maagd komt op een belangrijk moment, want de VDAB moet tegen 2028 80 miljoen euro besparen. In het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar vorige week een 11-jarig meisje verdwenen is. De identificatie is nog aan de gang. Er zit al een verdachte vast, de vader van een vriendin, tegen wie de voorbije jaren al enkele klachten waren ingediend. Meer uitleg door Frank Renaud.
10: Het lichaam werd volgens Franse media gevonden op zo'n 15 kilometer ten zuidoosten van de plek waar de 11-jarige Liana bijna een week geleden verdween. Volgens bronnen bij politie en justitie lag het gevonden stoffelijk overschot in een graanloods, waar eerder ook al naar het meisje werd gezocht. Vanuit Parijs zijn speciale onderzoekers naar Zuid-Frankrijk gestuurd om het lichaam te identificeren. Ook de ouders van Liana zijn geïnformeerd over de vondst. De Franse justitie zegt vanavond meer details bekend te zullen maken. Afgelopen week werd er ook al meer informatie gegeven over de hoofdverdachte. Dat is de 41-jarige man bij wie Liana vorige week vrijdag in de auto stapte, waarna ze verdween. De verdachte wordt genoemd in 5 zedenzaken, aldus justitie. In 3 gevallen gaat het om verdenking van verkrachting van minderjarigen. De man is nog niet eerder veroordeeld.
8: De Frans-Iraanse illustrator en filmmaker Marjan Satrapi is gestorven. Ze raakte internationaal bekend met haar grafische novelle Persepolis, die ze later ook verfilmde. Persepolis gaat over haar jeugd in Iran in de jaren 80, de onderdrukking daar en over haar vlucht naar Europa. Volgens comedienne Dena Vadani is haar succes te verklaren door haar originaliteit.
11: Ik denk dat ze extreem menselijk was. Ze was heel echt. Ze deed niet alsof. Ze was heel puur. Ze was heel punk. Ze was bang van niets. En zoals ze zelf haar eigen grootmoeder citeert in haar boek. Haar grootmoeder zei altijd, wees trouw aan jezelf. En dat is wat ze het meest is geweest. Dus ze heeft haar eigen verhaal verteld. Maar door het vertellen van haar eigen verhaal heeft ze eigenlijk het verhaal van heel veel Iraniërs verteld.
8: Marjan Satrapi werd 56 jaar. In haar overlijdensbericht staat dat ze gestorven is aan verdriet. Riet goed een jaar na het overlijden van haar man. Rijke landen verwaarlozen crisissen in het zuiden alsmaar meer. Niet omdat ze geen geld hebben, maar omdat die landen niet strategisch belangrijk zijn. Dat zegt de toonaangevende humanitaire organisatie Norwegian Refugee Council.
12: Katrien van der Schot, het is een kritisch rapport. Welke vergeten landen staan er in de lijst?
13: Eigenlijk al 10 jaar min of meer dezelfde. Soedan op de eerste plaats dit jaar, dan Congo. Dat staat er al 10 jaar in. En Colombia nog in de trieste top 3. Enkele Afrikaanse landen zoals Burkina Faso en Mali staan ook al jaren in de lijst. Het zijn landen met miljoenen mensen op de vlucht en die vergeten worden door de media, de politiek en geldschieters. Een patroon van verwaarlozing noemt de Norwegian Refugee Council dat, want er is geld genoeg in de rijke landen, maar dat geld gaat naar bewapening of ruimtevaart, zegt Christelle Uhr.
14: The world doesn't lack resources or capacity. We're seeing that with military spending, we're seeing that with space exploration. What's missing today is political will.
13: Het gaat dus om een gebrek aan politieke wil en dat brengt miljoenen mensenlevens in gevaar.
12: Dankjewel, Katrien. Op het Europees kampioenschap voetbal voor spelers onder 17 jaar heeft de Belgische ploeg zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de finale. De jonge Rode Duivels van bondscoach Sven Vermant wonnen met 2-1 van Frankrijk. In de finale spelen ze zondag tegen Italië of Spanje. Op het WK 3 tegen 3 basketbal in Polen is België toch nog niet uitgeschakeld. In de groepsfase verloor ons land zijn eerste 3 wedstrijden, maar vanmiddag won het wel de laatste tegen Puerto Rico met 20-14. Dat is genoeg voor de 3e plek in de groep en een baragewedstrijd tegen Oostenrijk om te bepalen wie nog naar de kwartfinales mag. Op Roland Garros is de 19-jarige Russische Mira Andreeva de eerste finaliste bij de vrouwen. Ze versloeg de Oekraïnse Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3. Het was een beladen wedstrijd door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Kostyuk had haar Russische tegenstandster ook al bekritiseerd omdat ze zich niet uitsprak tegen de oorlog. Het wordt droger vanavond en vannacht krijgen we minima tot 14 graden. Morgen opnieuw enkele buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, in de namiddag opnieuw regen. Zondag blijft het meestal droog met ook enkele opklaringen en dan tot 18 graden. Dit nieuws begon in Brussel. Daar wordt al de hele dag geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Er zijn veel vernielingen aangericht, maar intussen lijkt de rust stilaan teruggekeerd. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Clara, blijf verwonderd.
16: 's Mak blik terug op Chambre d'Ami. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe 3 hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van 's Mak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
15: Django met Leenaert Jolijn.
17: Goedenavond. Als je het hebt over een jazz, trio, kwartet of quintet, dan zit er in de meeste gevallen wel een gitaar of een piano in om de ritmesectie wat extra kleur te geven. Maar Jerry Mulligan, hij deed het anders. Zijn kwartet van de jaren 50 had geen pianist noch gitarist, maar blazers die de muziek kleur gaven. In deze Walking Shoes van hem wordt alles nog wat aangedikt.

Walking Shoes van Jerry Mulligan. Opname van de jaren 50 door jazzsaxofonist en klarinetist Art Pepper en zijn band Plus 11. Ik zat gisteren nog met wat vrienden samen en we probeerden ons de lyrics van bekende Disney-liedjes te herinneren. En deze uit Mary Poppins kwam ook op tafel. Veel meer dan de eerste paar woorden kwamen er niet uit, maar gelukkig helpt Louis Armstrong hier ons een beetje verder.

Chim Chim Cheree, de bekende muziek van de Sherman Brothers voor de Disneyfilm Mary Poppins, over een gouvernante die een heel strenge familie ondersteboven zet. We hoorden hier ook de onmiskenbare stem en trompet van Louis Armstrong. De bekende jazzklarinetist van vroeger, Benny Goodman, belde ergens in de jaren 70 componist Malcolm Arnold op met de vraag of hij geen werk voor hem wou schrijven. Arnold dacht eigenlijk dat het een grap was, zei een paar vuile woorden aan de telefoon en sloeg meteen de horen in de haak. Maar het ging dus wel degelijk om Benny Goodman. En toen Arnold dat doorhad, ging hij meteen aan het schrijven.

Het tweede deel uit het tweede klarinetconcerto van de Britse componist Malcolm Arnold. Hij schreef het speciaal voor klarinetist Benny Goodman, die er ook de première van deed in 1974. Hier in de opname was het Wolfgang Meyer op klarinet, samen met het Bamberger Symfonica onder leiding van Ingo Metzmacher. En ja, met die gigantische grijze sluier vandaag in de lucht is het misschien wel tof om enkele herinneringen op te rakelen van Mario Castelnuovo Tedesco. Hij schreef een pianoquintet als een soort muzikale postkaart over zijn geliefde Toscane.

Mario Castelnuovo Tedesco zat begin jaren 50 in het glamoureuze Beverly Hills in de Verenigde Staten, maar dat kon niet tippen aan zijn geboorteregio Toscane. Uit heimwee naar de pracht en de charme van daar schreef hij een pianoquintet. Het heet Memories of the Tuscan Countryside. En hij rolde de bergen hier naar beneden met pianist Alessandro Marangoni en het Quartetto Adorno in het eerste deel uit dat quintet. Le colline sereno e scorrevole. En nog meer nostalgie uit Italië, nu met tenor Marco Angioloni.

0: Amerikaan.
1: Je zou zo naar Italië willen vertrekken. Eerst Arrivederci Roma van Renato Ranucci. En daarna ook de heel bekende Tu vo fa l'Americano van Renato Carosone. De twee tracks staan op het album Dolce Vita, een eerbetoon aan populaire Italiaanse en Franse muziek. En het initiatief kwam er van tenor Marco Angioloni. We hoorden hem hier zelf ook zingen met nog een heel leger aan stemmen en het ensemble Contrast. En deze madame uit Cuba komt binnenkort naar Brussel om haar nieuwe album voor te stellen. Ana Carla Mazza.

Ze zingt, speelt cello en schrijft haar eigen muziek. De Cubaanse Ana Carla Maza. We hoorden deze cha-cha-cha van haar. En het staat op haar allernieuwste album, Alamar. En die komt ze bij ons voorstellen op zaterdag 13 juni in La Madeleine in Brussel. Dus als u de zon wil opzoeken, u weet waar die te vinden. Tickets voor dat concert kan u kopen op de website van La Madeleine. Bon, en nu we dan toch in Cuba zijn, dan is het een beetje vanzelfsprekend dat we ook deze mannen even hun ding laten doen. De Buena Vista Social Club.

Ze hebben ontelbaar veel harten veroverd over de hele wereld. Dat hoort u wel hier live in Carnegie Hall in 1998. De Buena Vista Social Club, de razend populaire band uit Cuba. Met hier een van hun signature tracks, Buena Vista Social Club, zoals de naam van hun groep. En het nummer is geschreven door de oom van de bassist, Israel López. We blijven nog wat rondkuieren in de charmante straatjes van Havana, als u het niet erg vindt, maar nu wel van nog ietsje langer geleden. Daar komen we deze componist tegen, Ernesto Lecuona.

Pierre Solo aan de piano in La Comparsa uit Las Danzas Afro-Cubanas van Ernesto Lecuona. De avond is nog jong en de nacht moet nog even op zich laten wachten, zeker niet het zo lang licht is buiten. Maar voor Franz Schubert kan het niet snel genoeg gaan.

0: het Orfeon Ensemble.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Tijdens het woelige onderwijsprotest in Brussel zijn vandaag een tiental mensen opgepakt. Er waren volgens de politie 3000 manifestanten, leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs die kwamen betogen tegen de hervormingen en besparingen. Dat liep uit de hand met brandjes en vernielingen in het centrum van Brussel. Een verslag van Trui de Marie.
2: Het begon vroeg in de voormiddag. Honderden leerlingen wilden doordringen tot aan het parlement van de Franse gemeenschap. Agenten in gevechtsuitrusting dreven hen terug naar de kleine ring. De jongeren zijn uit op een groot protest.
3: Een grote manifestatie contre les nouvelles lois qui vont être mises en place.
2: Aan Brussel Centraal worden e-bikes en steps in brand gestoken, bushokjes vernield, het waterkanon wordt ingezet. Delegaties uit andere Waalse steden sluiten aan. Deze leerkracht uit Luik is erbij.
4: Ons onderwijs. Die ziet er al niet goed uit en dat gaat nog slechter zijn met alles wat ze allemaal wil beslissen vandaag. Dus we zijn heel kwaad en de scholen zijn gesloten en we zullen verder gaan.
2: Intussen is vrijwel iedereen terug naar huis en is de rust teruggekeerd in de buurt. Enkele honderden betogers proberen hier wel nog een feestje te bouwen op de weg naar Brussel Centraal.
1: Het grote olielek van begin april in de haven van Antwerpen is veroorzaakt door een gat in de romp van een schip. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Het incident veroorzaakte veel hinder voor het scheepvaartverkeer en ook veel schade voor het milieu en de natuur. Alle claims samen lopen op tot ruim 50 miljoen euro. Het schip van rederij MSC had de schade aan de romp wellicht opgelopen in een andere haven. Van een grote menselijke fout is geen sprake. En dan is hier even een probleempje, dat komt in orde. In het zuidwesten van Frankrijk is wellicht het lichaam gevonden van een meisje van 11 dat al bijna een week vermist was. Een autopsie moet nog volledige zekerheid brengen. Het meisje verdween vorige vrijdag aan haar school. Volgens een getuige is ze toen in de auto gestapt bij de vader van een schoolvriendin. Die man zit al enkele dagen vast. Er waren tegen hem al een paar klachten wegens seksueel misbruik ingediend, maar hij was daarover nog nooit verhoord. Sport. Arnaud Delis heeft de voorlaatste etappe in de Ronde van Wallonië gewonnen met nog een ultieme inhaalbeweging op de Amerikaan Riley Sheehan. En in de Giro voor vrouwen heeft de Italiaanse renster Elisa Balsamo de zesde rit gewonnen. Ze was de beste in een massasprint. Balsamo zit nu al aan 4 overwinningen in deze Giro. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft op kop in het algemeen klassement. Het wordt droger vanavond en de minima zakken vannacht tot 14 graden. Morgen opnieuw enkele buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, in de namiddag opnieuw regen. En zondag blijft het meestal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Lenaert Jolijn.
1: Welkom terug. In het eerste uurtje Django, daarnet zaten we een tijdje in Cuba. Nu staat Bolivie op de planning. Let's go.

traditionele muziek uit Bolivie, Naranjitay en Huayno, door de muzikanten van het Florilegium Ensemble en het Aracaender Bolivia Choir. Het staat op hun derde album rond Boliviaanse muziek uit baroktijden van 2008. En we gaan verder op hetzelfde elan nu met de muziek van de Spaanse componist Gaspar Sanz.

Marionas is een populaire Spaanse volksdans. Een beetje zoals bij de Chacona hebben we een baslijntje dat voortdurend herhaald wordt en waarop je als muzikant kan blijven improviseren en variëren. Deze Marionas por la B is van Gaspar Sanz. En hier hoorden we Javier Díaz op theorbe en Pedro Esteban op percussie. Mijn plantjes op mijn appartement hebben goed geleden onder de warme temperaturen van een paar weken terug. Te weinig water wellicht, maar deze statige dieren hebben sowieso meer dan één glaasje water nodig.

Quand je menais les chevaux boire, een anoniem lied uit Normandië over een man die zijn paarden naar een beekje neemt om ze daar te laten drinken. Maar onderweg fluistert een van de paarden in zijn oor dat zijn geliefde binnenkort gaat sterven. Als paarden konden spreken, sopraan Claire Le Filiatre, samen hier met het ensemble Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. En van het platteland met beekjes en paarden nu naar de Griekse straten van componist Socratis Sinopoulos.

prachtig instrument toch, die lier. Het brengt je echt meteen terug naar de oudheid. Socratis Sinopoulos samen met zijn kwartet in Street Dance, eigen muziek van hem. Het staat op zijn album Eight Winds. En we blijven een beetje in dezelfde sfeer. Nu met de oud van Anwar Brahim.

Een dik jaar terug speelden ze nog samen in Bozar. Anouar Brahim op oud, Dave Holland op contrabas, Django Bates aan de piano voor de voorstelling van hun nieuw album toen, After the Last Sky. Het was echt een prachtig concert. Misschien was u er ook wel. Hier hoorden we ze opnieuw samen, ook nog met Jack de Janette op drums in La Nuit. Muziek van op hun album van 2017, Blue McCamus. En het is nog niet gedaan met rondvliegen in hogere sferen. De Egyptische Fatma Said doet er nog een schepje bovenop nu met haar prachtige stem in deze Libanese muziek.

Een eerbetoon aan blije herinneringen, het kleurrijke leven op het platteland in Libanon. We waren hier allemaal mee, denk ik, met de sopraan Fatma Said, samen met haar muzikanten in Sahar El Layali van Elias Rabbani. De kracht van de Oosterse wereld deed ook zijn werk een tijdje geleden. Claude Debussy, Maurice Ravel, ze namen heel wat Oosterse elementen over in hun muziek, maar ook deze Russische componist was ervoor te vinden. Sergei Rachmaninov.

werk van een jonge Rachmaninoff. Hij was nog geen 20 toen hij deze Deux pièces pour violoncelle et piano schreef. We hoorden er het tweede deel uit, de Danse Orientale, doorspekt dus met dat typisch muzikaal exotisme uit de tijd. Bruno Philippe hoorden we hier op cello en Jérôme Ducrot aan de piano. En deze was onze laatste keuze van Clara van vorige week. Maurice Ravel neemt ons mee naar een kolkende zee in Une barque sur l'océan.

0: met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Clara Live.
4: Heel veel mooie kleuren hier door het Symphonia of London onder leiding van John Wilson in Une Barque sur l'Océan, een deel uit Miroir van Maurice Ravel. Niet voor niets onze keuze van Clara geweest vorige week. Het staat dus op het nieuw album van orkest en dirigent met allemaal prachtige orkestwerken uit de Franse romantiek en impressionisme. Het album heet French Orchestral Favorites. Ik ben misschien niet rijk, kan je geen spectaculaire belofte doen, maar enkel mijn eenvoudige, trouwe liefde geven aan jou. Zeg je ja of nee?

Sarah Vaughan probeert ons hart te winnen hier in That's All, samen met het Quincy Jones Orchestra. Nog een klein danspasje samen met de grote van de jazz, Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers en Jimmy Cobb, allemaal samen in Fran Dance. Nog tot aan 8 uur en na het nieuws is er Clara in concert met Sylvia. Bye bye.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Tijdens het woedige onderwijsprotest in Brussel vandaag is een tiental mensen opgepakt, dat meldt de politie vanavond, die zowat 3000 manifestanten heeft geteld. Leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs hebben betoogd tegen de geplande hervormingen en besparingen. Op sommige plaatsen waren er brandjes en vernielingen en de politie reageerde met het waterkanon en traangas. En dat veroorzaakte wel paniek, zegt collega Roel Nolet ter plaatse.
1: Het gaat er natuurlijk niet alleen over leerkrachten, maar ook over kinderen en jongeren, over leerlingen. We hebben gezien hoe daar toch redelijk hardhandig is tegen opgetreden, hoe zij soms zijn ingesloten, hoe er fel en veel traangas is gebruikt. Dat heeft toch velen eventjes doen slikken ook van de manier waarop de politie dit dan heeft aangepakt. Officieel willen zij niet op die aanpak reageren. Ze hebben enkel meegegeven dat er een tiental jongeren zijn opgepakt.
0: In het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden Lianna is verdwenen. Autopsie moet straks uitwijzen of het om het stoffelijk overschot gaat van het meisje van 11. Frank Renaud.
2: De Franse justitie bevestigt vanavond dat er een lichaam is gevonden in de omgeving waar de 11-jarige Lianna verdween. Het gaat om het stoffelijk overschot van een kind. En dat kind droeg kleren die leken op de kleren die Lianna aanhad toen ze verdween, zegt justitie. Zekerheid is er nog niet. Vanavond wordt autopsie verricht en pas daarna kan echt worden vastgesteld of het gevonden lichaam het lichaam is van het verdwenen meisje. Lianna verdween vorige week vrijdag nadat ze in een auto was gestapt vlakbij haar school in de omgeving van Toulouse. Sindsdien is door honderden politiemensen en vrijwilligers naar haar gezocht. De verdachte die is opgepakt is de man bij wie ze in de auto stapte, de vader van een van haar vriendinnetjes. Deze 41-jarige man werd de afgelopen jaren genoemd in 5 zedenzaken, aldus justitie. De man is nog niet eerder veroordeeld.
0: Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs kennen we de finalistes. De Russische Mira Andreeva zou het zaterdag opnemen tegen de Poolse Maja Gwalinska. Andreeva versloeg de Oekraïnse Kostyuk in 2 sets, 6-1 en 6-3. Gwalinska won van de Russische Schneider in 2 sets met 7-6 en 6-4. Gwalinska is pas nummer 114 van de wereld en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die de finale bereikt in Parijs. Het weer nog, vanavond zon en wolken en droger, lokaal nog kans op een bui, temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met enkele buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag meer opklaringen en tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Sylvia Broekhaart.
4: Een goede avond. Onder de noemer Fasten Seatbelts vond in de periode van oktober tot april een indrukwekkende herdenking plaats van de Belgische grootmeester Luc Brewijs. Luc Brewijs overleed 10 jaar geleden en liet ondanks zijn nog jonge leeftijd een indrukwekkend oeuvre na. Zijn werken voor orkest kregen daarin een belangrijk aandeel. Het orkest was, naar eigen zeggen, het lievelingsinstrument van Luc Brewijs. Een kort, maar stevig orkestwerk uit 1997 is Fasten Seatbelts van zo'n 4 minuten. Luc Brewijs componeerde het in opdracht van de Philharmonie. Hij vertelde er zelf over dat het een gevaarlijk stuk is. De ondertitel luidt dan ook Nightmare for Orchestra. Ik herken hier meteen de typische humor in die zo eigen was aan Luc Brewijs. En dit is een live-opname in Beaux-Arts op 12 april met het Symfonieorkest van de Munt onder leiding van Alain Altinoglu.

Het symfonieorkest van de Munt, gedirigeerd door Alain Altinoglu, in Fasten Seatbelts, Nightmare for Orchestra van Luc Brewijs. De voorbije maanden zijn in heel wat belangrijke Belgische concertzalen werken van Luc Brewijs opnieuw voor het publiek gebracht. Een heel mooi eerbewijs aan de meester die 10 jaar geleden te jong overleed. Op het concertprogramma in Beaux-Arts op 12 april was Brewijs een zeer goed gezelschap. De andere componisten op het programma waren onder meer Richard Strauss en Edvard Grieg. En van die laatste speelde het Symfonieorkest van de Munt zijn suite uit Holbergs tijd. Dit werk, uit 1883, oorspronkelijk voor piano, is geschreven in de oude stijl. En daarmee bedoelde Grieg de stijl uit de tijd van de Deense toneelschrijver Ludwig Holberg. En die was een tijdgenoot van Johann Sebastian Bach. Grieg combineerde die barokke stijlelementen met elementen uit de Noorse volksmuziek.

De suite uit Holbergs tijd van Edvard Grieg werd tot leven gebracht door het Symfonieorkest van de Munt onder leiding van Alain Altinoglu. We beluisteren een recent concert dat plaatsvond in Bozar. En we blijven in Scandinavië met een compositie van de Zweed Torbjörn Ivan Lundqvist. Uit de late jaren 1970 dateert diens landschap voor tuba, strijkorkest en piano. En zo blijven we toch een beetje in de herdenkingssfeer van Luc Brewijs, want die laatste gaf ook aan de tuba een centrale rol in zijn opera L'uomo dal fiore in bocca. En de solist tijdens de creatie van die opera van Brewijs in de Munt in 2007 was tubist Stefaan van Aanrode en ook hier is hij de solist.

muziek van de Zweed Torbjörn Ivan Lundqvist. Heel eclectisch, met ook invloeden uit de Zweedse folk en jazz. En overwegend tonaal was dit landschap voor tuba, strijkorkest en piano uit 1977. Solist was Stefan van Aanrode op tuba samen met het Symfonieorkest van de Munt onder leiding van Alain Altinoglu. En nog een orkestrale klepper van formaat kregen we te horen in Bozar op 12 april. Het symfonisch gedicht Alzo sprach Zarathustra van Richard Strauss. Bij de begintonen hiervan zal u misschien wel moeten denken aan de film A Space Odyssey van Stanley Kubrick. Richard Strauss componeerde dit orkestwerk in 1896. Hij baseerde zich op de gelijknamige filosofische roman van Friedrich Nietzsche. De hoofdpersoon is de profeet Zarathustra, die de controversiële theorie over de Übermensch predikt. Met zijn muziek wilde Strauss hier commentaar op leveren. Eigenlijk is alleen het eerste deel, Sonnenaufgang, bekend. Maar de rest van het stuk is minstens zo indrukwekkend als het begin. Alzo sprach Zarathustra van Strauss bestaat uit 9 delen met titels van hoofdstukken uit het boek van Nietzsche. Onder meer hoofdstukken ook over het grote verlangen of over de wetenschap, om te eindigen met Tanzlied en Nacht van Dalied. Hier is nogmaals het Symfonieorkest van de Munt onder leiding van Alain Altinoglu.

Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

0: Groot succes in Beaux-Arts op 12 april na de slotnoten van het symfonisch gedicht Alzo sprach Zarathustra van Richard Strauss. Het symfonieorkest van de Munt en dirigent Alain Altinoglu namen het applaus in ontvangst.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
0: En die heerlijke lyriek van Richard Strauss laten we nog even verder door uw geluidsboxen galmen in de vorm van twee liederen van hem. Waldseligkeit en Mädchenblumen met sopraan Sabine de Viel en pianist Mathieu Pourdois.

Sopraan Sabine de Viel, aan de piano Mathieu Pordois en twee liederen van Richard Strauss. Het liveconcert van deze avond was een opname in de hommagereeks aan de Belgische componist Luc Breuijs. Breuijs was niet alleen een geniaal muzikus, hij hield ook van een grapje. Bijvoorbeeld als het over de altviool ging. Dat blijft een onschuldige running joke onder muzikanten. Maar voor deze muziek met als solist de altviool zou hij sowieso veel bewondering gehad hebben. Dit is de tweede klarinetsonate van Johannes Brahms in de versie voor altviool en piano. Het was de zwanenzang van Johannes Brahms.

We hoorden Lise Berthaud op altviool, Adam Laloum aan de piano in de sonate voor altviool en piano van Johannes Brahms. En tot 10 uur is dit nog een flarde uit het eerste pianokwartet van Wolfgang Amadeus Mozart met het Skride pianokwartet. Ik wens u nog een mooie, klare avond verder.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Ja, Wim Schepers, Poetin heeft het over dialoog en vooral een compromis.
1: Ja, maar alleen als Oekraïne dat ook wil, dus ook een toegeving doet. Daarmee verwijst Poetin wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de bezette provincies Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. Poetin deed zijn uitspraken in de marge van een economische top in Sint-Petersburg. Enkele uren voor de start van die top werd de stad nog geraakt door een grootschalige Oekraïnse droneaanval.
0: Ja, en is er al een reactie van Oekraïne?
1: Wel, het is niet duidelijk of het een antwoord is, maar president Zelensky schrijft vanavond in een open brief dat hij een directe ontmoeting wil met Poetin. Dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog. Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor tijdens vredesonderhandelingen en een uitwisseling van alle krijgsgevangenen. Genoeg oorlog, zegt Zelensky, het is nu aan jou, want ook de Russische bevolking heeft er genoeg van.
0: Dank je, Wim. Tijdens het woedige protest in Brussel vandaag is een tiental mensen opgepakt. Zowat 3000 leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs hebben er betoogd tegen de geplande hervormingen en besparingen. Daarover wordt er vanavond nog gestemd. Op sommige plaatsen waren er rellen met brandjes en vernielingen, maar die waren er vooral voor de echte betoging begon en het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Conor Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was in Brussel tijdens die betoging. Hij was onder de indruk van de amokmakers. Op sociale media gebruikte hij het woord krapul. Hij heeft er geen ander woord voor, dat zei hij in de afspraak.
2: Als je die beelden ziet, ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren met voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was hij puin. Precies een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat gaat er met die gasten doen. Ja. Mocht hij niet opgeven, want die zijn jong, stuurt hij op een bootcamp, laat hij werken en laat hij hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt, weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
3: Een bootcamp.
2: Je moet die ergens naartoe sturen waar ze orde en discipline leren.
0: Bij Volvo Car Gent zullen de nachtploeg en de ochtendploeg opnieuw niet aan de slag kunnen gaan. De eindassemblage ligt al stil sinds dinsdagavond wegens een staking bij toeleverancier Plasman, die levert onder meer bumpers. Bij Volvo Car Gent zitten zowat 4000 mensen thuis op economische werkloosheid. De Spanjaard Antoni Iraola wordt de nieuwe trainer van de Engelse voetbalclub FC Liverpool. Iraola was de afgelopen 3 seizoenen trainer van Bournemouth, ook in de Engelse Premier League. Met die club werd hij 6e, 1 plaatsje achter Liverpool. Hij is de opvolger van de Nederlander Arne Slot. Het weer vanavond in het zuiden en het oosten nog kans op een bui. Vannacht meestal droog en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag meer opklaringen vanaf de kust. En temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: One of nature's greatest wonders is the ability of the human ear to distinguish among the millions of sounds around us.
4: Clara Shift met Bart van Hout.
5: Listen. The sound is music to our ears.

Goedenavond, fijn dat u luistert de charmes van Italiaanse filmkatten die er net verklankt door toetsenist Nitai Herskovits en drummer en multi-instrumentalist Daniel Dor, kopijns van bassist Avishai Cohen, een stukje uit de nieuwe album Found and Found dat ze in april hebben uitgebracht bij Circus Company. De Britse cellist en filmcomponist en producer Oliver Coates die zorgde voor de klankband bij The History of Sound, een mooie romantische film van de Zuid-Afrikaanse regisseur Oliver Hermanus, met Paul Mescal en Josh O'Connor in de hoofdrollen. Die kregen daarvoor van Sam Amadon een echte spoedcursus traditionals zingen, met dit als resultaat Paul Mescal's versie van Across the Rocky Mountain.

Here in the Vineyard. Sam Amadon, ook op de klankband van Oliver Coates bij de film The History of Sound. Een tragisch liefdesverhaal. Brokeback Mountain voor een nieuwe generatie, maar dan zonder de pudeur, met Paul Mescal en Josh O'Connor, die als Lionel en David samen op reis gaan langs de uithoeken van Maine om volksliederen te verzamelen en om elkaar diep in de ogen te kijken. Met dank ook aan Sam Amadon's overleden vader Peter, die zorgde postuum mee voor koorarrangementen. Hier vraagt Caroline Shaw zich af of ze een positieve stempel op de wereld aan het drukken is, of op het einde van de rit met lege handen zal komen te staan. Haar versie van de traditional Will There Be Any Stars in My Crown in samenwerking met transgender componiste en celliste Andrew Yee van het Attaka Quartet uit een prachtige album Or the Whale.

Migrating Home van violiste Ariana Kim uit haar nieuwe album Uncommon Thread, waarop ze dit soort improvisaties combineert met Mozart en Beethoven, invloeden uit India, het Midden-Oosten en West-Afrika, en volksmuziek uit Macedonië en Bulgarije. Haar plaat verscheen vorige week bij Saffron Soul, het nieuwe klassieke muzieklabel van Tiger Turn Records. Mexican Institute of Sound en Meridian Brothers die hebben een samenwerkingsalbum opgenomen waarvoor ze ook Beck wisten te strikken. Een groot deel van zijn jeugd speelde zich af rond East LA, waar in winkels, auto's en op straat cumbia omnipresent was, de soundtrack van het dagelijks leven in Latijns-Amerika. Ze maakten samen een brugje naar Beck's Loser Hit uit 1994 voor een cumbia Beckiana.

meehuilen met de Cloud Wolf uit Mercurial Silence, het jongste soloalbum van David Eugene Edwards, uitgebracht op 22 mei via Sergeant House, het onafhankelijke platenlabel uit LA, waar ook Emma Ruth Rundle, Dev Heaven en Lingua Ignota thuis zijn, gelijkgestemde intense acts die daar de volledige artistieke vrijheid krijgen om te experimenteren, een veilige haven weg van de mainstream. Daar gaan we het Schotse duo Boards of Canada ook niet rap vinden. Ze hebben na 13 jaar nog eens een nieuw album klaar dat ze weer zorgvuldig in de markt hebben gezet. Met een reeks luistersessies in theaters, auditoria, kerken en platenzaken over de hele wereld. En met ook een evenement in een bioscoop in Barcelona. Een zeshoekige logo was zo'n beetje overal. De broers Marcus Ian en Michael Sanderson kozen Inferno als titel voor hun release bij Warp Records. Ze spellen zelf uit waarom.

U-S-A-M-A-M-A-A-U-S-U-M-A-B-U-S. Marvelous. Marvelous.

center. All of his life. You bore my sin. You shed your blood.

tonight.

0: and it feels like I'll be. I think that's wonderful. Well, here's seven.
1: Age of Capricorn en Father and Son van Boards of Canada uit een meeslepende nieuwe Warp-album Inferno, doorspekt met occulte beelden en raadslachtige samples, toveren voor gevorderden, met verwijzingen naar onder meer de Antichrist, Osama Bin Laden en evangelische radio-uitzendingen, hints waar de fans nog een tijdje zoet mee zullen zijn. Er is een kleine openbaring, Almost Waking, een samenwerking op afstand tussen gitarist Bill Orcutt en celliste en zangeres Mabe Frati. Zijn ademloze, onconventionele improvisaties gecombineerd met haar songwriting skills, een plaat die veel te snel voorbij is.

Tamburi, de titeltrack van dit nieuwe album van Anna Carignano, een Italiaanse zangeres, componiste en taal- en stemkunstenares, een soort van Meredith Monk 2.0. Hier strooit ze graan, kruimels en druppels richting de Zwitserse cultband Grauzone.

Film 2 van Grauwzonde, ongeremde postpunkgroep, niet meteen wat je verwacht van Zwitsers, maar meer dan 40 jaar geleden wel een voorbeeld qua attitude en het doorzettingsvermogen. Hun nalatenschap werd opnieuw in de picture gezet door het fijn besnaarde label We Release Whatever the Fuck We Want Records. Daar hebben we in ons land het eigenzinnige Cortisona-label voor van Philip Kortens, het muzikale geweten van Nijlen en Lier. Hij zet de spot terug op Walter Verdijn, omdat hij vond dat ook dat nog eens nodig was. En hij vroeg aan een handvol topmuzikanten om met Walters oeuvre aan de slag te gaan. Hier is dat Annelies Montserrat.

Ray op bezoek bij Walter Verdijn op verzoek van het Cortisona label voor een Minimalize Your Reworks album. You Should Live, zo heet dit muzikale statement van de Oekraïense zangeres, componiste en actrice Marianna Sadowska, een vocaliste met orkaankracht die al een tijdje thuis is in Duitsland. Samen met Christian Thomé en Marcus Braun vormt ze daar het trio Vesna. In januari van 2022 begonnen ze samen aan een nieuw project, maar kort daarna, op 24 februari, lanceerde Rusland de invasie in Oekraïne en veranderde alles voor hen.

0: Muziek van de Duits-Tunesische producer en componist Tarouk uit zijn recentste album Chot, genoemd naar een uitgestrekt zoutmeer in het zuiden van Tunesië. Hij keert terug op zijn stappen en gaat terug naar zijn roots met samples van zijn familieleden en met vroege jeugdherinneringen uit Tunesië. Een poging ook om met klanken de zintuiglijke ervaringen van de hitte en van het landschap vast te leggen. Er is gloednieuw op het Belgische stroomlabel Making Friends van gitaristen André Gessera en Kieran Lennert. De kers op de taart op een Orsobre Blauw project waar ze in 2019 al het album Piri Piri Samplers mee uitbrachten toen ze allebei nog in Lissabon woonden. Nu zijn ze uitgezwermd in de kosmos.
1: Mystery of the cosmos. Watching

Your Secret van Solar, de Oekraïense zangeres Soloveika, samen met Wolfram Burgtorff, midden de jaren 90. Muziek die nu opnieuw is heropgevist door het Stroom-label voor een album Aftermath en Transitions, met muziek uit de Oekraïense underground in het Keulen van de jaren 90. Neo-exotica, waar ook vandaag nog ruimte voor wordt gemaakt.

Kom in mijn slaap van Lo Meulen en Elvis Peters, het middenveld van de muziek met backing vocals van Luca Maria en een extra gitaartje van Jeroen de Smet, eergisteren uitgebracht bij Wagon Maniac Music. Fred Angst hielp daar ook aan mee en dan is Aroma di Amore niet veraf. De legendarische Italiaanse componist Piero Umiliani die zal voor altijd geassocieerd worden met zijn evergreen Mene Mene, die werd geadopteerd door The Muppets. Hij leverde soundtracks voor talloze Italiaanse cultfilms aan en dit staat op zijn album Sinti Time uit 1971, Sinti Epico.

Whistle Song van Marissa Anderson. Zij herinterpreteert op dit album traditionele muziek uit gebieden waarmee de Verenigde Staten tijdens haar leven in conflict zijn geweest. En dat zijn er nogal wat. Ze doet dat onder de noemer The Anthology of Un-American Folk Music. Haar album is uit bij het Trill Jockey label. Dit zit er in juli aan te komen en past perfect bij een regendag als vandaag. Tsuyoku, een nieuw album van Tokyo Bedroom Orchestra, het soloproject van de Japanner Hiro Nakamura. Tsuyoku betekent zoveel als een verre herinnering en is gebaseerd op het landschap dat Nakamura tegenkwam terwijl hij in Saitozaki woonde, een schiereiland omringd door zee en bergen.

Call Me In van Idiom, het muziekproject van Leslie Lauder, afkomstig uit Oklahoma, maar nu woont ze in een klein stadje in upstate New York. Ze is graag bezig met Noord-Indiaanse klassieke muziek voor de stem en met boventoonzang, maar ze is bovenal gefascineerd door de genezende kracht van stemmen. Haar eerste soloalbum heet Neural Network en verscheen begin dit jaar. Het is een reis door haar leven met grenzeloze emoties. Er is een cello-miniatuurtje van een duo uit Dublin, Lemoncello. Dat zijn Laura Quirk en Claire Kinsella, Clear Eyes Open Ready.

hedendaagse Ierse folk. Twee stukken uit Perfect Place, het nieuwste album van Lemoncello, het duo van Laura Quirk en Clara Kinsella, thuis in Dublin, maar bij momenten ook staand aan de rand van een cliff. De muziek brengt dan troost. Een uitgave van Kladak Records. De leden van Magic Tuber String Band zijn activistischer. Een album Heavy Water is een muzikale evocatie van vernietiging en van veerkracht over de tol die werd betaald toen een hele gemeenschap in de jaren 50 moest wijken voor een kernwapenfabriek. De burgers van Ellenton in South Carolina moesten oprotten en de radioactiviteit is daar nog altijd niet van de lucht. De Savannah River is naar de kloten en de vogels die geven licht in het donker.

Magic Tuber String Band op een album Heavy Water met een kernwapenfabriek in je achtertuin langs de Savannah River in het landelijke South Carolina. Violiste Courtney Werner is een ecologe van beroep en ze pakt haar werk graag mee in haar muziekprojecten. Rest ons voor u alleen nog Drijfzand van de Rotterdamse componist en geluidskunstenaar Art Janssens samen met de Amsterdammer Radboud Mens op zoek naar de zee van Mara Silen. Die komt op geen enkele kaart voor. Over haar grijze oppervlak drijven eilanden zonder oorsprong. Plekken die alleen bestaan wanneer iemand ervan droomt. Dank voor het luisteren vandaag en graag tot morgen na het concert van Guitari Baro, een trio uit Mali en Guinea, live in haar concerts in Gent.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil dialoog en een compromis, zegt Poetin, op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. Daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de provincies Donetsk en Lugansk in het oosten van Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky schrijft op zijn beurt vanavond in een open brief dat hij Poetin rechtstreeks wil ontmoeten. Dat is nog nooit gebeurd, na ruim 4 jaar oorlog. En dat hij een volledige wapenstilstand wil tijdens de vredesonderhandelingen. Genoeg oorlog, schrijft Zelensky, het is nu aan jou. In een korte reactie zegt het Kremlin dat Zelensky welkom is in Moskou. Conor Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was vanochtend erg onder de indruk van de amokmakers in Brussel. Rousseau was in de hoofdstad tijdens de woedige betoging van leerkrachten en leerlingen van het Franstalig onderwijs. Voor en tijdens die manifestatie waren er rellen met brandjes en vernielingen. Het is nog niet duidelijk wie daarachter zit. Rousseau gebruikte op sociale media het woord krapuw en daar blijft hij achter staan. Dat zei hij in de afspraak.
1: Ik zag dat de politie alles afgesloten had en eerst zie je een paar vreedzame mensen betogen voor iets van het onderwijs in Wallonië. Dan zie je eigenlijk vrij jonge gasten die met dingen smijten naar de politie, die dingen vernielen, die op een brandweerwagen... Allee, dat was echt, en dan moest het waterkanon komen. Ik kan u zeggen, op mijn 15 had ik heel benauwd van de politie, nog altijd trouwens. En die had een gezag en ik had daar respect voor. Ik stel me wel heel veel vragen bij die hun opvoeding en die hun normen en waarden. Ook medelijden met die politieagenten, die kunnen bijna niets doen.
0: Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, het BOIC, en het Belgian Paralympic Comité gaan samensmelten. Vanaf 1 januari vormen ze samen het BPOC, dat is het Belgisch Olympisch en Paralympisch Comité. België is zo het 6e land ter wereld waar beide comité's samengaan. CEO Cedric van Brantegem is trots.
2: Ja, ik denk dat het een historisch moment is uiteraard. Ik denk dat we hiermee echt wel een voortrekkersrol nemen, tonen ook waar we echt voor staan, voor een organisatie waarvoor inclusie niet zomaar een woord is op een slide, maar wat dat echt betekent is alle Belgen, echt alle Belgen, ook Belgen met een beperking, ja, die boodschap kan niet sterker zijn.
0: En in Antwerpen heeft modeontwerper Walter van Beirendonk zijn nieuwe collectie getoond. Voor het eerst deed hij dat niet in Parijs op de Fashion Week eind deze maand, maar wel in zijn eigen geliefde stad, dat op een opmerkelijke locatie in de Boerentoren. Van Beirendonk viert 40 jaar carrière. Hij is het laatste actieve lid van de zogenaamde Antwerpse 6. En alles klopte vanavond, zegt hij.
3: Ja, ik vond het een super ervaring. Ik heb de keuze gemaakt om voor Antwerpen te gaan, omdat ik vond dat het klopte ook. Ik heb ook heel mijn carrière hier ook in Antwerpen gewerkt. Ik gewoond in de buurt van Antwerpen. Maar ook altijd hier op natuurlijk lesgegeven. En ook van hieruit ook al mijn activiteiten gedaan. En ik vond het ook een mooi cadeau aan de stad en ook aan Antwerpen en aan België.
0: De modeshow van Van Beirendonk was ook het hoogtepunt van het Antwerp Fashion Festival. Het weer heb ik nog vannacht meestal droog en tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag meer opklaringen vanaf de kust en temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Zo, donderdag 4 juni zit erop. Een goede nacht.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.